0: raakte gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Het is dinsdag 28 juli. Klonk die tune vreemd of ben je of niet?
3: Wie klonk vreemd?
2: Ik vond hem iets vreemd klinken.
3: Nee,
2: maar
3: nee,
2: helemaal niet. Oh, klinkt perfect. Helemaal goed. Dan zijn we goed aan de dag begonnen. Goedemorgen trouwens, Benjamin.
3: Goedemorgen.
2: Het wordt vanaf vandaag wel weer heel erg warm. En ook de boeren voorspellen een hete herfst.
4: Ja, de boerenacties tegen de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken zijn begonnen.
2: Wat betreft de warmte en de droogte gaat de politiek zich nu ook bemoeien met de gevolgen van de lage waterstanden.
4: En misschien moet je eens in je meterkast gaan kijken, want bij veel huishoudens zit daar van alles verkeerd en dat kan gevaarlijk zijn.
2: Het weer, het verkeer, zomer in Overijssel. Onze rubriek vol komkommernieuws en heel veel lekkere muziek. Tot 10 uur bij ons, bij Radio Oost. Opgewonden zijn we, zoals iedere dag. Dat zijn ook de Pointer Sisters. I'm so excited.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze dinsdagochtend, de 28e van juli. Vandaag voor de rechtbank in Den Haag is weer het nodige los, Benjamin.
1: Klopt inderdaad. Er is vandaag bij de rechtbank in Den Haag weer een themazitting. Naar aanleiding van de rellen op het Malieveld. September vorig jaar vond dat plaats na het anti-immigratieprotest. Daarbij werden politie en ME bekogeld met stenen en vuurwerk, geslagen en geschopt. Werd er een politieauto in brand gestoken en werd het D66-partijkantoor, journalisten en terrasbezoekers belaagd. Ook vandaag komen er weer 4 verdachten voor de rechter. En ook vandaag is daar weer iemand uit Overijssel bij, een 23-jarige man uit Goor. Er kwamen de afgelopen maanden al tientallen verdachten voor de rechter vanwege die rellen op het Malieveld. 41 van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, taakstraffen en het betalen van schadevergoedingen.
0: De organisatie van Pride Amsterdam houdt vandaag een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag. Je weet het, een man reed daar met een voertuig in op mensen bij de Pride-manifestatie. Vielen doden en tientallen mensen raakten ook gewond. Aanslagpleger is inmiddels opgespoord en werd gedood bij zijn arrestatie. Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag en hij werd dus ook al in de gaten gehouden, hoorde je net in het journaal. In Amsterdam wordt op dit moment World Pride gehouden. Zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de herdenking. Vandaag heeft de organisatie gevraagd om een kaars of een bloem mee te nemen.
1: Ja, ik vond het wel interessant om te horen dat de correspondent van de NOS, die dan in Duitsland de verslag doet, die was eerst als bezoeker daar nog aanwezig.
0: Ja.
1: En daarna moest hij natuurlijk in de rol van verslaggever. Hoe snel je dan moet schakelen. Ik vind dat toch wel bewonderenswaardig eigenlijk, dat hij dat zo goed kan.
0: Deed hij goed.
1: Deed hij zeker goed. Andere zaken dan

0: En vandaag Bart Kief natuurlijk weer op pad. En volgens mij is hij nog aanwezig bij de Rolstoelvierdaagse vandaag.
1: Oh, is hij vandaag in het zomer in Overijssel, ja. In het kader. Nou, dat is altijd leuk. Dat is mooi. Dan ga je hem horen en ga je daarover horen vanochtend. Ik weet niet of je veel gaat horen van Wereld Natuurbeschermingsdag, want dat is het vandaag. De World Nature Conservation Day is in het leven geroepen om mensen bewust te maken van hun destructieve gedrag voor de natuur. Kijken of dat ook bij de boeren aankomt.
0: Inderdaad, gaan we het er zo meteen ook nog over hebben. Dan een andere werelddag, Wereldhepatitisdag. Wereldwijd zijn rond de 300 miljoen mensen besmet met hepatitis. Vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Deze levenziekte wordt meestal veroorzaakt door een virus, medicijnen of alcohol. Het kan vermoeidheid, geelzucht en buikpijn veroorzaken. Het kan ook leverkanker veroorzaken.
1: En dan nog de Franse Voetbalbond presenteert vandaag de nieuwe bondscoach. De opvolger van Didier Deschamps wordt hoogstwaarschijnlijk... Nou ja, dat is wel eigenlijk zeker dat Zinedine Zidane wordt. Eerste wedstrijd onder zijn leiding is op 25 september voor de Nations League tegen Turkije. Nu Nederland nog.
0: Ja, nu Nederland nog.
1: Wordt het nou aan een slot of niet?
0: Ja, die kans is wel groot natuurlijk. Dat zou toch wat zijn, hè?
1: Ja.
0: De Bald Wizard uit prachtige Bergentheim wordt misschien zo...
1: Woonachtig te Zwolle.
0: Woonachtig te Zwolle.
1: En niet meer in Liverpool.
0: Niet meer in Liverpool, inderdaad. Misschien wel de bondscoach van het Nederlands elftal, wie weet.
1: En zijn eerste wedstrijd kan hij dan opnemen tegen de Duitse Mannschaft onder leiding van Jürgen Klopp, zijn voorganger bij Liverpool.
0: Jeetje.
1: Maar goed, zover is het nog niet, want het is allemaal nog helemaal niet zeker.

0: Sting hoorde je. En Fields of Gold. 18 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van deze dinsdag, de 28e juli, zijn binnen. Benjamin is druk aan het lezen, hoor ik. En nu gaat hij vertellen wat er is.
2: Dan. Ja, het mag dan komkommernieuws zijn, maar er is toch zeker het een en ander gaande. We gaan het nu onder andere en ook later deze uitzending nog hebben over de boerenprotesten. Ik heb Tubantia voor me. Ik ben al 40 jaar boer en al die jaren kleineert de overheid ons. Dat is een quote van een boer die aanwezig was gisteravond bij een van de protesten. Na 4 jaar stilte zijn ze er weer. Actievoerende boeren in Twente en de Achterhoek bij de A1... op een weiland in Rossum en bij het gemeentehuis in Berkelland. Honderden boeren verzetten zich gisteren tegen de stikstofplannen. De regionale acties op verschillende locaties in het land zijn het begin van landelijk georganiseerde protesten. In 2019 en 2022 waren die er ook al even. En even leek het erop dat de sector minder actiebereid zou zijn. Maar het is de vraag of dat wel klopt. Want honderden agrariërs verzamelden zich gisteravond op een weiland in Rossum onder andere. De stemming is vriendelijk, maar vastberaden. Op onze website lees je er ook meer over. Op sommige plekken waren er toch wel wat brandjes. Sommige spullen waren in brand gezet. Onder andere langs de A28. En de brandweer van Staphorst trof bijvoorbeeld ook nog een brandende bak aan met tractorbanden.
0: Verstandig met deze droogte. Ja. Deze plannen jagen de boeren weg. Het is ook een groot artikel in de Volkskrant. Die was in Gorkum. Daar waar veel jongeren, ook plattelandse jongeren, met de handen in de zakken of met de armen over elkaar staan. In een weiland met trekkers, boeren en landschap naar de kloten, staat op een van de spandoeken. Organisaties van boeren en vissers voeren zichtbaarheidsacties tegen het stikstofbeleid van het kabinet, staat erbij. Ze posteerden zich met trekkers bij 6 grote bruggen. Dit is nog maar het begin, klonk het op een persconferentie. Plannen vinden zij onhaalbaar. En vandaar dus het protest tegen tot nu toe nog maar plannen. Hè?
2: Ja.
0: Het is allemaal nog niet beleid.
2: Inderdaad. Onze verslaggever was er gisteravond ook bij aanwezig.
0: Hoor je
2: dan 7:15 meer over. Ander nieuws dan. De stilte regeert na aanval in Geesteren. Tot 3 maal toe. Het huis van een Syrisch gezin met jonge kinderen in Geesteren vernielen was nog niet genoeg. Dit weekend moest ook de auto eraan geloven. Die ging in vlammen op. De angst in de Zuringstraat is terug. Na afkering is het heel erg zoeken. Het politieonderzoek na de autobrand is nog niet afgerond. Een verdachte is nog niet aangehouden. Laat staan dat de motivering onomstotelijk vaststaat. Maar wie twijfelt er nog aan dat de verdachte of verdachten dat met een racistisch motief deed of deden? Heeft natuurlijk allemaal te maken met die autobrand bij het gezin. Het Syrisch gezin met die jonge kinderen dus. Maar dat is niet het enige geweld wat natuurlijk in het nieuws is. Nieuwe fase in AZC-geweld staat ook op de voorplat van het AD. Eigen dorpsgenoten blijken doelwit. En daar onder andere gaat het ook over Geesteren dus, die autobrand. Maar ook over Brabant. In het Brabantse plaatsjes Engelen en Bokhoven werden zeker 10 woningen en auto's beklad van mensen die welwillend staan tegenover de komst van een AZC. De scheldwoorden zijn vooral gericht tegen vrouwen. Inmiddels surveilleert de politie extra in beide dorpen.
0: Dan ook er geen eigen mening meer hebben, begrijp ik,
2: in
0: dit land. Maar goed, dat is niet overal het geval natuurlijk. Dit zijn uitzonderingen. Hopelijk blijft dat zo. Dan de opening van de Volkskrant. Dat is een grote foto van de uiterwaarden bij de Rijn. Bij Lobit. Daar komt de Rijn ons land binnen. Tenslotte 2 weekenden geleden stroomde hier minder water dan ooit gemeten. In juli droogte noopt tot experimenteren. Ondanks de regen van de afgelopen dagen dreigt de droogte de komende tijd juist verder toe te nemen. Nou, dat is niks nieuws natuurlijk. Vooral de binnenlandse scheepvaart, de binnenvaart en de landbouw worden geraakt. De waterschappen nemen maatregelen. Ook de opening van Trouw is het. Want ook bodemwater verdampt sneller door de opwarming. Dat wisten we ook al. Dat het in grote delen van Europa uitzonderlijk droog is, is mede het gevolg van de klimaatverandering, zegt het KNMI. Voorraden zijn in de winter niet meer helemaal aangevoerd, gevuld. Ook dat gebeurt al jaren. Ja, en dan is het droogt het op en verdampt het ook nog eens door de hoge temperatuur.
2: Zo, ja. Ik heb nog een ander best wel interessant verhaal. Staat ook in het AD. Fel protest tegen de sloop van Hitlers bunker. De bunker van Adolf Hitler in Berlijn staat op de nominatie om te verdwijnen. Dat leidt tot boosheid in de Duitse hoofdstad. Zoveel historie moet je niet verloren laten gaan, zegt iemand. Het krioelt van de toeristen bij het Holocaust-monument in Berlijn. Om de hoek van het monument, dat de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, bevindt zich een historische plek waar het veel rustiger is. Namelijk de Führerbunker, de schuilbunker van Hitler. Wie de plek bezoekt, begrijpt dat er geen kip te vinden is. Er ligt alleen een kale parkeerplaats van de bunker. Verborgen onder de grond is niets te zien. Maar dit terrein herbergt veel historie, zegt een historicus. Die, ja? Die Duitslandstudies in Amsterdam studeerde en al meer dan 10 jaar in Berlijn woont. Dus die weet er het een en ander vanaf. Juist vanwege de historie is de plek inzet van een hevige strijd. Een projectontwikkelaar uit Hamburg wil het graag bebouwen met bijna 70 woningen en een kantoor. Zo meldt een krant daar.
0: Ja.
2: Ik vind het toch wel bijzonder dat die hele bunker verdwijnt. Misschien.
0: Dat moet je toch behouden. Dit is toch echt een historisch belangrijk gebouw.
2: Ja, zou je denken inderdaad. En ik vind het ook wel bijzonder, mocht daar dan wel een woning komen. Het lijkt me heel apart om daar dan te wonen. Als je weet dat dat een voormalige bunker is geweest.
0: En dat Hitler daar zelfmoord heeft gepleegd, toch uiteindelijk, volgens mij. Ja. Nou, goed. Zullen we met iets anders nog eindigen dan iets waar we het de komende dagen over gaan hebben? Natuurlijk de hitte. Het hitteplan in het verpleeghuis werd weer ingeschakeld. De airco staat op 23. We zien een oude meneer op zijn bed zitten voor een ventilator. Die zien we verderop in de krant ook nog eens. Hitte in het verpleeghuis. Niemand wordt gedwongen binnen te blijven. Dat zetten ze erbij. Ouderen hebben bij hoge temperaturen grote kans op uitdroging. In Drachten in een verpleeghuis zoomt de airco. En NRC was daar voor een reportage.
2: Oké, wil je nog een Luke Littler nieuwsje om mee te eindigen?
0: Ik dacht dat hij ook een bunker had in Berlijn, maar dit is Littler.
2: Littler inderdaad.
0: Ja, doe maar.
2: We gaan het hebben over die darter. Wereldkampioen darts Luke Littler van 19 gaat een grote uitdaging aan in de Netflix-serie. Netflix gaat namelijk op zoek naar 20 amateur darters die het aandurven om het op te nemen tegen de wereldkampioen. En degene die de Brit weten te verslaan krijgt £501.000.
0: Zo.
2: Zo'n €586.000 is dat. Staat in een aankondiging van de streamingsdienst.
0: Ik ga oefenen.
2: Ja, dat zou ik ook maar doen.
0: Alleen
2: ja.
0: Jongeren moest het zijn, hè?
2: Ah, je bent nogal jong.
0: Ja, kan best. Die zijn de Cars with Drive.

0: Bobby Happ hoorde je met Sunny. En over de zon hoor je straks veel meer. Is het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Benjamin.
1: De eerste protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn rustig verlopen. Honderden boeren kwamen met hun trekkers bijeen op verschillende locaties in onze provincie. Onder meer bij Hardenberg, Rossum en langs de A1. Op enkele plekken ontstonden wel branden langs de weg. Onder andere met tractorbranden bij de A28 en bermbranden langs de N377. Deze boer spreekt van een massale opkomst.
2: Voor mij had ik ergens opgevangen dat er vanochtend 50 geïnteresseerden waren. Ja, als je hier ziet en iedereen is nog aan het binnenkomen, dat er straks 500 of 1000 man staat. Ja, dan kun je alleen maar de conclusie trekken dat de opkomst massaal is en dat de boodschap onderstreept wordt.
1: De boeren verzetten zich dus tegen de plannen van het kabinet en vrezen voor hun toekomst. Volgens de Nederlandse Melkveehoudersvakbond maken de nieuwe regels het voor veel boeren vrijwel onmogelijk om hun bedrijf voor te zetten. Meer hierover hoor je na 7 uur. De sluiting van het Twentekanaal heeft nu ook de aandacht van de Tweede Kamer. D66 wil van het kabinet weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten door de aanhoudende droogte en welke maatregelen worden genomen. Aanleiding is de sluiting van de sluis bij Eefde om schade aan waterkeringen en natuur te voorkomen. Bedrijven langs het kanaal ondervinden daar de gevolgen van en wijken uit naar havens in Zwolle, Kampen en Meppel. Volgens D66 is er meer aandacht nodig voor structurele oplossingen tegen de toenemende droogte. Een man van 22 uit de gemeente Raalte is gisteravond aangehouden na een aanrijding met een motoragent in Deventer. De motoragent raakte bij het ongeluk gewond aan zijn been. De agent wilde de scooterrijder controleren, maar die negeerde een stopteken en ging er vandoor. Daarna ontstond een achtervolging. Er ontstond een aanrijding, de agent kwam ten val en loste een waarschuwingsschot. De scooterrijder wist eerst te ontkomen, maar werd korte tijd later alsnog aangehouden. En waterschap Vechtstromen verbiedt vanaf nu het oppompen van water uit kanalen, beken en sloten. Ook het sproeien van tuinen met oppervlaktewater is niet meer toegestaan. De maatregelen worden genomen vanwege de droogte en de regen van de afgelopen dagen heeft onvoldoende geholpen tegen die droogte. Het waterschap wil hiermee verdere schade aan de natuur en het watersysteem voorkomen. Er gelden wel uitzonderingen, onder meer voor drinkwater voor vee en water dat nodig is voor processen voor de industrie of voor de veiligheid. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, en aan die droogte komt voorlopig geen einde, Gert Voerman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Want regen zit er even niet meer in, hè, de komende dagen.
3: Nee, regen zit er voorlopig niet meer in de komende dagen, inderdaad. En gisteren leuk. Het was goed voor de natuur dat die regen gevallen is. In de omgeving Kampen bijvoorbeeld viel 10 mm. Dat is 10 liter water per vierkante meter, maar lang niet genoeg om die droogte op te lossen. En vandaag en morgen wordt het ook weer een stuk warmer. Dat zou je op dit moment niet zeggen. We hebben best wel een frisse nacht achter de rug. Bijvoorbeeld KNMI station Twente zat op 11 graden. Enschede West 12,9. Ommen zat op 12,3. Normaal zit je rond de 14, 15 graden. Het is ook bewolkt buiten, maar juist die bewolking heeft te maken met de warmtefront. Die passeert momenteel een 18. Die warmtefront stroomt de komende uren warme lucht de provincie binnen. Dus we beginnen her en daar nog met bewolking. Geleidelijk aan, of eigenlijk in de loop van de ochtend al verdwijnt die bewolking voor een groot deel. Komt de zon erbij, gaat die temperatuur oplopen. Uiteindelijk vanmiddag zo'n 6, 27 graden in de omgeving Steenwijk tot 28 graden ergens in het zuidoosten van de provincie. Het is wel zo dat door die warmte wat stapelwolken aan ontstaan, maar die gaan geen neerslag meer produceren en een zwakke tot matige zuidwestenwind. En we vannacht hebben we opklaringen, ook wel wat hoge en middelbare bewolking wat af en toe overtrekt. Het koelt af 16 graden als minimum. Dat betekent in die steden bebouwde kom dat het 17, 18 graden is, schat ik zo in. Op zich nog wel een bruikbare nacht, maar toch wat zachter de afgelopen nacht. En dan morgen droog, veel zon en dan komen we echt in tropische lucht. En dat betekent dus in het noordwesten 31, misschien wel 32 graden. En de toptemperatuur in het zuidoosten 33, 34 met een hittekracht van 9.
0: Oeh.
3: Dat betekent dus dat die behoorlijk belastend is morgen.
0: Juist, dat is bijna de top hittekracht inderdaad. Dus ja. Dat wordt uitkijken inderdaad en zoveel mogelijk insmeren. Maar en de schaduw opzoeken, ja, en dan blijft het zomers. Zomers heet zelfs ook, hè? De komende dagen ook nog wel.
3: Ja, die donderdag ook nog wel, denk ik. Het is wel zo dat donderdag die wind naar het westen toe gaat in de loop van de ochtend en de middag. Het maakt nog een beetje uit wanneer dat precies gebeurt. Namelijk vooral voor de temperatuur. Er zijn flinke zonnige perioden. Er is ook wel wat wolken weer gaan ontstaan. Zo her en der wat stapelwolken. Misschien, ik denk niet dat het tot een bui komt. Maar die temperatuur donderdag, nou, zo'n 28 graden noordwesten door die westenwind. En 31, 32 graden langs de oostgrens. Als die draaiing van de wind een uur of twee later komt, wordt het nog wat warmer. Komt die een uurtje eerder, dan is het een graadje minder. Maar het wordt in ieder geval nog een warme dag met in het oosten in ieder geval tropische temperaturen. En vrijdag en zaterdag blijft die westenwind erin. Dan koelt het iets verder af, ergens tussen de 24 tot 26 graden. Dat zijn gewoon zomerse temperaturen. De grens is 25 graden. En misschien dat er vrijdag een lokale warmteonweder ontstaat. Er is een kleine kans op, ik noem hem even. Maar in veel plaatsen blijft het gewoon droog.
0: En vandaag in ieder geval nog mooi en nog redelijk aangenaam zomerweer,
3: ja,
0: Geert.
3: Helemaal.
0: Met komende nacht een bruikbare nacht.
3: Een bruikbare nacht, ja. Daarna was kan ik een tropen nacht.
0: Oké, heel goed.
3: Wat is het alweer?
0: We gaan hem goed gebruiken. Geert, tot over de uur.
3: Oké.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, die zong, dat hoorde je, in Repeat It.
1: De komkommer.
0: Jazeker, straks om 9:15 hebben we weer onze komkommerrubriek. De rubriek met komkommernieuws. Ja, we zijn al druk aan het verzamelen.
2: Dit is alvast een beetje de voorpret, hè? We moeten de luisteraar natuurlijk oproepen of zij natuurlijk ook wat komkommernieuws hebben. We zijn zelf ook druk op zoek naar komkommernieuws, want het is inderdaad ook komkommertijd. Dus eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk om wat te vinden. Het is nieuws wat normaal gesproken niet op de voorpagina staat, maar in deze tijden kun je dat nog wel eens op het eerste blaadje zien.
0: Ja, nou valt het op het ogenblik wel mee natuurlijk. Met de branden, met boerenacties, met de droogte, met de lage waterstanden. Er is nog wel nieuws. Maar goed, ook ander nieuws komt nu wat meer naar voren en belandt niet helemaal onder aan de website of achter in de krant. Bijvoorbeeld Klaas uit Apeldoorn, die zijn ijssalon naar Zwolle vernoemde.
2: Oh ja.
0: Dat is wel een leuk komkommernieuwtje. Daar hoor je straks wel meer over. Gisteren hadden we Ria al die melden dat je kon gaan breien. Voor de kerst in Zwolle al. Dus als je zelf nieuws hebt, laat het ons vooral weten.
2: Ja, ik hoorde jullie daarover praten dat er al een soort van kerstrun is.
0: Ja, kerstmannenrace. Die inschrijving was geopend. Dat was weliswaar niet hier, dat was in Amersfoort.
2: Ja.
0: En de belangstelling was massaal, of is massaal. Maar er waren toch nog plaatsen te vergeven voor de kerstmannenrun. Dat soort nieuws zoeken we. Dus heb je een ontsnapte cobra, een loslopende panter op de Veluwe? We horen het graag van je. Een lanspuntslang, weet ik nog, in de wc. Kan ook. Dat zijn komkommernieuwtjes van de afgelopen jaren. Nou, dit is inmiddels al wel heel ver terug. Maar heb je zoiets of heb je iets leuks uit je lokale blaadje, je huis-aan-huis blaadje, je verenigings orgaan.
2: Wat is er voor jouw vakantie natuurlijk ook al gehoord, hè? Het Enteris nieuws.
0: Oh ja, zeker.
2: Wat hadden we nog meer voor mooie blaadjes?
0: Ja, we hebben van alles. Dus kom je iets tegen en denk je, nou, dat is leuk om ook Radio Oost nog even te vermelden, dan laat het je weten. Ik begrijp dat het na onze oproep storm liep bij Ria om mee te breien voor de kerst.
2: Nou, wat een en al gezelligheid.
0: Zit je erbij? Dat lijkt mij heel goed. Dus 9:15 verzamelen we al het komkommernieuws voor je in
1: De Komkommer.

0: James Blunt, 1973, 5:07. Je luistert naar Radio Oost. Straks hoor je meer over de boerenprotesten. Want de boeren komen weer in actie tegen de nu nog slechts plannen van het kabinet. Moet allemaal nog door de Tweede Kamer natuurlijk. Het kabinet zoekt daar ook een meerderheden voor. Maar de boeren vinden het allemaal veel te ver gaan. En dus zijn de protestacties begonnen gisteravond. Vrij massale opkomst, ook in Overijssel. In ieder geval honderden boeren kwamen bij elkaar. Ook met trekkers, ze stelden zich ook op langs de snelwegen. Waren ook al wel weer de eerste overlastzaken met brandjes in de bermen.
1: Relatief rustig verlopen, maar er waren inderdaad wat tractorbanden die in brand stonden. En langs de A1 ook wat brandjes, maar relatief rustig verlopen.
0: Straks een reportage hoor je daar meer over. En hou na 19:30 even in de gaten, want dan gaan we het hebben over jouw meterkast. Die meterkast, ik weet niet of je hem wel eens open doet en dan tussen de spinnenraggen door daar eens naar kijkt.
1: Niet vaak genoeg.
0: Ik heb een hele oude ook nog, maar die is onlangs wel vernieuwd. En toen mopperde de elektromonteur ook al over van alles en nog wat.
1: Let nou op.
0: Waarop ik zei, ja, luister, ik heb het niet geïnstalleerd. maar straks gaan we daar mee over horen, want die meterkast, het is nieuws van gisteren, werd het bekend. Veroorzaakt nog wel eens brand, omdat er van alles verkeerd in zit. Waar je op moet letten, hoor je straks. Dit is tot 7:00 de Culture Club in Time.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn relatief rustig verlopen. Onder meer bij Hardenberg, Rossum en langs de A1 kwamen honderden boeren samen. Een man van 22 uit de gemeente Raalte is gisteravond aangehouden na een aanrijding met een motoragent in Deventer. De motoragent raakte bij het ongeluk gewond aan zijn been. En waterschap Vechtstromen verbiedt vanaf nu het oppompen van water uit kanalen, beken en sloten.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
4: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
5: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
2: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Straks op Radio Oost hoor je meer over de boerenacties. Ze zijn begonnen tegen de kabinetsplannen om het stikstofprobleem aan te pakken. De opkomst was redelijk massaal, ook gisteravond in onze provincie. En over de meterkast hoor je meer. Kijk je wel eens in de meterkast, Benjamin?
7: Ja, niet vaak genoeg, ben ik bang.
6: Dat zou je toch eens moeten doen. Want die wordt steeds zwaarder belast, die meterkast. En dat kan gevaarlijk zijn. Muziek straks van de Bauza en van de Jacksons.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, belgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je dinsdag is begonnen met de Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op deze dinsdag, de 28e van juli. Het belooft een warme dag te worden. Nog niet extreem warm, maar wel warm. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Meterkasten die worden door alle nieuwe en extra apparatuur, denk aan de airconditioner, steeds zwaarder belast en zijn daar niet op berekend. En de boerenacties tegen de kabinetsplannen zijn begonnen.
2: En de eerste protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn relatief rustig verlopen. Op een aantal plekken in het land werd er door boeren actie gevoerd en stelden ze bijvoorbeeld hun trekkers op langs wegen en op viaducten. Ook in onze provincie kwamen boeren met hun trekkers bij elkaar op verschillende plekken, onder meer bij Hardenberg, Rossum en langs de A1. Deze actievoerder vreest voor zijn toekomst.
3: Ik denk na de vakantie wordt misschien heel Nederland wel op slot gezet als het zo doorgaat. Ja, ik hoop toch te bereiken dat ook de burgers meer inzicht krijgen in wat wij als boeren doen en op welke manier dit ons raakt. En dat is eigenlijk onze hele toekomst naar de klote helpt.
2: Hier en daar ontstonden wel brandjes langs de weg, onder andere door brandende tractorbranden bij de A28. Ook langs de N377 stond de BEM in brand. En de boeren verzetten zich dus tegen de plannen van het kabinet, vrezen voor hun toekomst. Volgens de Nederlandse Melkveehoudersvakbond maken de nieuwe regels het voor veel boeren vrijwel onmogelijk om hun bedrijf voor te zetten.
0: Verder in het nieuws vandaag. De sluiting van het Twentekanaal heeft ook de aandacht nu van de Tweede Kamer. D66 wil van het kabinet weten of meer binnenvaartwegen dreigen te worden gesloten door de aanhoudende droogte en welke maatregelen er dan nu worden genomen. Aanleiding is de sluiting van de sluis bij Eefde om schade aan

0: containerterminal Nobian met het zout.
1: Volgens D66 is er meer aandacht nodig voor structurele oplossingen tegen de toenemende droogte. Op meer plaatsen in het land is de waterstand zo laag dat er nog maar beperkt of helemaal niet meer gevaren kan worden. Straks na 8 uur spreken we Tweede Kamerlid René de Huizinga daarover.
2: Er is vandaag bij de rechtbank in Den Haag weer een themazitting naar aanleiding van de rellen op het Malieveld. September vorig jaar, na het anti-immigratieprotest. Ook vandaag komen er weer 4 verdachten voor de rechter. En ook vandaag is daar weer iemand uit Overijssel bij. Een man van 23 uit Goor. Er kwamen de afgelopen maanden al tientallen verdachten voor de rechter vanwege die rellen op het Malieveld. 41 van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, taakstraffen en het betalen van schadevergoedingen.
1: En de kerngroep weekendvoetbal legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over het KNVB-beleid om zaterdag en zondag verenigingen in de competities samen te voegen. 8 amateurclubs, waaronder de SV Enter, waren het eerder niet eens met het beleid omdat het nadelig zou uitpakken voor de verenigingen.
3: Er zijn natuurlijk voorbeelden van clubs die bewust de keuze hebben gemaakt om van zondag naar zaterdag te gaan. Je ziet dat bij dat soort verenigingen nu op zondag helemaal niets meer gebeurt. Dus de hele activiteit op de zondag is daar nagenoeg verdwenen. En dat is wat wij kosten wat kosten willen voorkomen. Want zondag is bij ons gewoon een prachtige verenigingsdag. Dat is onze cultuur. We zijn de zondagclub. En op zondag heb je dus, doordat je meer supporters hebt, meer entreegelden, maar natuurlijk ook veel meer omzet in de kantine.
1: Ja, maar ze hebben het dus niet weten te voorkomen en leggen zich erbij neer. Dat wil niet zeggen dat SV Enter er blij mee is. De club is teleurgesteld omdat de club komend seizoen 13 competitiewedstrijden op zaterdag gaat spelen. Volgens de vereniging heeft de rechtszaak de KNVB wel aan het denken gezet over de nieuwe competitieindeling. En zoals gezegd, de boerenacties zijn begonnen gisteravond ook in onze provincie. Zo dadelijk een reportage.

0: gekomen. De plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken zijn volgens veel boeren veel te ingrijpend en veroorzaken weer veel onzekerheid. En daarom klimmen ze weer op de trekker. Honderden boeren overal op verschillende plekken in onze provincie kwamen gisteravond bij elkaar. Onder meer in Rossum.
1: Als je hier ziet dat er aan trekkers aankomt, nou, dan kan het maar zo zijn dat er 3000 zijn. De opkomst is massaal. Dit had niemand voor mij, had ik ergens opgevangen dat er vanochtend 50 geïnteresseerden waren. Ja, als je hier ziet en iedereen is nog aan het binnenkomen, dat er straks 500 of 1000 man staat. Ja, dan kun je alleen maar de conclusie trekken dat de opkomst massaal is en dat de boodschap onderstreept wordt.
2: Wij als jonge generatie, ja, willen zekerheid hebben en op deze manier is er geen zekerheid meer voor ons. Wij zitten, ik woon zelf in Buurse. Wij zitten tussen 3 natuurgebieden. En ja, de nieuwe bufferzones die zorgen ervoor dat wij eigenlijk bijna niet meer kunnen boeren. En die bufferzones die worden uiteindelijk alleen maar uitgebreid. En totdat wij geen land meer overhouden, zeg maar.
3: We hebben thuis een melkveebedrijf met 110 melkkoeien. Maar ook opvolging, mijn dochter en schoonzoon in de boerderij over. Ja, het raakt ons gewoon allemaal. En ook als bedrijven, wij zitten in hetzelfde probleem als alle andere boeren. En bij de vorige acties waren we ook actief. En dan ben je wel gelijk weer ook bereid om hier weer aan mee te doen.
1: Tonnen in investeren en niet zeker zijn dat je dan verder kan. Dat is eigenlijk de conclusie van elk bedrijf. Kijk, zo leggen wij die brief ook uit. Het is een aantal verschillende hoepeltjes achter elkaar. En degene die er makkelijk naar kijken, die denken van oh, de eerste paar hoepeltjes kom ik wel heen. Maar uiteindelijk op de laatste struikelt iedereen. En kom je uit op ja, tonnen investeren. Vergunning kan nog steeds niet. Ja, eigenlijk voor iedereen een onmogelijk hindernis om overeen te komen.
2: Ik denk dat dit eigenlijk nog maar het begin is. Dit is een begin lokale actie. En ja, in de toekomst zullen we zien. Ik denk na de vakantie wordt misschien heel Nederland wel op slot gezet als het zo doorgaat. Ja, ik hoop toch te bereiken dat ook de burgers meer inzicht krijgen in wat wij als boeren doen en op welke manier dit ons raakt. En dat is eigenlijk onze hele toekomst naar de klote helpt.
0: Meer over de boerenacties lees je en zie je op onze website rtvos.nl.

0: The Beatles, hoorde je. En Eleanor Rigby, 7 minuten voor 7:30 is het. Straks na 7:30 gaan we praten over de meterkast. Benjamin gaf net al toe dat hij daar zelden in kijkt.
1: En jij?
0: Ik ook niet. Afgelopen tijd wel een paar keer, omdat hij verzwaard moest worden. Mm. Van 1 naar 3 fases.
1: Oké. Ja, houdt dat allemaal in?
0: Dat houdt in dat hij meer aan kan. En dat heb je nodig als je zonnepanelen hebt. Laadpaal voor je elektrische auto. Of, met deze tijden zeer populair natuurlijk, de airconditioning.
1: Ja.
0: En dat vergt veel meer van je meterkast. En dat kunnen huidige meterkasten vaak niet aan. Ik kreeg wel moppers. Ik had een chagrijnige elektromonteur.
1: Oh, ja?
0: Die zei van, ja, veel te klein, allemaal heen gepropt, allemaal veel te klein. Ik zei, ja, sorry, ik heb die meterkast niet gebouwd ooit. Ik heb nog een meterkast ook met stoppen en zo. Dus,
1: misschien gaat het daar, of is het daar misschien nog wel misgegaan? Kijk, zoveel jaar geleden konden we misschien niet bedenken dat er zoveel natuurlijk gebruikt zou worden. Dus misschien moet er in de toekomst, of eigenlijk vanaf nu al in nieuwe huizen natuurlijk, zo'n meterkast ook op een andere manier gebouwd worden.
0: Ja, en denk ook maar aan je afzuigkap. Die bestaat natuurlijk al wat langer, maar je keramische kookplaat vergt ook veel, vraagt veel stroom. Daar had ik al wel weer een extra groep voor in de keuken laten installeren. Maar moet allemaal wel weer via die meterkast gaan.
1: Ja, kijk, ik denk bij ons is dat we nog niet al die dingen hebben. We hebben nog geen laadpomp.
0: Oh, je hebt nog geen laadpaal, nee, geen warmtepomp.
1: Geen warmtepomp. Het was ook ontzettend warm bij ons in huis, dus we hebben nog geen goede airco.
0: Nee, die heb ik ook niet.
1: Dus dat probleem hebben we niet. Maar het is een goede probleem, zeker.
0: Straks dan hoor je iemand die er verstand van heeft om uit te leggen wat je daaraan moet doen en waar je vooral op moet letten. Want er kan daardoor brand ontstaan en dan wordt het natuurlijk gevaarlijk en onaangenaam. Straks meer daarover na 7:30.
2: Zomer op Radio Oost.

0: Alvaro Soler, el mismo sol, om je in zomerse temperaturen en sferen te brengen. Zo dadelijk hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Het is 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: Dit geluid kon je gisteravond op verschillende plekken in onze provincie horen. Het is het geluid van de trekkers die gisteravond aanwezig waren bij de eerste protestacties van de boeren tegen de nieuwe stikstofmaatregelen. Honderden boeren kwamen met hun trekkers bijeen, onder meer bij Harneberg, Rossum en langs de A1. De protesten verliepen relatief rustig. Op enkele plekken ontstonden wel branden langs de weg. Onder andere met tractorbranden bij de A28 en bermbranden langs de N377. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen en daardoor stapelen de problemen zich op. De vrees bestaat dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving, zegt de kinderombudsman.
4: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
3: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. De kerngroep Weekendvoetbal legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over het KNVB-beleid om zaterdag- en zondagverenigingen in de competitie samen te voegen. 8 amateurclubs, waaronder SV Enter, waren het eerder nog niet eens met het beleid. Na een eerdere uitspraak van de rechter schatten de clubs de kans op succes in een bodemprocedure te klein. De 36e editie van de Twentse Rolstoelvierdaagse gaat vandaag van start in Delden. Ruim 60 deelnemers uit het hele land leggen deze week dagelijks afstanden af van 15 tot 70 kilometer. Zo'n 45 vrijwilligers maken het evenement mogelijk. De organisatie houdt vanwege de verwachte warmte het weer goed in de gaten en bekijkt per dag of extra maatregelen nodig zijn. Later deze uitzending hoor je Bart nog voor Zomer in Overijssel. Die is aanwezig bij de Twentse Rolstoelvierdaagse. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: En dan voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
2: En ze hebben er goed weer bij, hè, de Rolstoelvierdaagse gangers.
5: Ja, ze hebben er goed weer bij. We zijn vanochtend met bewolking begonnen. Daar hadden we een uurtje geleden hadden we het erover. Maar kijk naar de actualiteit. Dan zie ik boven Twente al flinke gaten ontstaan.
2: Ik zie het. Ja, hier in Hengelo. Ja.
5: Je zegt live aan de gang. Je
2: gaat ziet het goed bezig.
5: Het is goed bezig. Je ziet het ook in de buurt van Zwolle, Kampen precies te zijn. Als ik naar buiten kijk richting de polders, dan zie ik ook opklaringen. Die temperatuur begint al te reageren. Zwolle zat net op 17 graden. Nieuw-Leuzen 16, Diepeveen 15,8. En uiteindelijk vandaag op veel plaatsen zo'n 6, 27 graden. Dat wil zeggen 26 graden Duiderste Noordwesten, 27 graden Salland, misschien wel lokaal 28 graden in de regio Twente. Veel zon in de loop van de ochtend. Je zult wel zien dat er wat stapelwolken gaan ontstaan. Misschien dat ze hierna even uitspreiden. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag vooral dan die matige wind. En dan vanavond blijft het nog lang warm. Boven de 20 graden. Vannacht koelt het af zo'n 16 graden. Dus op het platteland. In de steden is het wat warmer. Met dan weer een zwakke wind die dan naar het zuidoosten draait. En met die zuidoostenwind komt er dan steeds warmer lucht binnen. En dat gaan we morgen merken. Morgen is het droog. Er is veel zon, ongetwijfeld is wat hoge bewolking, een veldje middelbare bewolking. Maar de zon overheerst en die temperatuur die gaat flink reageren. Ik denk overal tropisch, om 30, 31 graden in het uiterste noordwesten tot 33, misschien wel lokaal 34 graden in het zuidoosten. En dan is die hittekracht 9 en dat is de een na hoogste. Dat betekent dus best wel dat het belastend is. Het is natuurlijk heel persoonlijk allemaal, maar het is wel een indicatie met allerlei activiteiten van houd even in de gaten. Maar allemaal maar bovenal, het is gewoon een prachtige zonnige dag morgen.
2: Ja, wil je nog wat gaan doen, iets inspannend, doe het dan vandaag, want de komende dagen dus even niet. En die temperaturen blijven ook hoog, hè? Ook na morgen.
5: Ja, het blijft zomers. Donderdag zie je vervolgens dat die wind langzaam zeker weer naar het westen toe gaat. Dan probeert er weer minder warme lucht, waar we eigenlijk tussen aanhalingstekens vandaag zitten, weer terug te gaan richting onze provincie. Veel zon, ook al wat bewolking wat gaat ontstaan. Die temperatuur ergens zo'n 27, 28 graden noordwesten, 31, misschien wel 32 graden langs de oostgrens. Hoe eerder die wind naar het westen toe gaat, wordt het een graadje minder. Als die winddraaiing een uurtje later komt, dan is het een graadje meer. Maar iets die orde van grootte. En vrijdag dan ook zonnige periode. Misschien een lokale warmte onweer. Temperatuur ergens tussen de 24 en 26 graden. Zaterdag ook droog. Zonnige periode betekent ook wat af en toe wat bewolking. Met min of meer vergelijkbare temperatuur.
2: Mooi weer in ieder geval. Warm weer de komende tijd. Zeer zomers en vakantieweer ook nog voor al die mensen die nog vakantie hebben. Gert, dankjewel. Tot over een uur.
5: Doei.

0: Swing Out Sister hoorde je met Surrender. 7:50, je luistert naar Radio Oost. Je huis verduurzamen met een warmtepomp, een laadpaal voor je elektrische auto of zonnepanelen, of lekker met dit warme weer de airco aanzetten. Het is niet allemaal niet goed voor de meterkast. Volgens experts neemt het aantal branden in meterkasten namelijk toe, omdat elektrische installaties steeds zwaarder worden belast of de meterkast daarop niet is aangepast. Elektromonteurs treffen vaak een chaos aan in de meterkast.
1: We hebben weer een speciaaltje voor de boeg vandaag. Niet één, niet twee, maar drie kastjes hier. En ook nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soorten merken. Ik weet eigenlijk vooraf al hoe dit er van binnen uitziet. Kijk, was alles aan het uitschakelen. Moet je nou kijken, dan dat krijg je dus met het oude spul. Hoor. Dat is niet goed. Geen aanrenthulsen, dubbel aangesloten. Chaos.
0: Ja, dat is niet goed. Maurice Rovers, expert klimaattechniek bij de brancheorganisatie Techniek Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo zien blijkbaar een groot aantal meterkasten eruit van binnen.
2: Ja, dat is wel wat onze leden regelmatig aantreffen. Dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel verklaarbaar. Hè? Meterkasten zijn zo oud als de woning zelf. En worden natuurlijk steeds iets uitgebreid. En gebeurt dat dan niet zorgvuldig?
2: Nou ja, wat er vaak gebeurt is dat degene die iets uitbreidt niet het totaal van de meterkast overziet. En op het moment dat dat gebeurt, dan gaat dat niet helemaal goed.
0: Oké. Okay. Ja, ik kreeg ook moppers van de elektromonteur die mijn meterkast kwam verzwaren van één fase naar drie fases. Veel te klein, er zit veel te veel in. Ik zeg, ja, sorry, ik heb die meterkast niet geïnstalleerd en niet gebouwd. Het past natuurlijk bij het huis ooit.
2: Ja, dat klopt. Dus ja, op zich, kijk, die producten die je erbij plaatst, voor zonnepanelen of wat dan ook, laadpalen, warmpompen, die zijn op zich niet het probleem. Maar bij een nieuw product die groot vermogen vraagt, hoort er wel een regisseur van de meterkast. Één installateur die weet, een vakbekwaam installateur die weet, wat hij erbij zet in relatie tot wat er al zit.
0: Ja.
2: En dus eigenlijk zou er een soort regie op het vermogen moeten zijn op het moment dat je een product bijzet.
0: Oké, en regie, dan versta ik iemand die er verstand van heeft.
2: Ja, een vakbekwame installateur of een erkend installateur is wel belangrijk, zodat je niet zeg maar in de valkuil trapt van iemand die net iets te weinig van elektriciteit weet om zeg maar de meterkast veilig te houden.
3: Ja, heeft dit nou ook te maken met de manier hoe zo'n meterkast vroeger eigenlijk is gebouwd? Want we hadden het er net al even over, we gebruiken veel meer elektriciteit. Was vroeger natuurlijk heel anders.
2: Ja en nee, maar vroeger had men ook wel verstand van zaken hoor. Maar je moet natuurlijk wel meegroeien met de tijd. Dus het probleem zit natuurlijk ook in de nieuwere meterkasten waar installaties worden bijgezet en niet altijd op de juiste manier. En het is niet altijd dat er een groep wordt bijgezet. Het is ook bijvoorbeeld dat de contacten niet goed zijn. En ook bij een nieuwe laadpaal waar de bekabeling toch te dun gekozen wordt. Dat soort fouten worden ook in nieuwe meterkasten gemaakt. Dus het is niet altijd de oude meterkast waar het probleem zit. Het geldt eigenlijk over de hele linie van de meterkasten dat er wat meer aandacht zou moeten komen voor vakwerk.
0: Ja, maar dan zou u ook bij uw eigen leden te raden moeten gaan. Want de te dunne bekabeling, dat zou toch een elektromonteur moeten weten?
2: Ja, dat behoort hij zeker ook te weten. En onze leden die zullen we er ook zeker op aanspreken als dat al gebeurt. Maar erkende installateurs op het gebied van elektriciteit maken doorgaans die fouten niet. En niet alle installateurs zijn lid bij ons. Dus, dus we kunnen niet iedereen aanspreken die geen lid is.
0: Ja.
2: Dus de installatiebranche is een breed fenomeen.
0: Ja, een breed fenomeen. Laten we het ophouden, ja. Maurice Rovers. Want laten we nu even naar de gevaren gaan. We hoorden net dat fragmentje van die elektromonteur. Die zette een schakelaar over en het begon te zoomen en te trillen. Dat is wel iets wat ook gevaarlijk klinkt al. Hè? Want het kan brand veroorzaken, ja. Bijvoorbeeld.
2: Zeker, ja. Dat kan zeker brand veroorzaken. Dus kenmerken zijn bijvoorbeeld, nou, dat is een heel duidelijk kenmerk, maar er zijn ook al wat makkelijkere kenmerken. Op de eerste plaats moet de meterkast ook geen rommelhok zijn. Hè? Dus op het moment dat je de deur open doet en de schoenen vallen naar buiten, dat is al een signaal van dat er is een risico. Maar op het moment dat je dus zeg maar de deur open doet en er is een temperatuurverschil ten opzichte van de ruimte waar je in staat, dan heb je ook al een signaal te pakken. Ja. Want dan is er toch al ergens te veel weerstand die warmte veroorzaakt. Dus er zijn wel wat signalen die je van tevoren kunt herkennen, als je dat weet tenminste, wanneer een meterkast toch al in een voorfase van een risico beland is.
0: Oké, okay. Ja, dus trek die meterkast ook eens open. Ik doe dat ook jarenlang niet hoor, zo is dat ook wel weer. Nu even iets anders, want we zitten natuurlijk ook in een moment van net congestie. Hè? We willen wel duurzaam, maar het is vol. En bijvoorbeeld over wat ik net vertelde, zo'n meterkast opwaarderen, verzwaren van 1 naar 3 fases. Ook dat kan niet zomaar, hè? Dan moet je ook weer in een wachtrij achteraan sluiten.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat er 2 losse onderdelen van een vraagstuk zijn, hoor. Ja. Het verzwaren van de meterkast heeft niet per se te maken met de incidenten waar het rapport van Crado aan refereert. Want je kunt heel goed een meterkast, zeg maar, geschikt maken voor een warmtepomp of voor elektrisch laden zonder dat je hem verzwaart.
0: Oh, moet je wel, dat is een goede toevoeging.
2: Vermogens. Ja. Jazeker, je kunt vermogens reguleren en heel veel apparaten die hebben dat. Maar dan heb je toch weer over de regie op het vermogen. Het is niet zo dat door meer vermogen het risico toeneemt, per definitie. Maar wel als je dat niet goed regisseert over de groepen die er zijn. Natuurlijk kun je te veel vermogen op een groep zetten, maar dat kun je ook voorkomen door er goed naar te kijken. Dus wat ik al zei, je moet niet zomaar iets erbij zetten, maar je moet kijken wat je doet op welke groep. En dat is de regie op de meterkast waar ik het over heb. En daar heeft een vakbekwaam monteur dan gaat het wel goed. Hoef je niet per se te verzwaren. Ik denk ook dat er 2 verschillende zaken zijn. Netcongestie is het probleem van voor de woning. Ja. En waar we het nu over hebben zijn het brandgevaar achter de aansluiting.
3: Ja. U had het al inderdaad, vakbekwame monteurs, kennis van de installateurs. Het heeft misschien ook wel te maken met de kennis natuurlijk van de gebruiker. Dat is natuurlijk ook een ding waar misschien wel aandacht voor moet komen.
2: Ja. Zeker, zeker. Wat we nu toch heel vaak zien is dat een bewoner ook een advertentie ziet en die zegt ik wil dit. Dus ik ga die focus zich op het product en die zou toch wel zorgen dat het product in zijn woning komt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een thuisbatterij. Die wil hij heel graag in zijn woning hebben en die wordt ergens geplaatst. Maar het is ook een stuk vermogen wat beveiligd dient te worden. En die beveiliging loopt dan in dit geval niet altijd via de meterkast. Dus het is ook aan de gebruiker om te snappen dat hij op het moment dat hij vermogen bijzet, dus zeg maar een warmtepompvraagvermogen en een accu, een laadpalen, dat je dan wel zorgt dat het vermogen ook beveiligd is op het moment dat het misgaat.
0: Ja, duidelijke boodschap. En niet alles kan zomaar. Het is niet allemaal plug and play. Stok er maar een stekker in en het werkt.
2: Ja, kijk, een accu zet jij neer voor het leven. Die ga je niet de ene jaar op de eerste, tweede jaar op de tweede en derde jaar op de derde verdieping zetten. Die zet je ergens neer. En dan is het niet onverstandig om te kijken op welke groep zet je hem dan. En zit er op die groep nog andere apparatuur? En hoe interfereert dat met elkaar? Dat is een moeilijk woord misschien, maar zorg dat in ieder geval die accu uitschakelt op het moment dat er ergens te veel warmte komt. Ja. En dat doe je eigenlijk via de meterkast. En de meterkast is daarom denk ik wel belangrijk op dat hij wat meer aandacht krijgt, ook bij de consument.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Denk er even om dat het niet allemaal zomaar meer gaat.
2: Ja, klopt. Nou. En zorg dat hij opgeruimd is, zodat hij kan ventileren en dan koelt hij ook.
0: Ik hoor het al. Geen schoenen en oude krant in de meterkast, meneer Rovers.
2: Dat helpt niet.
0: Nee, dat helpt zeker niet. Maurice Rovers, expert klimaattechniek bij Techniek Nederland over de meterkast. Meneer Rovers, dank u wel.

0: Douwe Bob samen met Mo. En nog even blijven.
1: Zou fijn zijn.
0: Zou fijn nog zijn. Blijven, ja, leuke plaat. Ja. Nog steeds.
1: Nog steeds, ja. Het is een. Nou, ik weet niet zo precies hoe oud.
0: Een paar maanden oud.
1: Een paar maanden, ja. Zeker wel. Maar nog steeds een leuke plaat, inderdaad.
0: Zeker. We hebben een ontspannen muziekje ingesteld. Want het wordt warm vandaag. Het wordt nog veel warmer morgen en overmorgen. Heb je net van Gert Voerman gehoord. Maar warm wordt het in ieder geval vandaag. Dat merken we aan alles. Want het is niet alleen warm, het is ook droog. En dat betekent dat het waterstanden aan het zakken zijn. Gisteren was onze verslaggever nog bij de jachthaven in Deventer, waar sommige boten al niet meer naar binnen konden.
1: Nee, klopt inderdaad.
0: Die, en eruit konden.
1: Die Twentekanalen, die zijn, de toegang tot die Twentekanalen, die zijn gesloten. Ja. Heeft inderdaad allemaal te maken met die droogte. En wanneer gaan ze open? Ja, dat is de vraag. Eigenlijk wanneer het water weer op peil is. Maar dat kan nog wel een tijdje duren.
0: Ja, want er wordt ook weinig aangevoerd. Hè. Gisteren zag ik reportage bij de NOS over de Rijncruises. Die komen ook niet verder dan Keulen meer op het ogenblik.
1: Joh.
0: Want daarna wordt het water te laag. Er komt dus te weinig water uit de Alpen deze kant op. En dat betekent dat er waterstanden te laag zijn. Dat is niet alleen zomaar vervelend. Ook bedrijven langs zo'n Twentekanaal zijn afhankelijk van de binnenvaart.
1: Ja.
0: En die hebben daar ook mee te maken. Den Haag heeft het ook ontdekt. De Tweede Kamer gaat erover debatteren. Vragen worden gesteld door D66. Overijssels Kamerlid Renilde Huizinga. Die spreken we daar zo dadelijk over. Want je kunt er wel vragen over stellen. Maar wat ga je eraan doen?
1: Wat ga je eraan doen, inderdaad?
0: Er lijkt niet zo heel veel aan te doen.
1: Ook andere zaken natuurlijk. Zomer in Overijssel, hè? Gaan we zo meteen ook vieren.
0: Rolstoelvierdaagse.
1: Ja, in Delden.
0: Die gaat beginnen. Zo dadelijk 9:30 gaan de eerste rolstoelers van start. En wij kijken er met enige verbazing naar. De diehards gaan 70 kilometer rijden.
1: Ik vind het wel heel bijzonder, hoor.
0: Zo, 70 kilometer.
1: Ga er maar aan.
0: Ik zou dat niet zonder handschoentjes gaan doen. Horen we straks na 8:00 van Bart Kieft. Tot 8:00, althans tot de reclame voor 8:00, hoor je de Doobie Brothers met een klassieker. Is The Long Train Running.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De sluiting van het Twentekanaal heeft nu ook de aandacht van de Tweede Kamer. D66 wil van het kabinet weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten door de droogte en welke maatregelen worden genomen. De protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn rustig verlopen. Bij Hardenberg, Rossum en langs de A1 kwamen boeren samen. En de 36e editie van de Twentse rolstoelvierdaagse begint vandaag in Delden.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
17: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
18: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
16: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
19: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
16: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En straks op Radio Oost gaan we praten over de lage waterstanden door de droogte. Zakken de waterstanden in rivieren en kanalen? Twentekanaal is al afgesloten voor de binnenvaart. En dus hebben de bedrijven daarmee te kampen. En ook de Tweede Kamer maakt zich nu daar langzaam zorgen over.
21: Ja.
20: D66 wil graag weten wat voor maatregelen worden genomen. Ja, ik vraag me af of je daar iets aan kunt doen.
21: Is meer afwachten,
20: er komt gewoon te weinig water. Maar goed, dat kun je ook weer vasthouden. We gaan er straks over praten met Tweede Kamerlid René de Huizinga van D66. En je hoort ook nog meer over de boerenacties en muziek van Alex Warren en Amy Winehouse.
22: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
23: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
24: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
25: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
26: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: geproduceerd door Mark Ronson, gezongen door Amy Winehouse. Je hoorde Valerie.
1: Marcel Oosten.
0: 8 minuten over 8 op deze dinsdag, de 28e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: De droogte en de lage waterstanden die beginnen nu toch wel nijpend te worden. En de boeren vrezen de naderende stikstofmaatregelen.
3: De eerste protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn rustig verlopen. Honderden boeren kwamen met hun trekkers bijeen op verschillende locaties in onze provincie. Onder meer bij Hardenberg, Rossum en langs de A1. Op enkele plekken ontstonden wel branden langs de weg. Onder andere met tractorbanden bij de A28 en bermbranden langs de N377. Deze boer spreekt van een massale opkomst.
4: Als je hier ziet dat er aan trekkers aankomt, nou, dan kan het maar zo zijn dat er 3000 zijn. De opkomst is massaal. Dit had niemand voor mij, had ik ergens opgevangen dat er vanochtend 50 geïnteresseerden waren. Ja, als je hier ziet en iedereen is nog aan het binnenkomen, dat er straks 500 of 1000 man staat. Ja, dan kun je alleen maar de conclusie trekken dat de opkomst massaal is en dat de boodschap onderstreept wordt.
3: Ja, de boeren verzetten zich dus tegen de plannen van het kabinet en vrezen voor hun toekomst. Volgens de Nederlandse Melkveehoudersvakbond maken de nieuwe regels het voor veel boeren vrijwel onmogelijk om hun bedrijf voort te zetten.
0: Verder het nieuws vandaag. Bij de rechtbank in Den Haag is er vandaag weer een themazitting naar aanleiding van de rellen op het Malieveld. September vorig jaar was dat, na het anti-immigratieprotest. Ook vandaag komen er weer 4 verdachten voor de rechter. Daar is ook weer iemand uit Overijssel bij, een 23-jarige man uit Goor. Afgelopen maanden kwamen er al 10 verdachten voor de rechter vanwege die rellen op dat Malieveld. 41 van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, taakstraffen of het betalen van schadevergoedingen.
3: Vrolijke zaken dan in Delden. Daar begint vandaag de 36e editie van de Twentse Rolstoelvierdaagse. Ruim 60 deelnemers uit het hele land leggen deze week dagelijks afstanden af van 15 tot 70 kilometer. Zo'n 45 vrijwilligers maken het evenement mogelijk. De organisatie houdt vanwege de verwachte warmte het weer goed in de gaten en bekijkt per dag of extra maatregelen nodig zijn. Onze verslaggever is straks aanwezig bij de start.
0: En de sluiting van het Twentekanaal heeft nu ook de aandacht

0: Is dit ongekend. Wij waren ook heel veel verbaasd dat dit ineens gebeurde. Want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen. Dus dit verrast ons ook bijzonder.
1: Ja, verrast en ongekend, maar ook ongunstig, zeker voor de economie. D66 Tweede Kamerlid Renilde Huizinga, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u gaat vragen stellen in de Tweede Kamer. Wat wilt u weten?
2: Ja, nou, we hebben een hele luistervraag gesteld eigenlijk, samen met mijn collega Marieke Vellinga. Die doet dan ook vooral thema water. Maar ja, omdat ik natuurlijk uit Overijssel kom, vond ik het wel belangrijk om hier ook aandacht aan te besteden. Dus we hebben een hele vraag gezet voor de minister. Ja, en dat gaat over heel veel onderwerpen. Maar het gaat onder andere natuurlijk over deze lage waterstand in het Twentekanaal.
1: Ja.
2: En dat die sluis Eefde dicht is. En dat is echt uitzonderlijk. Dat is één keer voorgekomen in 2012. Maar toen was er een defect aan de sluis. Dus dit is echt voor het eerst. En ja, we hebben natuurlijk wel droogte gezien in 2018, 2019. Toen was er ook van alles aan de hand. Maar zoals het nu is, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.
1: Nee.
2: Dus ja.
1: Ja, maar dat u zoveel vragen stelt, krijgt u dan de indruk dat er niet goed op voorbereid is?
2: Nou ja, er wordt wel gewerkt natuurlijk aan allerlei waterprogramma's rondom droogte. Dat is wel zo, maar we merken gewoon iedere keer met die droogteproblematiek dat het heel grillig is. Dus er zijn allerlei initiatieven om water te bufferen in de omgeving. En er wordt echt wel gekeken van, nou ja, welke programma's kunnen we nou inzetten, zodat we in de zomer er niet weer tegenaan lopen met dit soort problemen. Maar je ziet nu wel dat je toch weer overvallen wordt. En dat zo'n Twentekanaal, wat gewoon een enorme belangrijke, het is gewoon een verkeersader. En als wij een grote hoofdweg afsluiten, een A2 of een A1... dan zijn er soms alternatieven, dan kan je een beetje omrijden. Maar met water is dat een heel ander verhaal. Dus die schepen die kunnen niet even omkeren en een andere route nemen. Dus het zijn echt hoofdaders. En als je die stil moet leggen, ja, dan heeft het een enorme impact op de logistiek, maar ook op al die ondernemers in de omgeving.
1: Mm-hmm.
2: Dus de vragen zitten daar wel heel erg op. Van wat gaan wij doen om onze binnenvaartwegen te zorgen dat die in de toekomst gewoon dat die open kunnen blijven en dat er voldoende aanvoer van water is.
1: Ja, de droogte en die lage waterstanden zijn misschien wel dingen die met elkaar te maken hebben, maar niet helemaal hetzelfde. Hè. De waterschappen hebben wel een beleid om water vast te houden. Gaat het natuurlijk ook om grondwater, gaat het over de akkerbouw, gaat het over waterinname natuurlijk. Maar die lage waterstanden worden natuurlijk ook veroorzaakt doordat er te weinig water nu uit de Alpen komt.
2: Ja, klopt. Het is gewoon overal droog. En Nederland is laag.
1: Ja.
2: Dus alles wat van hoog komt, gaat naar laag. Dat is een simpele regel die er is. En als er minder valt in de bergen, dan hebben wij daar last van.
1: Daar kan de minister weinig aan doen, denk ik, mevrouw Huizinga.
2: Daar kan hij heel weinig aan doen. Maar het is wel belangrijk om te informeren, ook voor die ondernemers, van hoe lang verwachten we dat zo'n sluiting gaat duren. Kan er geïnformeerd worden? Kan er beter gecommuniceerd worden? Wat zijn de gevolgen? Proberen we dat in beeld te krijgen? En hoe kunnen we dan wel aan de slag om voor de lange termijn oplossingen te realiseren. En dat zal niet simpel zijn, maar de ondernemers willen ook kunnen anticiperen. Want je krijgt natuurlijk als je verkeer over het water hebt, dat moet dan via alternatieve routes over de weg gaan. En als het zo plotseling komt, dan is dat bijna niet meer te organiseren.
3: Nee, u had het al. U had het over andere jaren toen het heel erg droog was. Dit is dus ongekend droog. Kan er wel iets met die kennis van de afgelopen jaren worden gedaan? Worden meegenomen naar nu?
2: Ja, uiteraard. Ja, kijk, nu is het voor het eerst dat echt het Twentekanaal echt dicht gaat. Maar dat is wel een duidelijk signaal dat je aan de slag moet. Dat dit niet weer gaat gebeuren. En wij hebben ook wel vragen gesteld van hoe vaak is het nou voorgekomen op kanalen in Nederland? Dat we echt daar bijna naartoe gaan. Of dat we gedeeltelijk moeten sluiten. Is dat inzichtelijk? En hoe kunnen we dan ook eerder anticiperen, zodat ook ondernemers weten waar ze aan toe zijn?
3: Hmm.
1: Maar is er iets aan te doen? Hè? Want wat er uit de

0: openkomt, heb je natuurlijk niet in de hand. Je kunt wel waterbuffers organiseren, maar zoals u al zegt, we zijn een beetje het afvoerputje natuurlijk. We moeten ook weer niet straks met te hoog water komen te zitten.
1: Ja, klopt. En dat is natuurlijk continu een afweging tussen te hoog water en te laag water. En de waterschappen zijn natuurlijk heel druk bezig met voldoende water en ook Rijkswaterstaat. We willen geen hoog water, want er stroomt van alles rond. En dat is het werk van de hele watersector natuurlijk.
0: Ja.
1: Die moeten daarmee aan de slag. Maar je wil wel beter in beeld hebben en je wil ook beter weten wat zijn dan de alternatieven. En dat gaat ook over transport over de weg. Nu in het oosten heb je nu het Twentekanaal is dicht. De alternatieven over de weg, die zorgen ook voor heel veel druk verkeer op de weg en belasten van het wegennet.
0: Zeker.
1: Dus daar moet je ook mee aan de gang. Ja.
0: Ik neem niet aan dat de Kamer voor terugkomt van reces.
1: Dat gaat niet gebeuren met dit soort dingen. Dat weten we allemaal. Ik hoop wel dat er snel antwoorden komen natuurlijk op de vragen. En dat er gewoon hard gewerkt gaat worden aan strategieën. Maar ook dat die ondernemers duidelijkheid krijgen. Want daar, ja, ik kreeg ook al signalen van Port of Twente. Daar liggen gewoon, er zijn gewoon ontzettend veel mensen die zich zorgen maken. En ook hoe dat economisch moet. Er wordt dan al natuurlijk snel gesproken over compensatie. Ja, dat kan je natuurlijk niet 1, 2, 3, daar kan ik natuurlijk ook niks over zeggen. Maar duidelijkheid creëren is wel belangrijk.
0: Absoluut. En dat er in ieder geval een alternatief ligt. En dat je niet maar moet hopen dat het snel voorbij is.
1: Dat iedereen niet zo overvallen wordt door dit soort besluiten. En dat je ook weet hoe lang gaat het dan duren. En wat verwachten we? En wat zijn de alternatieven? En ja, iedere ondernemer, want dit raakt ook weer de boeren. Nou ja, we weten van de boerenprotesten, maar dit raakt natuurlijk ook weer de boeren in het gebied, de hele logistieke sector. En die onvoorspelbaarheid is gewoon heel vervelend. En daarbij is ook nog vandaag bekend geworden dat er ook een onttrekkingsverbod is in het gebied.
0: Ja, klopt.
1: En dat is natuurlijk ook, dat komt er ook bij op. Dus bij elkaar opgeteld zijn er gewoon ontzettend veel gevolgen in verband met de droogte. En dat die urgentie er is, dat we daar echt hard mee aan de slag moeten. Dat is nu ook wel heel duidelijk, denk ik.
0: Ja.
1: Dat hoop ik in ieder geval.
0: Onttrekkingsverbod inderdaad. Dan mag er dus ook niet meer beregend worden. Mag er geen grondwater meer worden opgepompt trouwens. Nog even die boerenprotesten.
1: Alleen voor echt noodzakelijke dingen.
0: Dat
1: dus water voor dieren natuurlijk wel. Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat dieren omkomen doordat er geen water meer is.
0: Nee.
1: Maar we moeten heel zuinig zijn met water. En ja, ook wel het Twentekanaal is ook nog een van de opties voor bron voor drinkwater. Ja, het raakt allemaal aan elkaar. Dus er is wel wat te doen.
0: Een ingewikkeld vraagstuk, Renilde Huizinga van D66. Niet alleen een hitteplan, maar ook een laagwaterplan zou er misschien moeten komen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Klaar.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Zomer in Overijssel.
0: Deze weken trekken onze verslaggevers door de hele provincie om te kijken waar er wat gebeurt. En vanochtend is onze verslaggever Bart Kieft in Delden voor een bijzondere vierdaagse, Bart.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. De 36e editie van de Rolstoelvierdaagse hier in Delden. En die gaat om 9:30 van start. Heerlijke weersomstandigheden, al zeg ik het zelf. Vandaag richting de 26, 27 graden. De organisatoren staan hier bij mij. De start- en finishvlag is zojuist geheten. Dat geeft een heerlijk gevoel.
3: Ja, fantastisch. Je kijkt er natuurlijk drie kwart jaar alweer naar uit dat je dit kan en mag organiseren voor de mensen. Dus ja, wij vinden het gewoon fantastisch dat het vandaag weer op punt staat om te beginnen.
2: Ja, Roy Kamphuis, jij bent de voorzitter van het hele gebeuren. Wat gebeurt hier op dit moment nog meer? We staan bij de burgemeester, het eetcafé midden in het centrum van Delden. Rechts van ons de katholieke kerk, links van ons de winkelstraat met al die prachtige sfeervolle winkeltjes hier in het centrum van Delden.
3: Ja, wat wij natuurlijk 's morgens al doen is om 6:30 met het parcoursteam een bakje koffie drinken, bijzonderheden met elkaar bespreken. Die gaan aan de route op om de pijlen en de routes te controleren van gisteren. De communicatie van MEC VBD Holten, die aan het opbouwen is voor onderlinge communicatie van de parcoursvoertuigen. Nou, de uitbater van een eigenaar van de burgemeester, die zorgt ervoor dat het geluid allemaal werkt. En de informatiestand waar iedereen zich kan aanmelden, inschrijven, betalen en dat soort activiteiten.
2: Ja. Nou, Gerrit-Jan staat bij jou, ook bestuurslid. Vlinders in de onderbuik.
4: Ja, gewoon leuk. Gisteravond waren de meeste deelnemers die kwamen hier al gezellig even wat drinken of wat eten. Dus dat is altijd weer leuk weer zien, als je de deelnemers dan weer ziet na een jaartje. Heel leuk.
2: Ja, die deelnemers die komen straks. Waar zijn ze nu?
3: B&B's, hotels, wegrestaurants, noem maar op. Er zijn overal campings en zometeen komt dat allemaal in groepjes komt dat deze kant op.
2: Ja, nou is het een fenomeen, nou is het een begrip in de regio, in Nederland ook, als het gaat om rolstoelactiviteiten, zeg maar, deze vierdaagse. Toch, 66 deelnemers worden er geteld, zijn er aangemeld. Dat is in het verleden veel meer geweest. Hoe kan dat?
4: Ja, in het verleden is dat veel meer geweest, dat klopt. Maar de corona heeft natuurlijk wat stuk gemaakt. En we zeggen, van die 66 mensen doen we het ook. Het is gewoon een hele happening de hele week. En mensen kijken er gewoon naar uit om hier aan mee te doen. Dus dat is gewoon fantastisch.
2: Ja, want de top, hoeveel deelnemers lag dat? Zo ongeveer rond het jaar 2005, denk ik.
3: Ja, puur op dagniveau, zeg maar, hebben we de 200 aangetikt.
2: Kunnen jullie dat weer gaan bereiken?
3: Ik ben bang dat het lastig gaat worden, hè, want de interesses van de doelgroepen die liggen gewoon tegenwoordig anders. De jeugd is anders, maar de ambitie is er zeker.
2: Ja, okay. Ik loop eventjes naar de overkant van de straat. Hier is een stand, een tent, ingericht, give it a name. Maakt niet zoveel uit. Heel veel mensen met een oranje t-shirt, rolstoel, vierdaags staat erop. Meneer, wie bent u?
5: Ik ben Herbert Pol.
2: En wat is uw taak? Wat doet u?
5: Ik ben hier vrijwilliger vandaag.
2: Ja, ik heb begrepen dat u ook meegedaan heeft.
5: Ja, een paar keer. Een keer maar.
2: Ja, 18 keer maar?
5: Ja, 18 keer maar is toch niks.
2: Mag ik uw handen zien? Ja, nog steeds. Oh, flinke eeltlaag.
5: Ja, dat hoort erbij, hè?
2: Ja, ja, ja. Vandaag doet u niet mee. Er zijn mensen die 70 kilometer gaan. Rolstoelen, wielen noemen ze het officieel, geloof ik. Ook de komende dagen. Hoe zwaar is dat? Kunt u dat omschrijven? Want u bent een kenner, u bent een... Het is een proefondervindelijk ondergaan.
5: Het is redelijk zwaar, zeker. Zeker als je een bergje op moet, dan ben je wel even bezig.
2: Ja. En die handen, hoe gaat u daarmee om? Hoe hou je je handen in die conditie dat je het vol kunt houden?
5: Hoe je je handen in die conditie gewoon veel doet. Dan blijven ze vanzelf geheeld en dan hou je het vol.
2: Ja, veel trainen voor die tijd dus.
5: Nou, een beetje.
2: Een beetje, een beetje. Dames, wat is jullie taak? Goedemorgen.
6: Goedemorgen, wij zijn vrijwilliger hier.
2: Ja, wat doet u?
6: We zijn bij de infostand voor de deelnemers en voor de vrijwilligers die zich komen melden en afronden.
2: Oké, dat is allemaal kruisjes worden dan geplaatst. Waarbij?
6: Bij wie zich heeft gemeld. Dus dan weten we wie er op welke post staat en zo, dat iedereen er is.
2: Oké. Vlaggetjes staan daar nog. Wat gaat daarmee gebeuren in een car?
6: Ja, die worden straks per deelnemer aan de fiets bevestigd, zodat we weten dat het een deelnemer van ons is en wie op welke route fietst.
2: Daar even verderop zit de jongste deelnemer in... Oh nee, is een kinderwagen, is geen rolstoel.
6: Nee, dat klopt. Nee, dat is wel de jongste vrijwilliger inderdaad. En de zoon van een van de deelnemers.
2: Hartstikke leuk. Allemaal enthousiast. 9:30 gaat het beginnen. Ik loop terug naar start en finish. Hier midden in het centrum van Delten. Met de zon op mijn bolletje, mijn stralende bolletje. Want ik word ook blij. Ik word hier gewoon blij van.
4: Dit is gewoon prachtig weer wat we hier hebben vandaag. Dus we gaan ervoor.
2: Ja, en allemaal flink aan de bak.
3: Ja, zeker.
2: Voorzitter ook.
3: Ik ga de hele dag aan de bak. Alles een bak koffie, maar we gaan aan de bak.
2: Ja, wat is uw taak heel kort nog vandaag?
3: Nou ja, ik monitor voor de rest alles. Zorgen ervoor dat alles blijft gaan zoals we het met elkaar natuurlijk bedacht hebben. En anticiperen op de dingen die anders gaan dan bedacht.
2: Oké, met op de achtergrond een lekker muziekje, de Golden Earring. Gaat het straks los, 9:30.
0: Heel goed, spreken we jou zo dadelijk om 9:45. Net na de start weer Bart Kieft bij de Rolstoel Vierdaagse. Start is aanstaande in Delden.

0: De Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Je krijgt zo dadelijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
13: In Almelo heeft vannacht een autobrand plaatsgevonden. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie heeft met meerdere buurtbewoners gesproken om meer te weten te komen over de brand. De auto wordt vandaag weggesleept voor verder onderzoek. Een man van 22 uit de gemeente Raalte is gisteravond aangehouden na een aanrijding met een motoragent in Deventer. De motoragent raakte bij het ongeluk gewond aan zijn been. De agent wilde de scooterrijder controleren, maar die negeerde een stopteken en ging er vandoor. Daarna ontstond een achtervolging. Er ontstond ook een aanrijding. De agent kwam ten val en loste een waarschuwingsschot. De scooterrijder wist eerst te ontkomen, maar werd korte tijd later alsnog aangehouden. En de kerngroep Weekendvoetbal legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over het KNVB-beleid om zaterdag- en zondagverenigingen in de competitie samen te voegen. 8 amateurclubs, waaronder SV Enter, waren het eerder niet eens met het beleid. Dat vertelt de voorzitter van de club.
14: Er zijn natuurlijk voorbeelden van clubs die bewust de keuze hebben.
13: B-beleid om zaterdag- en zondagverenigingen in de competitie samen te voegen. 8 amateurclubs, waaronder SV Enter, waren het eerder niet eens met het beleid. Dat vertelt de voorzitter van de club.
14: Er zijn natuurlijk voorbeelden van clubs die bewust de keuze hebben gemaakt om van zondag naar zaterdag te gaan. Je ziet dat bij dat soort verenigingen nu op zondag helemaal niets meer gebeurt. Dus de hele activiteit op de zondag is daar nagenoeg verdwenen. En dat is wat wij kosten wat kosten willen voorkomen. Want zondag is bij ons gewoon een prachtige verenigingsdag. Dat is onze cultuur. We zijn een zondagclub. En op zondag heb je dus, doordat je meer supporters hebt, meer entreegelden, maar natuurlijk ook veel meer omzet in de kantine.
13: Ondanks dat SV Enter zich neerlegt bij de uitspraak van de rechter, is de club wel teleurgesteld. SV Enter speelt komend seizoen namelijk 13 competitiewedstrijden op zaterdag. Volgens de vereniging heeft de rechtszaak de KNVB wel aan het denken gezet over de nieuwe competitieindeling. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En dan voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
5: Goedemorgen Marcel.
0: Hitte uit Zuid-Europa gaat ons vandaag ook bereiken. Al is het vandaag nog wel te hard, hè?
5: Ja, vandaag is het wel te hard, hoor. De zon is er nu overal bijgekomen. Die bewolking die er om 6:30 nog ging, die is opgelost. Vandaag temperaturen zo 26 graden in het uiterste noordwesten tot 28 graden in het oosten van de provincie. Zomerse temperaturen, flink wat zon dus. De loop van de dag wel een paar stapelwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Koelt af, minimum 16 graden. Dat is wel op het platteland. In de steden is het wat warmer. Maar morgen inderdaad die tropische dag. Het wordt 31, misschien lokaal wel 32 graden in het noordwesten. 33 graden in Zeeland en Twente. En misschien lokaal wel 34 graden langs de oostgrens. Met volop zon, droog weer en een zwakke wind ergens uit de zuidoostelijke richting. In die combinatie met warmte en weinig wind geeft een hittekracht van 9. Dus dat betekent dus dat morgen die warmte toch wel behoorlijk belastend is.
0: Ja, en daarna blijft het ook warm, hè?
5: Het blijft warm. Donderdag draait die wind wel naar het westen toe. Dan probeert er heel langzaam wat minder warme lucht binnen te komen. Maar dat is relatief. In het westen denk ik dat het toch gauw 28 graden wordt. Langs de oostgrens 31, 32 graden. En vervolgens zie je vrijdag en zaterdag het wat verder afkoelen. Dat wil zeggen tussen aanhalingstekens.

0: tekens, dan zit je tussen de 24 en 26 graden, schat ik zo in de buurt van die zomerse grens. Zou misschien kunnen zijn dat er vrijdag een enkele bui valt, maar zaterdag op de meeste plaatsen droog. En misschien dat zondag en maandag die temperatuur toch weer verder gaat oplopen.
1: Dankjewel, Gert. Fijne dag.
0: Zelfde.

0: een van de grote hits van Madonna. Je hoorde Material Girl. Op deze dinsdagochtend, de 28e van juli, waar we het met name hadden, Benjamin, vanochtend over de boerenacties.
1: Klopt, want op verschillende plekken in ons land en in onze provincie waren er gisteren protesten van boeren tegen de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo ook in Rossum. Daar was deze jonge boer bij aan.
2: Wij als jonge generatie willen zekerheid hebben. En op deze manier is er geen zekerheid meer voor ons. Ik woon zelf in Buurssen. Wij zitten tussen drie natuurgebieden. En de nieuwe bufferzones die zorgen ervoor dat wij eigenlijk bijna niet meer kunnen boeren. En die bufferzones die worden uiteindelijk alleen maar uitgebreid. En totdat wij geen land meer overhouden, zeg maar. Ik denk na de vakantie wordt misschien heel Nederland wel op slot gezet als het zo doorgaat. Ja, ik hoop toch te bereiken dat ook de burgers meer inzicht krijgen in wat wij als boeren doen. En op welke manier dit ons raakt. En dat is eigenlijk onze hele toekomst naar de klote helpt.
0: Het boerenprotest is dus begonnen. Het is nog weinig overlast gegeven. Dan andere zaken die ons bezighouden. De hitte hoorden we net van Gert Voerman. En met name ook de droogte natuurlijk. Het Twentekanaal bijvoorbeeld is dicht vanwege de lage waterstanden. Op meer plaatsen in het land kan er niet gevaren of in ieder geval minder gevaren worden. Droogte houdt voorlopig ook nog wel even aan. Tweede Kamerlid voor D66, René de Huizinga, heeft vragen gesteld aan de minister over die droogte.
3: Het is wel een duidelijk signaal dat je aan de slag moet. Dat dit niet weer gaat gebeuren. En wij hebben ook wel vragen gesteld van hoe vaak is het nou voorgekomen op kanalen in Nederland? Of dat we gedeeltelijk moeten sluiten? Is dat inzichtelijk? En hoe kunnen we dan ook eerder anticiperen, zodat ook ondernemers weten waar ze aan toe zijn?
0: En dus zijn de Kamervragen gesteld. Het antwoord van de minister moet zo snel mogelijk komen, zei Renilde Huizinga zojuist tegen ons. Dan de meterkasten. Het aantal branden in meterkasten neemt toe. En dat komt omdat heel veel mensen maar allerlei apparaten in die meterkasten aan elkaar knopen.
4: We hebben weer een speciaaltje voor de boeg vandaag. Niet één, niet twee, maar drie kastjes hier. En ook nog 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 soorten merken. Maar ik weet eigenlijk vooraf al hoe dit er van binnen uitziet. Kijk, wat alles aan het uitschakelen. Moet je nou kijken, dan dat krijg je dus met het oude spul. Hoor. Dat is niet goed. Geen aanrendhulsen, dubbel aangesloten. Chaos.
1: Nou, we spraken er deze ochtend ook over met een expert klimaattechniek bij Techniek Nederland. Hij vertelt dat grote producten zoals zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen niet meteen voor gevaar zorgen.
5: Kijk, die producten die je erbij plaatst, voor zonnepanelen of wat dan ook, laadpalen, warmtepompen, die zijn op zich niet het probleem. Maar bij een nieuw product die groot vermogen vraagt, hoort er wel een regisseur van de meterkast. Een installateur die weet wat hij erbij zet in relatie tot wat er al zit. En dus eigenlijk zou er een soort regie op het vermogen moeten zijn op het moment dat je een product bijzet.
0: En dan hoorde je ook nog over de rolstoel vierdaagse in Delden. Die gaat zo dadelijk van start. 9:30 zal dat zijn. En dan zijn we er ook weer bij.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Zijn we toch weer samen?
8: Deze week Maartje. Toch weer samen.
6: Dit is De Nieuwe Oogst.
9: Hey, ik blijf nog even.

0: De nieuwe oogst voor deze week tot vrijdagmiddag. Maartje, en regelmatig hoor je haar met Toch Weer Samen.
1: Ja, uit het mooie Enschede komt ze. En wat zeggen critici dan wel over haar muziek? Ze maakt scherpzinnige nederpop, waarmee ze de ongedurigheid van volwassenen probeert te vangen in catchy hooklines. Oh, met invloeden van artiesten als Evie de Visser en Troy Sivan dansen met haar band door de wonderschone chaos van zelfontplooiing. Maartje klinkt als een coming of age op een elektronische beat, toegankelijk en een tikkeltje ongewoon.
0: Nou, mocht je dat allemaal hebben opgenomen, dan kun je ook constateren dat het gewoon een lekker nummer is.
1: Dat is het. In
0: toch weer samen. Ja. Regelmatig komt hij dus voorbij. De nieuwe oogst voor deze week. Maartje en Toch Weer Samen. Ook veel zomerse muziek natuurlijk. Zomer in Overijssel breekt weer helemaal los vandaag. Als we kijken naar het weer. Het wordt warm vandaag. Hier zijn de Four Tops en Loco in Acapulco.
2: Zomer op Radio Oost.

0: Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. We gaan zo dadelijk nog een uurtje door, Benjamin.
1: We gaan een uurtje door en we hebben nog veel te bespreken. Onder andere komkommernieuws natuurlijk.
0: Absoluut, komkommernieuws. Heb je nog komkommernieuws in jouw plaatselijke huis-aan-huisblaadje? Of er komen wel wat inzendingen binnen, dus we hebben wat binnengekregen. Of je verenigingsorgaan waarvan je er iets staat waarvan je zegt... nou, dat is leuk voor het komkommernieuws. Dan kom maar door. Het komkommernieuws, het nieuws dat anders op de achtergrond raakt... maar nu wat prominenter verschijnt in de zomer.
1: Dat uurtje kunnen we wel vullen, hoor.
0: Ja, we kunnen een uur lang komkommernieuws brengen. En niet alleen komkommernieuws, we zijn ook bij de start van de rolstoel... Vierdaagse in Delden, zo dadelijk naar 9. Ons verslaggever Bart Kieft is de hele dag op pad natuurlijk weer... in het kader van Zomer in Overijssel.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. D66 heeft Kamervragen gesteld over de sluiting van het Twentekanaal. Een man van 22 uit de gemeente Raalte is gisteravond aangehouden na een aanrijding met een motoragent in Deventer. De motoragent raakte bij het ongeluk gewond aan zijn been. En de kerngroep Weekendvoetbal legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over het KNVB-beleid om zaterdag- en zondagverenigingen in de competitie samen te voegen. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
15: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
14: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van 2 mannen... van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
16: zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
14: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
17: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design en Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Design en Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
19: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Feel hoorde je van Robbie Williams.
1: Marcel Oosten.
0: 7:09 op deze dinsdag, de 28e van juli. De zomer breekt weer volop uit.
2: Ja.
0: Met de temperaturen tot de 28 graden in het oosten van onze provincie. Dus bereid je maar voor op warme dagen, want morgen. Dat gaat boven de 30. Morgen. Op woensdag en donderdag, ja, inderdaad.
2: Morgen wordt het echt flink warm. Dan moeten we ons weer gaan voorbereiden op de echte hitte.
0: Zo is het. Pas wel op met je airco. En let dan op je meterkast of die niet oververhit raakt daar. Want dan krijg je daar weer problemen mee. Hoorde je eerder deze uitzending over. En natuurlijk straks hoor je het laatste komkommernieuws.
2: Het laatste komkommernieuws. En dat zijn heel wat komkommernieuwsjes. Ja, ja. Ik wil zo meteen ook even beginnen over tijd voor kunst op Schiphol. Een van de komkommernieuwtjes die ik even wil belichten.
0: Heel goed. Tribunes worden al gebouwd voor de Canal Parade in Amsterdam. Je kunt tegoedbonnen krijgen als je toeristen naar Dubai weet te lokken. En er is een Zwolse ijssalon in Apeldoorn. Nou, bereid je maar voor op het komkommernieuws. Dat gaat straks aankomen. En we zijn bij de start van de rolstoel vierdaagse in Delden.

0: zong nergens goed voor.
1: De komkommer.
0: Jazeker, het is weer 9:15 geweest. Tijd voor de rubriek met komkommernieuws. Het nieuws dat anders achter aan de website belandt. Of achter in de krant. Maar tegenwoordig in de zomer, waar er weinig ander nieuws is, wat naar voren wordt geschoven. Al komen we deze zomer wel door.
2: Ja.
0: Met de droogte, met natuurbranden, met weer boerenacties die op stapel staan. Maar toch, bij onze aandacht voor dat kleine nieuws. Wat ook verteld moet worden.
2: Klopt, helemaal. Ik heb de kranten er nog even bij gepakt. Zoals je kan horen. De Telegraaf heb ik voor me liggen. Het staat inderdaad op de voorpagina. Tijd voor kunst op Schiphol. Misschien ken je hem wel. Maarten Baas, de kunstenaar, is een meester in het toveren met tijd. Wereldberoemd is die met zijn grote klokken die een filmpje bevatten van een acteur die elke minuut de juiste tijd aangeeft. 17 jaar geleden lanceerde hij zijn eerste serie Uurwerken. Inmiddels zijn honderden exemplaren van de klokken van deze serie real-time te vinden in alle hoeken van de wereld. En zijn nieuwste exemplaar schittert in een hal van Schiphol. Aan die klok werkten allemaal medewerkers van de luchthaven mee. En Maarten Baas zegt hij zelf over: iedereen op Schiphol is heel druk met de tijd bezig. Het is de perfecte plek voor dit kunstwerk.
0: Ja, mooi.
2: Heel mooi.
0: Om te zien, dat is echt wel kunst die de moeite waard is.
1: De komkommer.
0: Dan blijven we in de buurt van Schiphol. In Amsterdam op de Prinsengracht wordt op het ogenblik een tribune gebouwd voor de tienduizenden bezoekers. Nou, die kunnen niet allemaal op die tribune, maar een aantal daarvan wel. Van de Canal Parade, die is zaterdag natuurlijk. Omwonenden krijgen vrijkaartjes, hoewel ze die niet echt nodig hebben.
3: Ja, ik woon driehoog, dus ik kijk wel over die tribunes heen.
4: Ja, 5 hoog. Dus ze hebben gekeken naar de zichtlijnen. Dus dat gaat lukken.
5: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
6: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
4: Denk ik wel. Ja, eerlijk gezegd, ja.
0: Ja, beter als je nog dan op de tribune gaat zitten. Dat kan niet zomaar trouwens. Een zitplaats kost tussen de 15 en 65 euro. Hallo. Het is geen voetbalwedstrijd, maar misschien ook wel net zo leuk. Wil je er ook nog een hapje of drankje bij, dan kan dat. Kost dat wel tussen de 200 en 275 euro.
2: Ja, leg die flappen maar neer.
0: Je kunt ook iets meenemen, denk ik dan.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval, een tribune komt er. En dure zitplaatsen dus.
1: De komkommer.
2: Van Amsterdam gaan we naar het Friesland. Het spel Friesdammen is een eeuwenoude traditie. Het speelde zelfs een rol in het ontstaan van het internationale damspel. Vanmiddag dan begint het WK Friesdammen. En Maarten Wallinga is de regerend wereldkampioen en legt even het verschil uit tussen het gewone dammen en het Friesdammen.
7: Ja, in grote lijnen bij Friesdammen mag je naast de diagonale slaan ook horizontaal en verticaal slaan. Het maakt het in het openingsspel vrij complex. En over de hele partij heb je veel meer combinatieve mogelijkheden. En in het eindspel zorgt ervoor dat een dam in het eindspel erg sterk is. Dus je hebt heel weinig krachtverschil nodig in de partij om de partij tot winst te maken. De remise komt eigenlijk heel weinig voor.
2: Ja, en het zijn niet alleen de Friezen die het spelletje spelen.
7: Er zijn veel meer spelers. En de naam Friesdammen is eigenlijk, dat is noodgedwongen bedacht. Maar het is wel een Friese uitvinding, dat weten we wel, vanuit de 17e eeuw. En begin 18e eeuw werd het dus ook meer in Europa gespeeld. We weten dat het in Frankrijk is gespeeld, in noordelijke landen. Zoals Zweden, Denemarken, allemaal een beetje bij de kust langs, tot aan Rusland aan toe. En daarnaast een beetje verdwenen. Het was voor de meeste spelers te ingewikkeld. Maar we zijn nu bezig om het, alle jaren 15, om het weer internationaal te maken. En nu zien we dat het zijn vruchten af begint te werpen.
0: Tot zover, mini-college over Friesdammen.
1: De komkommer.
0: Ja, dit doet mijn hart opspringen natuurlijk. Even een ijsje halen bij Van Zwol in Apeldoorn. Zwolse ijssalon in de Apeldoornse binnenstad. Hmm. Eigenaar is Klaas Brasjen. Hij is geboren en getogen Zwollenaar. En hij zegt dat hij Zwolle wel mist. Daarom de naam ook expres op zijn ijssalon heeft laten staan. Omdat Zwolle gewoon een veel leukere stad is.
1: De komkommer.
2: Ja, ik vond dit ook wel bijzonder. De Snitgerorgel.
0: Ja.
2: Ik vind het een bijzondere naam.
0: Ik zie
2: naam
0: hem wekelijks. Want ik loop altijd door het Academiehuis, de grote kerk. En dan zie ik het Snitgerorgel, als je dat zou zeggen. Ja.
2: Het klinkt al heerlijk. Nou, de restauratie van dat wereldberoemde orgel, die is bijna afgerond. In augustus is er begonnen aan de laatste stap van het proces. Namelijk het intoneren van het orgel. Dat is een proces waarbij volledige stilte nodig is. En daarom wordt er met aangepaste openingstijden gewerkt in augustus.
0: Dan moet ik dan weer rekening mee houden.
1: De komkommer.
0: Ja, de concertfilm van Queen is vanaf 7 oktober te zien in de bioscoop, meldt Sony Music. Queen Budapest toont de allerlaatste gefilmde live performance van de band, met dus Freddie Mercury. In 86 was dat in het nepstadion in Budapest. Bekend optreden was dat ook. Volgens mij is het ook wel eens op televisie uitgezonden. Is er ook een live LP van gemaakt, als ik het goed was. Queen was destijds de eerste westerse rockband die optrad in het toenmalig communistische Hongarije. Zo. Toen was dat dus nog communistisch. Film is ervan gemaakt vanaf 7 oktober, dus in de bioscoop. Hilbert stuurde dit bericht in voor
1: De Komkommer.
2: Leuk, wil ik wel zien. Dan naar Dubai. Inwoners van Dubai kunnen een cadeaupakket ter waarde van ruim €700 krijgen als ze toeristen weten te overtuigen naar de Golfstaat. Voor Nederlanders wordt dat lastig. Er geldt een oranje reisadvies, wat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen adviseert. Inwoners van Dubai krijgen onder andere gratis hotelovernachtingen, goedkopere maaltijden in restaurants en gratis dagjes weg als zij ervoor zorgen dat er toeristen naar de Golfstaat reizen. Bijzonder, ik wist niet dat het dan, tenminste als ik dit een beetje lees, lijkt het niet heel goed te gaan met het aantal toeristen dat naar Dubai.
0: Het zal wel door de aanvallen van Iran komen dat toeristen daar gewend zijn.
2: Ja, maar dat dan direct nodig is, dat je dan zo'n cadeaupakket geeft. Dat is toch best wel heftig.
0: Ja, zo is het.
1: De komkommer.
0: Gaat dan nog even door op dit bericht, want Overijssel doet ook zoiets.
2: Ja,
0: de provincie heeft de subsidie namelijk ingesteld voor mensen die kennis willen maken met Overijssel. Heeft u een idee, zo vermeldt de website van de gemeente Staphorst, want die hebben het overgenomen van de provincie. Heeft u een idee om bezoekers kennis te laten maken met de natuur, cultuur of het erfgoed van onze streek? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling Nieuw Aanbod, Nieuwe Gasten van de provincie Overijssel.
2: Toepaar.
0: Regeling bedoeld voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bedrijven, kerkgenootschappen en samenwerkingverbanden. Dus als je dan hier toeristen naartoe haalt, ook andere mensen natuurlijk en waarschijnlijk ook bedrijven, dan kun je daar subsidie voor krijgen.
1: De komkommer.
2: Tot slot nog even deze dan, want van deze dranken kun je erectieproblemen krijgen. Ja, wat je drinkt, dat heeft direct invloed op hoe het daar beneden presteert. Te veel cafeïne, suiker en zout uit je dagelijkse bakkie, energiedrankjes of chocomel zijn namelijk aanslagen op je hart, vaten en hormonen. Dat werkt direct in je doorbloeding weer door. En zelfs alcoholvrij bier en plantaardige melk zijn niet helemaal onschuldig.
0: Wat kun je dan nog wel drinken?
2: Water. Gewoon goed water drinken. Koffie, dat is de killer voor je diepe slaap. De fix is maximaal 2 koppen per dag. En stop ermee na 2 uur in de middag.
0: Ik heb er al 6 op.
2: Je hebt er nu al 6 op? Nou, het is nog voor 2 uur. Dus,
0: ja, dan ben ik me wel weer kwijt inderdaad. Ik merk er nooit iets van. Hoe zit het met energiedrankjes dan? Die zijn een bom van suiker en cafeïne. Dus daar word je helemaal niet blij van. En wat hebben we dan nog? Meer plantaardige melk. Het lijkt gezond, maar zit vaak vol suikers en zoetstof.
2: Ik vind het nog wel leuk trouwens, energiedrankjes. Je zegt het al, een bom van suiker en cafeïne. De fix, laat de blikjes staan. Gewoon niet aankomen.
0: Nee.
2: Gewoon niet drinken.
0: Nee, dat lijkt mij heel goed. Dus pas op met wat je drinkt als je nog aspiraties hebt voor bijvoorbeeld een flirt.

0: Michel Delpech hoorde je met Pour un Flirt. We zijn na 9:30 bij de start van de rolstoel vierdaagse in Delden. Daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws zo dadelijk.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 9:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Benjamin.
14: Honderden boeren hebben gisteravond in onze provincie en op andere plekken in Nederland geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat de landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
15: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
16: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
14: De boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Deze actievoerder in Rossum spreekt van een massale opkomst.
17: Voor mij had ik ergens opgevangen dat er vanochtend 50 geïnteresseerden waren. Ja, als je hier ziet en iedereen is nog aan het binnenkomen, dat er straks 500 tot 1000 man staat. Ja, dan kun je alleen maar de conclusie trekken dat de opkomst massaal is en dat de boodschap onderstreept wordt.
14: Het ging gisteravond vooral om vreedzame acties. Op enkele plekken ontstonden wel branden langs de weg, onder andere bij de A28 en langs de N377. De sluiting van het Twentekanaal heeft nu ook de aandacht van de Tweede Kamer. D66 wil van het kabinet weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten door de aanhoudende droogte en welke maatregelen worden genomen. Aanleiding is de sluiting van de sluis bij Eefde om schade aan waterkeringen en natuur te voorkomen. Bedrijven langs het kanaal ondervinden daar de gevolgen van en wijken uit naar havens in Zwolle, Kampen en Meppel. Volgens D66 is er meer aandacht nodig voor structurele oplossingen tegen de toenemende droogte. De komende dagen in Spanje worden extra belangrijk in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden worden steeds lastiger, zegt deze verslaggever.
18: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
14: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Ook Edwin Kok uit Borne vertrekt deze week naar Catalonië om leiding te geven aan het tweede Nederlandse brandweerteam dat helpt bij het blussen van de branden. En waterschap Vechtstromen verbiedt het oppompen van water uit kanalen, beken en sloten. Ook het sproeien van tuinen met oppervlaktewater is niet meer toegestaan. De maatregelen worden genomen vanwege de droogte. En de regen van de afgelopen dagen heeft onvoldoende geholpen tegen die droogte. Het waterschap wil hiermee verdere schade aan de natuur en het watersysteem voorkomen. Er gelden wel uitzonderingen, onder meer voor drinkwater voor vee en water dat nodig is voor processen voor de industrie en voor de veiligheid. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Nou, dan het weer bij ons. Wij krijgen ook te maken met die hitte uit Spanje en Frankrijk. Vandaag al een voorbode. Gaat oplopen tot misschien wel 28 graden. Zover is nu nog niet. Het is nu rond de 20 graden. De wolken verdwijnen langzaam, want er staat ook nog een licht briesje uit het zuidwesten. Boven Hengelo is het inmiddels al stralend blauw geworden, zonder wolken. Temperatuur gaat dus oplopen en morgen gaat dat nog verder oplopen tot 34 graden. Zou dat wel kunnen. Donderdag weer iets acceptabeler, maar nog altijd boven de 30 graden. Dus bereid je voor op zomerse dagen. Hier is Joe Cocker.

0: Cheerio, hoorde je van Justin de Wild. Inderdaad, aangekoppeld werd hij aan Joe Cocker met Unchain My Heart. Dat kan allemaal.
1: Zomer in Overijssel.
0: Zo is dat. Het is zomer in Overijssel. We vieren de zomer met mooie muziek, zomerse muziek. En natuurlijk met iedere dag een verslaggever ergens in onze provincie. Vandaag Bart Kieft onderweg. We hoorden hem eerder al bij nog voor de start van de rolstoel Vierdaagse in Delden. Bart, zijn ze weg?
2: Ja, dat waren de voorbereidende werkzaamheden meer dan een uur geleden. Inmiddels is de eerste groep vertrokken. Ik was daar zojuist bij. Misschien kunnen we daar even naar luisteren. De 50 en de 70 kilometer.
3: Jannie, kunnen we starten?
4: Van mij wel.
3: Ja, hartstikke mooi. Dames, wat een weertje. Heren, wat een geweldig om dit jaar deze getal.
2: Nou, dat zijn de inleidende woorden van de voorzitter Roy Kamphuis hier in het centrum van Delden. De 50 en de 70 kilometer staan klaar voor de start. Dag mevrouw, wie bent u? Waar komt u vandaan?
5: Marijn de Jonge, uit Zutphen.
2: Oké, okay. Hoeveel kilometer gaat u?
5: 50, ga beginnen.
2: Wat een bikkel bent u?
5: Ja.
2: Waarom doet u mee?
5: Omdat ik het leuk vind, gezellig vind, elk jaar weer opnieuw.
2: Ja, dit is voor jullie heel bijzonder, voor u heel bijzonder.
5: Ik vind het heel leuk om te doen, ja.
2: Ik loop eventjes verder en er staan nog twee mensen hier. Dag mevrouw, wie bent u, waar komt u vandaan?
6: Ik ben Trudy Woesveld, kom uit Dinxperlo.
2: Wat heeft u voor voertuig waarmee u de rolstoel Vierdaagse gaat afwerken?
6: Strikken, handbike.
2: Een handbike?
6: Ja, een handbike.
2: Het ziet er heel spectaculair uit. Het is bijna een Harley Davidson.
6: Komt hij eens licht ondersteunend. Ja.
2: Heeft u er zin in?
6: Heel veel zin. Echt heel leuk.
2: Want wat betekent dit evenement voor u?
6: Vakantie. Bij ons bike ik heel veel. We wonen in het dorp, maar het is gewoon heerlijk.
2: Ga ervan genieten in het Twentse landschap. Meneer, u zit in een voertuig met drie wielen. Dikke banden.
7: Ja, dit is een mountainbike uitvoering. Een off-road uitvoering dus. Ja.
2: Nog niet eerder gezien.
7: Er lopen er hier in Twente wel een paar. Maar ze zijn niet zo veel gezien als de weguitvoering, zeg maar.
2: Het startschot valt nu. En daar gaan ze op weg. De deelnemers voor de 50 en de 70 kilometer. De langste afstanden dus. Hier in het centrum van Delden. Ze vertrekken in westelijke richting, maken dan een rondje. En keren hier dan in dit prachtige centrum weer terug. Ze zijn los, meneer de voorzitter.
3: Ja, geweldig, hè. Het is toch altijd weer een mooi moment om deze mensen hier allemaal met een big smile zien te vertrekken.
0: 70 kilometer, Bart. Hoe doe je dat?
2: Het zijn toch bikkels, hè. Het is ongelooflijk. Ik heb diepe, diepe bewondering voor deze mensen. 70 kilometer, de verste afstand. En die gaat dan richting Hengelo, Boekelo, Buurse vandaag. Die hoek duiken ze in. Ik sprak zojuist de voorzitter nog eventjes. En ze zijn ook vrij streng, meneer de voorzitter.
3: Ja.
2: Hoe laat moeten ze binnen zijn?
3: 5 uur.
2: En als dat niet gebeurt?
3: Ja, helaas. Dan worden ze ook bij ons gedisqualificeerd.
2: Onverbiddelijk.
3: Ja, helaas wel, ja.
2: Ja. Maar rijdt ook een bezemwagen, dus die veegt de laatste op?
3: Ja, die wacht altijd bij de laatste rustpunt ook iedereen er weg is. En als het blijkt dat het wat krap wordt, dan krijgen ze een signaaltje van het wordt nu tijd. Dat ze het in ieder geval wel halen. Maar daar gaan we gewoon voor dat iedereen wel begint.
2: We gaan ervan uit dat iedereen straks weer terugkeert in Delden en binnen de juiste tijd.
3: En alle 36 edities die gerold zijn, hebben we nog niet meegemaakt.
2: Nou, hopen we op. Onder een stralende zon vanuit Delden dus het vertrek. De 15 en de 30 kilometer die gaan zo dadelijk van start. Maar de 50 en de 70 die zijn al weg.
0: Ja, en nog even Bart, want die stralende zon gaat morgen nog een stukje verder stralen. Doen ze toch aanpassingen vanwege de hitte morgen en overmorgen?
2: Aanpassingen vanwege de hitte?
3: Morgen en overmorgen eerder starten. Tussen 8:30, 9:30 iedereen weg. En uiterlijk 2 uur binnen. En we hebben natuurlijk de tips gegeven dat ze er goed water moeten meenemen. Maar dat staat ook op de socials.
2: Dank u wel. Nou, u vraagt, wij geven het antwoord, voorzitter althans. En ik draai.
0: We zijn helemaal bij, Bart. Dank je wel.
2: Okay.
0: Bart Kieft de hele dag op Radio Oost als onze zomerverslaggever. Vandaag dus, zojuist, bij de start van de rolstoel Vierdaagse. Oh,

0: Yeah, Shania Twain, and that don't impress me much. You think you're cool, but do you have the touch?
1: Yeah, you're gonna be impressed.
0: Ja, zeker. Het zijn goede raadgevingen van Shania Twain. Weer helemaal in, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ze deed mee met... met wie maar weer? Robbie Williams?
1: Nee. Oh, geen flauw idee.
0: Nou,
1: dat is sowieso het geval met heel veel nummers. Hè? Zara Larsson hoor je natuurlijk ook veel op de radio weer. Die was, nou wat was het? Misschien 10 jaar geleden heel populair. En die hoor je nu ook weer heel veel. Ook op Radio Oost.
0: Kijk aan, dat is mooi. Je hoort nog veel meer op Radio Oost. Straks na 10 uur hoor je Oene Loonstra op Radio Oost.
1: Om over Impress Me Much.
0: Nou, meer wordt het niet.
1: Nou, precies.
0: Oene Loonstra straks na 10 uur. Met heel veel zomerse muziek. Bart Kieft ongetwijfeld, die zijn reis vervolgt.
1: Ja.
0: In de omgeving Delden. Ik weet niet of hij de hele dag bij de rolstoel vierdaagse blijft.
1: Weet ik eigenlijk ook niet. Maar zomer in Overijssel in Delden is wat je zegt. Er is vast meer te doen in die prachtige omgeving.
0: En jij houdt ons op de hoogte van al het nieuws.
1: Zeker, en ik ben er morgen ook weer met jou natuurlijk.
0: Dat is mooi. Daar zien wij nu al naar uit. Dan weer een nieuwe rubriek, een nieuwe aflevering van het Komkommer nieuws natuurlijk. Kun je hier vast op voorbereiden.
1: Ja, dat mocht je wel tegenkomen.
0: En bereid je voor op een warme dag. Dat gaat het worden tegen de 28 graden. En morgen en overmorgen wordt het nog weer wat warmer. Hittegolfje. Nee, hittegolf kan wel langer duren, want het zit boven de 25 graden. En dan spreken we al van één witte hittegolf. Wel, helpen je er wel doorheen wat ons betreft. Morgenochtend vanaf 6 uur weer. Benjamin, hoor je nog de rest van de ochtend. Fijne dag.
1: Yo.
0: Tot slot nog een lekker stukje disco. Altijd wel een van mijn favorieten als ik op de dansvloer sta.
1: Lekker.
0: Komt niet vaak voor. Maar dan hoor ik graag Dan Hartman. He is Relight My Fire. Tot morgen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 21 uit Hengelo is afgelopen weekend aangehouden voor poging tot doodslag en gevaarlijk rijgedrag. D66 heeft Kamervragen gesteld over de sluiting van het Twentekanaal en wil weten welke maatregelen genomen worden en of er meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten. En de protestacties tegen de nieuwe stikstofmaatregelen zijn rustig verlopen. Bij Hardenberg, Rossum en langs de A1 kwamen boeren samen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en €275. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: De zusjes Appleby, ja, oftewel Mel en Women, Wim, Kim, Respectable.
1: Oene Loonstra.
0: Nou, dat zou ook een leuke naam van een duo zijn, Mel en Wim. Goedemorgen, het is bijna 7:10. Ja, Paula ligt ziek te bed bij deze. De van harte beterschap, Paula. Hopelijk ben je er morgen weer, zeker. Mel en Kim dus. Het begon allemaal met de modellencarrière van een van de zusjes en eindigde in de twee die samen muziek maakten. Ja, vandaag zomer in Overijssel, Bart Kieft. Ja, in Delden, dat was in ieder geval vanmorgen. De opening van de rolstoel, vierdaags. Altijd een mooie happening, genoeg te beleven in Delden. Ja, en mocht je daar naartoe gaan, doe Bart als je hem ziet. De groeten. Wat een lekker warme dag vandaag. In de kop van Overijssel zo'n 24 graden. En in Twente 27, 28 graden. Vanaf morgen boven de 30, er komt een mini hittegolfje aan. Zeker. En voor de rest natuurlijk de mooiste muziek. We hebben een mooie plonsplaat, of althans we, dat kun jij aanvragen. De dat kan weer. Inderdaad, met deze temperaturen heb je een mooie plonsplaat. Echt een mooie zomerse plaat. 0645671331. Dus 0645671331. Heb je geen app, dan kun je ook bellen. 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Straks een ode aan de boer van Normaal. Rennen of stilstaan, daarvoor Drive Safe van Miles Smith en Neil Horan. En nu allereerst Gabby Brooker. Hij is er vanaf. No More Fear of Flying. Oh, oh.

0: Normaal hoor je en rennen of stilstaan. Ja, zomer in Overijssel. En ik heb aan de telefoon Marinus Kroeze. Marinus, goedemorgen.
1: Ja, goedendag, Ernst.
0: Ja, goedendag, Ernst. Radio, ja, goed. En dus met jou?
1: Ja, prima. Lekker aan het werken.
0: Ja, je bent buschauffeur. Dan vraag ik me even in deze periode van het jaar. Is het dan wel druk?
1: Nee, het is iets minder druk, maar dat maakt het niet minder gezellig om.
0: Nee, dat kan ik me iets meer voorstellen. En waar rij je nu momenteel?
1: Ik zit op lijn 97. Ik kom net vanaf Holstenkoor, zeg maar. En ik rij nu Haaksbergen binnen.
0: Ah, en na Haaksbergen, waar ga je dan, hè?
1: Nou, dan mag je even naar huis. En dan mag je vanmiddag weer komen.
0: Ah, en hoe lang ben je dan thuis?
1: Ik heb een dienst, dus drie uurtjes. Even de hond uitlaten, even eten voorbereiden, even naar de radio luisteren, prima.
0: Ja, en je gaat dus niet even liggen? Een soort...
1: Nee, joh.
0: Een soort siesta, zeg maar.
1: Nee. Vanmiddag om 1 uur moet ik weer richting de ene kant van de Venselee, dus... gewoon lekker rustig aan doen. Ja. Ja, misschien in de zon liggen. Daar is het misschien wel even tijd voor.
0: Je hebt groot gelijk. Hey, in het kader van de plotsplaat, welke heeft jouw aandacht?
1: Nou, wat mij de aandacht heeft, dat is natuurlijk al een beetje een oudere plaats. En vroeger staat daar zo'n hele leuke clip bij. Ja. Als je jong bent, dan kijk je daar altijd naar. Boys van Sabrina.
0: Ja, dat was een zeer uitdagende clip.
1: Ja.
0: En ze zeggen ook, mede dankzij die clip is het ook een enorm hit geworden.
1: Ja, volgens mij was dat ook haar enige hit, maar goed.
0: Daar heeft ze dan toch mee weten te scoren.
1: Zo is het.
0: Boys van Sabrina. Nou, die ga ik draaien voor je. Heb je de radio aanstaan in de bus?
1: Ik heb de radio aanstaan en ik denk dat ik zo nu ook maar even lekker mee ga zingen.
0: Ja, en als je dan op de radio harder zet, gaat hij dan rondzingen?
1: Ik kan dat nog wel regelen, ja.
0: Ja, regel dat eens. Ik ben erg benieuwd of je dat kan regelen. Hallo daar in de bus.
1: Even wachten, ik zet even de radio aan. Ik heb een klein momentje. Ja, komt u maar.
0: Ja, hallo daar mensen in de bus. Ja, ik hoor hem op de achtergrond. Hoeveel mensen zitten er in de bus? Hoeveel mensen zitten er nu in de bus?
1: Ja, er zitten wat oudere mensen in. En een jonge dame zit erin, maar die heeft...
0: Oortjes in.
1: Die heeft oortjes in,
0: inderdaad. Ik ga hem draaien, Sabrina en Boys. Wil ik ze nog, Marinus, en prettige dag nog.
1: Dankjewel, we spreken elkaar en adieu.
0: Yo.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Oh, het is een minuutje voor 10:30, ben je mee? Oh jee. Maar goed, het laatste nieuws het eerst op Radio Oost. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een man van 21 uit Hengelo is afgelopen weekend aangehouden voor poging tot doodslag en gevaarlijk rijgedrag. De man vluchtte in Goor weg bij een controle en reed tijdens een achtervolging in op een motoragent. De agent kon nog net op tijd wegkomen. De man werd verderop alsnog aangehouden en opgesloten in een cel in Borne. De man wordt naast de poging doodslag en het veroorzaken van gevaar op de weg ook nog verdacht van rijden zonder rijbewijs en het weigeren van een adem- en speekseltest. De sluiting van het Twentekanaal heeft nu ook de aandacht van de Tweede Kamer. D66 wil van het kabinet weten of meer binnenvaartwegen dreigen te sluiten door de aanhoudende droogte en welke maatregelen worden genomen. Tweede Kamerlid Reniel de Huizinga uit Zwolle heeft kamervragen gesteld aan de minister.
3: Het is wel een duidelijk signaal dat je aan de slag moet. Dat dit niet weer gaat gebeuren. En wij hebben ook wel vragen gesteld van ja, hoe vaak is het nou voorgekomen op kanalen in Nederland? Of dat we gedeeltelijk moeten sluiten? Is dat inzichtelijk? En hoe kunnen we dan ook eerder anticiperen, zodat ook ondernemers weten waar ze aan toe zijn?
2: Aanleiding voor de Kamervragen is de sluiting van de sluis bij Eefde. Die is gesloten om schade aan waterkeringen en natuur te voorkomen. Bedrijven langs het kanaal ondervinden daar de gevolgen van en wijken uit naar havens in Zwolle, Kampen en Meppel. Volgens D66 is er meer aandacht nodig voor structurele oplossingen tegen de toenemende droogte. En in Almelo heeft vannacht een autobrand plaatsgevonden. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, raakte de auto zwaar beschadigd. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon dus niet voorkomen dat die schade werd aangericht. De politie heeft met buurtbewoners gesproken voor meer informatie en gaat verder met onderzoek. De auto wordt vandaag weggesleept voor technisch onderzoek. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Ik denk als het Amsterdam-Rijnkanaal zou worden gesloten omdat de scheepvaart er niet door kan, er was er nog dezelfde een uur later al kamervragen geweest.
2: Ik denk het ook, dat was een heel groot probleem.
4: En nu duurt het gewoon een paar dagen. Ja, maar goed, het Twentekanaal heeft in ieder geval ook bij de landelijke politiek de aandacht.
2: Ja, gelukkig wel. Even geduld hebben nog.
4: Zeker.
1: Dankjewel Benjamin. Het weer. Er zijn nog wat wolkenvelden aanwezig. Trekken vrij snel weg. Er komt flink wat ruimte voor de zon. En later in de ochtend zien we ook stapelwolken. En gaan die stapelwolken en zonneschijn elkaar afwisselen. En bij een licht briesje uit zuidwest warmt het flink op. Uiteindelijk wordt het zo'n 26 tot 28 graden.
5: Oene Loonstra.

0: De Beach Boys hoorde je en I Get Around. De hele dag is hij in en rond Delden. De rolstoel vierdaagse is vandaag begonnen. Vanmorgen al begonnen, dat hoorde je al bij Marcel en Benjamin. Eens even horen wat hij nou aan het doen is.
1: Nou, en dan denk je, de Twentse rolstoel vierdaagse, dat is lekker rustiek door het Twentse land. Mannen, de motorkap open, wit autootje, zwaailicht, oranje zwaailicht. Wie zijn jullie, wat doen jullie tijdens de rolstoel vierdaagse?
2: Nou, ik ben Gijs van Bolsre. Ik zit samen met Stefan Belshoff in het parcoursteam. Wij zorgen er eigenlijk voor dat er onderweg, als de deelnemers rijden, dat we tussen de rustpunten kijken of de mensen geen lekker band hebben bijvoorbeeld. Of ik noem maar een ketting eraf van de aankoppel, bike. Ja, en verder zorgen we, nou, zoals je hoort, een beetje voor gezelligheid op de weg.
1: Ja, we staan hier bij het eerste rustpunt, hè?
2: Ja, dat klopt. Hier gaan ze ook stempelen. Nou, dan komen de eerste deelnemers al aan.
1: Kijk, nou, loop ik daar eventjes in. Wat is er voor muziek trouwens?
2: Is drok.
1: Lekker, of niet?
2: Goed battle.
1: Ja. Hartstikke mooi. Loop ik eventjes naar dat eerste rustpunt. Goedemorgen. Eerste rustpunt. Ja, slaat u over?
3: Nou ja, ik doe de 30. Dus, en dit is voor de 15. Dus,
1: dit is
3: ja.
1: Voor de 15. U moet nog verder richting Buurse. Daar is het eerste punt voor u.
3: Dus ik moet hem overslaan zelfs.
1: Okay, goed zo. U gaat gewoon verder door het prachtige Twentse land. Dames, goedemorgen. Wat heeft u allemaal in aanbieding, dit rustpunt?
4: Oh, zij is eigenaresse, vraag het haar even. Ze heeft zulke lekkere
5: keer. Heerlijke chocoladekoeken, citroentaart en appeltaart.
1: Okay, nou. Chocoladekoeken, citroentaart, appeltaart hoor ik.
6: Nee, dank je.
1: Alles in de aanbieding hier. U gaat gewoon verder.
6: Ja.
1: Zit er nog een bel op?
6: Onderweg.
1: Zit er een bel op?
6: Ja.
1: Oh, hier ook nog een, of niet? Oh nee, dat is geen bel. Nee. Succes dan, dames. Ja, ik kom straks eventjes bij u. Het rustpunt dus hier. Dit is nog maar, even kijken, ja. Op weg naar Buurse is dit dan, hè?
2: Dit is inderdaad op weg naar Buurse. Ja.
1: Oké. Nou, er wordt eventjes een high five hier nog uitgedeeld. Muziek komt tot een einde. Dankbare taak voor jullie vandaag.
7: Ja, zeker weten. Het is hartstikke mooi om te doen.
1: Ja, maar vooralsnog weinig pech gevallen.
7: Ja, tot nu toe nog niks. Dus houden zo.
1: Houden zo, yo!
0: Ja, mooi hoor. Dankjewel. Alsof hij zelf aan het spelen is. Maar niet heus.
8: Ik moet even parkje, biertje, vrienden. Ik ken mijn hoofd.

0: gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias hoorde je in Rhythm Divine.
1: Zomer in Overijssel.
0: Petra Hagendoorn uit Almelo, goedemiddag. Goedemorgen is het nog.
2: Ja, goedemorgen.
0: Het is een beetje de middagstand, dat is niet helemaal de bedoeling. Het is nog maar 10:15. Wat houdt je vandaag allemaal bezig, hè, Petra?
2: Ja, ik ben gewoon aan het werk.
0: Ah,
2: maar oh ja, de radio die staat.
0: Ja, wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
0: Aha, en wat voor soort werk moet je dan doen?
2: Ik zit op de afdeling SDE, subsidiëring duurzame energie.
0: Ah, belangrijk.
2: Ja,
0: zeker.
2: Inderdaad. Ja,
0: en,
2: ja.
0: En vakantieplannen?
2: Dat zit er al op.
0: Ah, waar ben je geweest?
2: Denemarken.
0: Oeh, Denemarken is een mooi land.
2: Ja.
0: Nog bij Legoland geweest toevallig?
2: Nee.
0: Dat
2: nee.
0: niet?
2: Nee.
0: Kies je meestal Denemarken of zeg maar de wat noordelijk gelegen landen uit voor je vakantie?
2: Ja, dat heeft wel mijn voorkeur, ja.
0: Ja. Nou goed, dat is wel een tijdje geleden dat je er bent geweest?
2: Sorry?
0: Dat is alweer een tijdje geleden dat je er bent geweest?
2: Ja, nou, een paar weekjes.
0: Een paar weken, nu weer aan het werk dus.
2: Ja, ja.
0: Jouw plonsplaat, want ja, die heb je aangevraagd via de app. Welke is het?
2: Dat is Sunshine van Teek featuring Dan Hartna.
0: Ja, wat heb je met dat nummer?
2: Nou, ik vind het een heel mooi nummer en je hoort het helemaal nooit. En dat begrijp ik niet zo goed.
0: Nee, het is, het is alweer 11 jaar oud, 2015. Heb ik gezien. Ja,
2: het is ooit in een clip geweest van, volgens mij, van CNA. Een reclame. En daar ken ik het van.
0: Ah, vandaar. Ja, dat hoor je vaker. Hè? Liedjes die je hoort in de reclame, daar wordt dan toen geen titel bij genoemd. Maar dat kun je dan opzoeken op diverse sites. En dan kom je erachter. Ja, het is een mooi, vrolijk nummer. En ik moest je zeggen, hij is nog nooit op radio's gedraaid. Dus dat wordt een keer tijd, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En fijn om te horen dat jij op je werk de radio aan mag.
2: Ja, gewoon lekker rustig op de achtergrond.
0: Ja, helemaal goed. Nou, moet je hem nu even wat harder zetten, want de plaat komt eraan.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: Petra, werk ze.
2: Ja, dank je. Jij ook.
0: Doeg.
2: Doei.

0: Aggressive Maneuver to the Dark hoorde je. And Forever Live and Die. Ja. Zodanig Badje Kieft. Uiteraard weer vanuit Delden. De rolstoel vierdaagse is daar vanochtend begonnen. Je zult een en ander over kunnen horen. Hij was al bij een stempelpost. En straks ook weer, praat mee, hè. Ja, maak eens een praatje met iemand. Samenwerking tussen de omroepen en de stichting Sier. Ik ben benieuwd waar Bart zo dadelijk wat voor gesprekje hij gaat voeren. Verder kun je nog een plonsplaat aanvragen, want de temperaturen lopen weer op. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En wie weet, haal je dan later nog wel even in de uitzending.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. In 4 provincies, waaronder onze provincie, geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. Het is de 3e keer dit jaar dat het hitteplan geactiveerd wordt. Veel huishoudens in onze provincie hadden ook vorig jaar te maken met energiearmoede. Vooral in de gemeenten Almelo en Enschede blijft het aandeel huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten hoog. En in Almelo is vannacht een auto zwaar beschadigd geraakt door een autobrand.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Toonstra.
1: Tweede uur alweer, ja, Bets Are Burning hoorde je van Midnight Oil. 1987 van het album Diesel and Dust. Dat was ook nog eens een keer in dat jaar de alarmschijf. Ja, maar nog veel gedraaid. Het blijft een mooie opener van een muzikaal uur. Zomer in Overijssel, zodat ik een praatje maak je dag. Ik ben benieuwd met wie Bart Kies zo dadelijk gaat praten in en rond, of vanuit Delders, dat moet ik eigenlijk zeggen. Verder mag je ook een zomerplaat aanvragen. Of een plonsplaat, moet ik eigenlijk zeggen. Dat kunnen we ook wel even ondersteunen met dit. En ook kun je weer kaarten winnen voor het Dickie Woodstock Festival. Ik laat zo dadelijk weer een mooie opdracht horen van een groep die gaat optreden al daar. Die hoor je dan ergens op de achtergrond spelen. Moet je goed luisteren, denk je dan te weten wie dat is of wie je dan hoort. Kun je 2x5 vrij kaarten winnen. Dus ik ga 1 iemand met 5 kaarten blij maken en ook een tweede persoon. Maar goed, gewoon de radio in de gaten.

0: Zeker, Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Zomer in Overijssel.
0: Bart Kief de hele dag in en rond Delden. Heeft verband met de rolstoel Vierdaagse die dus vanmorgen in alle vroegte begonnen is. En in het kader van een praatje van de dag ben ik benieuwd bij wie hij aan de haak heeft weten te staan.
2: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
3: Heren, mag ik wat vragen? Even in de remmen, kan dat? Heel even dan. Heren, u bent onderweg. Dit is Oele. De snelweg loopt hier langs. Dit prachtige Twentse landschap. Ja. Waarom doet u mee?
4: Nou, het is gewoon een ontzettend gezellige tocht. Dat merk ik nu al. De eerste 10 kilometer, 15 kilometer zijn al achter de rug. Hele gezellige mensen. En de betrokkenheid van de mensen en de vrijwilligers vind ik enorm hartverwarmd.
3: Ja, u bent solidair. U fietst normaal? Of...
4: Nee. Ik heb wel een fiets met ondersteuning nodig. Ja. Ik heb zelf weinig kracht in de spieren. Ja. Maar we staan...
3: Je moet even een klein beetje aan de kant. Want het is volgens mij de bezemwagen die dan ook nog eventjes voorbij...
4: Is hij er nu al?
3: Nee, u had het over, u heeft ondersteuning nodig.
4: Ja, ja.
3: Want...
4: Nou, lang verhaal kort. Infectieus, belastend lichaam. Ja. Dus,
3: klinkt heel ingewikkeld.
4: Daarom vertel ik ook niet. Nee. Probeer ik het kort te houden.
3: Gevoelig voor infecties.
4: Ja, nee, die infectie zit er in het lichaam. Dus weinig kracht in de spieren. Ja.
3: Hoe is het dan voor u om hier dan toch in gezelschap mee te doen?
4: Ja, van hart verwarmd, wat ik zeg. En ook een klein beetje de uitdaging, hè? Dat je toch... dit soort tochten kan je dan toch als deelnemer ook gewoon van binnenuit als deelnemer meemaken. En daar zijn er niet veel van. Dus leuk.

0: werd gebeld door passanten. Dat zijn ook handbikers, maar er komen er ook een paar op de fiets. U was sneller. Ik ga even naar de buurman. Waarom doet u mee?
1: Ik heb door mijn niet aangeboren hersenletsel ook... ben ik aangewezen op een driewiel lichtfiets. En daar maak ik gebruik van. En daarmee kan ik dus deelnemen aan deze rolstoel-vierdaagse. Ook al is dit dus voor mij geen technische rolstoel.
0: Nee. Nou leven we tegenwoordig, zeggen ze, in de inclusieve samenleving. Iedereen moet overal mee kunnen doen. Zo'n aparte rolstoel-vierdaagse is dan toch nog nodig?
1: Dat denk ik wel, ja. Want de belasting en de belastbaarheid van mij en mijn... De mededeelnemers is niet helemaal vergelijkbaar als een reguliere fietser. Nee. Een gezonde fietser. Ja. Nou, ook al vind ik mezelf natuurlijk zeer gezond.
0: Ja, want u straalt. Uw ogen geven licht. De buurman ook. U lacht. Dit gevoel van vrijheid is heerlijk.
1: Heerlijk. Mijn fiets is mijn... Nou ja, een van mijn pijlmomenten dat ik lekker op pad ga met mezelf. Dat ik lekker een stukje kan gaan fietsen. Kopje koffie halverwege en dan lekker weer terug. Heerlijk. Ja,
0: dat kan, ondanks de beperking, lijkt me zalig.
1: Precies, precies, precies. Om toch eventjes op pad te zijn. En bovendien, de lichaamsbeweging is ook nog goed voor mijn lijf.
0: Doorbloeding.
1: Voor iedereen goed, hè?
0: Ja, gewrichten. En in uw hoofd gaat het natuurlijk ook steeds beter. Ik hou u niet langer op, want u staat full speed. Pas u op weg met z'n tweeën. Gaat daar de bossen weer in. U neemt afscheid hier van de snelweg. Is maar beter ook eventjes, hè? Ja,
2: lekker de schaduw weer in.
0: Okay, dank u wel. Tot ziens. Tot straks. Good luck, hè?
3: Barkeeps. Praatje. Maak je dag. Ja, dat is weer een mooi gesprek. Dank je wel, Bart. En tot later. Oeh, ja. Ik kan er nog even achteraan. Jim Croce nu op Radio Oosten.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Ja,

0: Het is 2:30. En Benjamin heeft het laatste regionale nieuws.
1: In 4 provincies, waaronder Overijssel, geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. Het RIVM informeert onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen helpen. Ook krijgen ze tips om gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens het KNMI kan de temperatuur morgen oplopen tot 35 graden. Het is de 3e keer dit jaar dat het hitteplan geactiveerd wordt. Een man van begin 40 uit Almelo is aangehouden voor de moord op een man van 35 uit Enschede in een hotel in Duitsland afgelopen zondag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gisteren dood aangetroffen in zijn hotelkamer. De verdachte verbleef samen met het slachtoffer in het hotel. Hij zou hem door verwurging om het leven hebben gebracht. De verdachte is in zijn woning in Almelo aangehouden. Ook is zijn auto in beslag genomen. Opvallend is dat de voorruit van de woning is vernield en is voorzien van noodglas. De politie doet verder onderzoek. Veel huishoudens in onze provincie hadden ook vorig jaar te maken met energiearmoede. Vooral in de gemeenten Almelo en Enschede blijft het aandeel huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten hoog. Alleen in de gemeenten Dinkelland en Rijssen-Holten daalde het aandeel. Vaak gaat het om mensen met een laag inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Landelijk wil het kabinet bijna 200 miljoen euro uittrekken voor een noodfonds om huishoudens in energiearmoede de winter door te helpen. En de 36e editie van de Twentse Rolstoelvierdaagse is zo'n 2 uur geleden van start gegaan in Delden. Ruim 60 deelnemers uit het hele land leggen deze week dagelijks afstanden af van 15 tot 70 kilometer. De voorzitter keek trots toe bij de aftrap.
2: Ze zijn los, meneer de voorzitter.
3: Ja, geweldig hè. Het is toch altijd weer een mooi moment om deze mensen hier allemaal met een big smile te zien te vertrekken.
1: Na sportiviteit staat ook gezelligheid centraal met onder meer een muziekbingo en een silent disco. Zo'n 45 vrijwilligers maken het evenement mogelijk. Het kan heel warm worden de komende dagen. De organisatie neemt daarom maatregelen.
4: Morgen en overmorgen eerder starten. Tussen 8:30, 9:30 iedereen weg. En uiterlijk 2 uur binnen. En we hebben natuurlijk tips gegeven dat ze er goed water moeten meenemen. Maar dat staat ook op de socials.
1: De deelnemers moeten vandaag om 5 uur binnen zijn. Aankomende vrijdag wordt de Vierdaagse afgesloten met de traditionele intocht en een medailleuitreiking. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Nou ja, voor de rolstoelvierdaagse is deze dag best qua temperaturen wel goed te doen.
1: Lijkt. Vandaag is het lekker, zeker.
5: Ja, want er zijn nog wat wolkenvelden. Die trekken vrij snel weg. Er komt flink wat ruimte voor de zon. En later in deze ochtend zien we ook dat de stapelwolken en zonneschijn elkaar gaan afwisselen. Maar de zon die gaat toch meer toenemen bij een licht briesje uit zuidwest. Warmt het flink op en uiteindelijk wordt het zo'n 26 tot 28 graden.
6: Loonstra.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: Billy Joel en Just The Way You Are is ook uitgevoerd destijds door, Betty White. Ook een mooie uitvoering, moet ik zeggen.
1: Het Dickie Woodstock Popfestival.
0: Ja, dat gaat het de komende weekend weer plaatsvinden. En wij mogen 10 tickets weggeven voor, even kijken, de 31ste juli. Zeker, want bij een festival als Dickie Woodstock moet er natuurlijk heel wat opgebouwd worden. Denk alleen al aan al die hooibalen. Maar de artiesten die er optreden aankomend weekend zijn de minste niet. En helpen graag een handje mee. Lekker op de trekker, dat zingen ze vrolijk tijdens het werk. De vraag is, wie hoor je? Ja, dus ik laat een groep horen die meehelpt op dit ogenblik. Die hoor je dus op de achtergrond spelen. Misschien al zijn ze aan het oefenen, dat weet je maar niet. Denk je te weten welke groep je hoort, dan kun je het antwoord appen naar 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Nou, daar gaat-ie. Oh, die is lastig. Nou, welke groep hoor je? 06-4567-1331. Laat hem nog één keer horen. Vijfmaal 10 avondtickets kan ik geven voor de 31ste juli. Dat is komende vrijdag. En de band die geraden moet worden, treedt dan ook op...
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Zijn we toch weer samen?
4: Deze week Maartje. Toch weer samen.
2: Dit is de nieuwe oogst.
5: Hey, ik blijf nog even.

In mijn clip hoorde je en Sunshine in the Music op Radio Oost. En nog één keer welke groep hoor je die ook gaat spelen op 31 juli... s'avonds op Dickie Woodstock. En ze helpen mee met samen op de trekker. Daar gaat hij. Ja, wie hoor je daar? 0645671331. En je krijgt ook kaarten voor het avondoptreden. Dan tijdens het Dickie Woodstock Festival. Zonder weer. En dan zie je Son Milieu met de nieuwe single Tell Me More. Nou ja, nieuw. Nee, zo nieuw is het niet. Maar blijft wel mooi om te draaien. Daarna Jean-Paul Young en Love Is In The Air op Oost.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen in onze provincie. Het hitteplan gaat dit jaar voor de 3e keer van kracht. Een man uit Almelo is aangehouden voor de moord op een man uit Enschede in een hotel in Duitsland afgelopen zondag. En de protestacties van gisteravond tegen de stikstofplannen zijn relatief rustig verlopen. Bij Hardenberg, Rossum en langs de A1 kwamen boeren samen. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Zandstra.
1: La Primavera van de band zonder naam hoorde je aan het begin van het derde uur alweer zomer in Overijssel. Straks weer een bijdrage uiteraard van Bad Kieft in en rond Delden vanwege de rolstoel Vierdaagse. Die voor de 36e keer wordt gehouden, dat dan. Verder laat ik de winnaars horen die mee hebben gedaan om kaarten te winnen voor het Dickie Woodstock Festival, voor de kaarten van aankomende vrijdagavond. Ja, en verder hebben we een paar mooie aanvragen gekregen in het kader van de plonsplaat. Dus die ga je ook voorbij horen komen.

0: Jonas Stevie Wonder.
1: Het Dickie Woodstock Popfestival.
0: Ja, komend weekend gaat het weer plaatsvinden. Volgens mij begint het al op donderdag. En voor de vrijdagavond hebben we kaarten, tenminste voor diegene die het weet te raden, welke groep onder de trekker zit. Die dus nu al een beetje meehelpt om het spul op te bouwen, op de trekker, lekker op de trekker. En dit is de opgave. Ja. Dag Gerda.
2: Ja, hallo.
0: Gerda, waar woon je?
2: Ik woon in Raalte.
0: In Raalte, Gerda Venneman. En ik heb ook aan de telefoon André Beddinghuis uit Enschede. Dag André.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Dag Hoene.
0: Beddinghuis, dat klinkt heel Duits.
3: Dat klinkt Duits, ja, maar ik ben echt Nederlands.
0: Ja?
3: Ja, zeker. Okay. 100%.
0: Je weet het niet. Ja. Nou, weet je wat? Ik zeg 3, 2, 1. En dan mogen jullie zingen de groep die de goede oplossing heeft. En dan ben ik benieuwd of jullie dan ook de goede oplossing hebben. Dus daar gaat-ie. 3, 2, 1.
3: Mooi werk. In de blote kop.
2: Ja, in de blote kont, dat klopt.
0: Ja.
2: In de blote kont.
0: Maar je mag hem even zingen, hoor. Ja.
3: In de blote kont.
0: Ja, een beetje lastig om door de telefoon naar te horen. Dame, heer, gefeliciteerd. Jullie krijgen ieders 5 vrijkaarten voor de vrijdagavond. En dan gaat het mooi werk ook optreden.
3: Oké. Mooi, dankjewel. Geweldig.
0: Gerda,
3: blij mee.
0: Gerda, wie neem je mee?
2: Ik denk dat ik er zelf niet in ga, maar ik heb kleinkinderen die ik daar heel blij mee kan maken.
0: Aha, en André, met wie ga jij?
3: Nou, ik denk ook dat ik mijn kinderen... ik heb 3 kinderen en die maak ik daar vast blij mee met die kaarten.
0: Oh, je gaat zelf niet?
3: Ja, moet nog even zien of dat lukt op de vrijdag. In verband met de privéomstandigheden.
0: Ah, oké. In ieder geval je namen en adres en mailadres even op de app zetten. Dan weten we in ieder geval waar de kaarten naartoe moeten.
3: Ja, gaan we doen. Dankjewel.
0: En ik wens jullie nog een fijne dag, hè.
2: Ja, heel fijn.
0: Dag.
2: Bedankt.
3: Dag.
0: En om de daad bij het woord te voegen, is hier mooi werk. Hey.

0: De goede oplossing inderdaad voor het Dickie Woodstock Festival in de Blote Kont. Een mooi werk die daar komende vrijdag gaat optreden. Ook voor wat betreft de rolstoel-vierdaagse is de lunchtijd aangebroken. Ja, Bart Kieft, hoor je.
1: Hallo. Nou, hier wordt gelachen. Goedemorgen. Goedemiddag.
2: Dit is het mooiste wat er is.
1: Ja. Oh nee, dit is het mooiste wat er is. Het is begin van de middag inmiddels.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad.
1: En u staat te stempelen of te tellen. Wat doet u?
2: Wij zijn een beetje een controlepost, hè?
1: Zijn inmiddels terechtgekomen? Waar zijn we?
2: Wat zeg je?
1: Waar zijn we inmiddels?
2: Wij zijn hier in Boekelo. Bij de buren. En dat is, hier komen 30 kilometer langs, hier komt de 50 kilometer langs en de 70 zelfs. Ja. Dus lekker druk, lekker bezig. Zie je wel hier.
1: Zelf ook met de fiets?
2: Nee, met auto. Oh.
1: Heerlijk vol zit het terras inmiddels. Ja. U doet gewoon uw werk. Ik loop eventjes naar deze tafel. Dit is appelgebak met slagroom.
3: Ja, dat is genieten.
1: Mannen, goedemiddag. Jullie zijn deelnemers. Petten op.
3: Ja, ik ben Wouter.
1: En?
4: Bart.
1: Ik ben ook Bart.
4: Kijk, naamgenoot.
1: Bart en Bart. Kan verkeren, hè? Dat appelgebak met slagroom, jullie hebben het verdiend?
3: Ik vind van wel.
1: En waarom?
3: Omdat we lekker gefietst hebben. Oh, ik weet niet eens hoe ver we nu al gefietst hebben, maar we zijn lekker aan het genieten van het lekkere zonnige weer. En,
1: Op de achtergrond horen we de walkie-talkie van de mensen van de hulpdienst, de EHBO. Alles is goed gegaan tot nu toe, Bart?
4: Ja, alles is goed gegaan. De fiets die draait lekker. En de armpjes voelen nog goed.
1: Wat een spieren, man. Die armen van jou.
4: Ja, we zijn goed, goed getraind.
1: Ik hoor net dat jullie inmiddels 19 kilometer hebben afgelegd.
3: Kijk, nou, dan zitten we nog net niet op de helft. Maar dan komt het eraan.
1: Jullie gaan voor de 50.
3: Ja.
1: Nou, geniet van het appelgebak. Dank je wel. Dat was de walkie-talkie. Wat krijgt u voor oproepen allemaal? De mobielefoon, give it a name.
5: Wat krijgen we voor oproepen?
6: Nee, wat te melden hebben.
7: Ja, dat ze hier zijn, dat we hier gearriveerd zijn. Okay. En als we straks weer op weg gaan, dat we dat ook melden.
1: Ja, okay. Want het is belangrijk dat ze weten waar jullie zijn. Wat is jullie taak vandaag?
7: Bezemwagen. En de EHBO. Ja.
1: Al dingetjes tegengekomen?
7: Nee, gelukkig niet.
1: Lijstertjes, lekker banden. Heerlijk, hè?
7: Ja, lekker. Heerlijk.
1: Het lijkt goed te gaan. En de temperatuur is ook perfect eigenlijk, hè?
7: Windje erbij, heerlijk. Ja. Ja.
1: Morgen gaat het boven de 30.
7: Dat is wel heel warm. Ja.
1: Ja. De deelnemers daar die zitten aan het appelgebak met slagroom.
7: Wij doen het gewoon met cappuccino.
1: Oh, jullie houden het eenvoudig.
7: Wij fietsen niet.
1: Het ziet er wel verleidelijk uit, hè?
7: Ja, dat is zeker weten. Ja.
1: Deze mevrouw zit aan een... Wat is dit? Een bruine bol met kaas. En u?
8: Nee.
1: Kijk eens, dan loop ik eventjes verder. Nou, een organisatie staat hier ook nog. Alles op rolletjes?
9: Ja, letterlijk alles loopt op rolletjes. De bezemwagen komt erachteraan. Dus ze zijn hier dan in ieder geval op de rustpunt. En dan kunnen ze straks weer verder.
1: Okay, goed, op weg naar Beckham en dan weer terug richting...
9: Ja, richting Delden.
1: Dankjewel en hou ze op de weg.
9: Dat doen we zeker.
1: Oh.
0: Bart Kieft, dus vanuit Boekelo. Een van de stempelposten al daar. En volgens een van de medewerkers, de vrijwilligers al daar, zijn ze dan op de helft. Zo dadelijk een mooie aangevraagde plonsplaat, Elvis Presley, met een nummer die ik zelf nog nooit gehoord heb. Er zit een vast een mooi verhaal bij. Dat gaat ook in het volgend uur gebeuren. Nu op Radio Oost, Marieren en Kay Lee.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
11: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch. Hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren.
16: De maatschappij, dat ben jij.
17: Het is een minuutje over 1:30. En wie kent ze dan met het laatste regionale nieuws? Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In de rechtbank staat vandaag een man uit Goor voor de rechter voor rellen op het Malieveld in Den Haag. In september vorig jaar was daar een anti-immigratieprotest. Het liep compleet uit de hand. Politie en ME werden bekogeld met stenen, vuurwerk, geslagen en geschopt. Er kwamen de afgelopen maanden al tientallen mensen voor de rechter vanwege die rellen. 40 van hen zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen, taakstraffen en het betalen van vergoedingen. Een groot politieonderzoek in Enschede vanochtend bij een flat aan de Rembrandtlaan. Er waren 9 politieauto's bij. De forensische opsporing kwam erop af en ook de dierenambulance werd betrokken. Agenten hebben uiteindelijk meerdere spullen uit hun huis meegenomen en ook in beslag genomen. De politie zegt dat het onderzoek nog in volle gang is en kan daar verder nu even niet zoveel over zeggen. Het wordt warm. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen in Overijssel en het is al de 3e keer dit jaar. Het is een plan van het RIVM, informeert tijdens dat hitteplan via mailtjes onder meer organisaties en mantelzorgers over de hitte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en bijvoorbeeld ouderen of kleine kinderen goed helpen in de warmte. En vandaag begint het herdenkingsjaar van de Slag bij Anen. Precies 800 jaar na die beroemde veldslag. En daarom een speciale vlag, een slinger en een nieuw logo. En ook wordt er een soort podcast gelanceerd.
19: Boeren en inwoners nemen zelf het initiatief en leggen zo de basis voor de steden en de regio's in Noordoost-Nederland.
18: Ja, komend jaar zijn er allerlei dingen te doen hier in Overijssel. Bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendag staat die slag volop in de belangstelling. En ook het herdenkingsjaar gaat nog een jaar lang duren, dus tot eind volgend jaar ga je er meer over horen. 800 jaar geleden, de Slag bij Anen. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
17: Probeer even contact te zoeken met Gert Voerman. Ah. Ja, de verbinding die laat even op zich wachten.
18: Of hij zit gewoon een keer lekker in de zon.
17: En hij heeft groot gelijk.
18: En zo is het. Loonstra.

0: Ja, What I Like About You van de Romantics hoorde je. Eindelijk is de verbinding met Gert Voerman hersteld. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronan.
0: Ja, als ik kijk naar de TVO's nu, hè, daar staat al een paar kreten op dat de lading moet dekken voor wat betreft het weer. Staat hier warme lucht.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is inderdaad warme lucht. En dat zie ik op de thermometers terug. Nieuw-Leuzen zat net op 24,7. Dus ondertussen wel 25 graden zijn. Schat ik zo. Makelo 26,1. Wierden 24,7. Dus zeg maar 25 tot 26 graden. En vanmiddag wordt het 26 tot 28 graden. Met de hoogste temperatuur in het oosten van de provincie. Het is op het moment zonnig. Heindel zat op ruim 5 uur zon. En in het noorden van Nederland, bijvoorbeeld in Friesland, zien we wat stapelwolken ontstaan. Dus ik denk dat de komende uren zo her en der ook wat stapelwolken gaan ontstaan boven Overijssel. Maar niet al te veel, schat ik in. De zon blijft er zeker bij. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond is het nog lang warm. Na middernacht zakt de temperatuur onder de 20 graden. Vannacht is dan zo'n 16 graden, zegt minimum. Zijn er vooral in de steden blijft het nog wat warmer. Met een zwakke wind die dan naar het zuidoosten toe gaat. En met die zuidoosten komt alleen maar warmere lucht binnen. En dan gaan we morgen maar merken, want morgen is het droog. Veel zon. Misschien een veldje hoog of middelbare bewolking. En erg warm. En wat is dan warm? Zeg maar rustig heet. 31 graden, 32 graden het noordwesten. 33, 34 graden het zuidoosten. Met de nieuwe termen nog een keer bij. Hittekracht is 9. Dus de ene hoogste. Dat betekent dus dat morgen ja, die warmte wel behoorlijk belastend aanvoelt. Dus met buitenactiviteit moet je dan een beetje voorzichtig zijn.
0: Duidelijk. En dat geldt dan waarschijnlijk ook voor de donderdag.
1: Ja, donderdag in grote lijnen wel. Er gaat wel wat veranderen. Die zuidoostelijke wind die raken we weer kwijt. Donderdag gaat de wind naar het westen toe. En dan komt er langzaam zeker wat minder warme lucht binnen. Wel tussen aanhalingstekens hoor, want langs de oostgrens wordt het nog gauw 31, 32 graden. In de kop van de provincie schat ik in zo'n 28 graden. Vrij veel zon, ook al wat wolken die gaan ontstaan, blijft droog. Vrijdag koelt het nog iets verder af. Dan zitten we tussen de 24 en 26 graden. Misschien dat er een lokale regen of onweer ontstaat. Een kleine kans, maar het is aanwezig. En ik denk dat zaterdag, waarschijnlijk ook zondag, van goddeels droog gaan verlopen met flink wat zon. En misschien dat zondag ook weer wat warmer wordt.
0: Nou, dat zien we dan. En na zondag, ja, dat is wel een beetje koffiedik kijken op deze dinsdag.
1: Ja, de warme trend blijft er voorlopig wel één. Vroeg of laat hadden we eens een regen- of onweersbui gaan passeren. Maar het blijft warm. En vooral maandag zou het misschien ook hier en daar weer tropisch kunnen worden.
0: Oh, nou, dat kan niet op. Voor diegenen die van warm weer houden. Ja, en geen regen.
1: Nee, geen regen, echt die lokale onweersbui. We hebben natuurlijk tussen zondagmiddag en maandagmiddag wat regen gehad. 5 tot 10 mm op een aantal plaatsen, lokaal nog wat meer. Maar ja, 1 of 2 dagen bij dit soort weer en dan is het weer verdampt. Ja, je hebt echt wel een flinke depressie nodig die eens een keer echt 30, 40, 50 mm dumpt. En dan hebben we, ja, dan praat je over andere dingen.
0: Ja, maar goed, dat lijkt nog voorlopig ver weg.
1: Nee, ja.
0: Dankjewel, Gert. En we horen je later weer bij Jan-Willem en Wieke.
1: Gaan we doen. Hoi. Hey,
0: het allerbeste. Zo dadelijk een mooie plonsplaat van Elvis Presley. Die is aangevraagd door iemand uit Eemnes. Dat ligt in Utrecht. Daar moet een mooi, bijzonder verhaal bij zijn. Vooralsnog nu Phil Collins op Oost.

0: Lisa Stansfield hoorde je en All Around the World. Ja, is een mooie plonsplaat aangevraagd door Ada van den Broek uit Eemnes, uit Utrecht. Dag Ada.
1: Ja, dag Hoener.
0: Ja, goedemiddag. Je woont in Eemnes.
1: Ja, ik woon in Eemnes.
0: En hoe kom je dan zo bij Radio Oost? Ja, via tv misschien, via de pc. Maar wat heb jij met Oost?
1: Nee, dat komt al jaren. Mijn hond was overleden en ik voelde me zo alleen. En toen kwam ik bij Friesland terecht en bij Groningen. En bij eerst bij jullie, Oost. Heb ik veel contact met José en met Bert en Bas. En met, allemaal eigenlijk. Benjamin heb ik ook wel eens gesproken.
0: Ja, en dan met mij.
1: En jou dan vroeger ook, dat weet ik nog. Voordat mijn schoonzoon overleed, heb je voor mij gedraaid, mijn vriend de Wind.
0: Demis Roussos.
1: Ja, heb je voor mij gedraaid. Toen leefde mijn schoonzoon nog.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren, inderdaad.
1: Weet je dat nog?
0: Ja, dat kan me nog herinneren. Want nu is zijn schoonzoon en mijn vriend de Wind, dan gaat er bij mij een lichtje branden.
1: Ja.
0: En je bent bij Oost gebleven?
1: Ja, ik ben heel veel luisterend naar Oost. José vind ik ook zo erg gezellig. En Paula Keizer. Ja.
0: Nou.
1: En nog meer.
0: Nou, fijn. We zijn erg blij. Ook luisteraars buiten Overijssel. We zijn met iedereen blij. Maar, nou heb jij een mooie plonsplaat. Je hoorde dat voorbij komen. Welke heb je?
1: Van Elvis Presley, I'm Yours.
0: Ja, en wat heb je met dat nummer?
1: Nou, weet je, ik luister heel graag naar nummers. En vaak komt mijn eerste allergrootste liefde nog in gedachten. Die is, ik was 23, hij was 25, toen is die verongelukt.
0: Ach.
1: We zouden trouwen. En vandaar dat ik altijd zoveel aan muziek heb.
0: En dan met name dit nummer van Elvis Presley?
1: Onder andere dit jaar.
0: Ja.
1: En als ik een mooie keer een Spaanse plaats aanvraag, dan... want hij is geboren in Palma de Mallorca.
0: Oh.
1: En wij waren daar een maand met vakantie. En toen gingen we weer naar Holland terug, naar ons werk.
0: Ja.
1: En toen is hij 3 maanden daarna verongelukt.
0: Och. Ja, film. Ja, zeg maar.
1: Sorry, ik maak het niet te lang voor je.
0: Nee.
1: En toen heb ik hem alleen weggebracht met vliegtuig, in mijn eentje. De kist onderin.
0: Wat een drama allemaal, Ada.
1: Ja, maar ik bedoel, ik luister altijd zo graag. Dan denk ik vaak aan hem, hè. En die muziek doet me goed.
0: Ja, je hebt veel meegemaakt, Ada, al in je leven.
1: Is wel waar, ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben een heel... Ik kijk nooit chagrijnig.
0: Nou, dat mogen we graag horen. En zo moet het ook. Nou, dan ga ik jou nog blijer maken met die plaat van Elvis Presley.
1: Ja, heel fijn hoor.
0: En dan wens ik jou een hele mooie dag verder.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Oké, Ada, dag.
1: Dag.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Vers vlees en barbecue pakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een groot politieonderzoek in Enschede. Vanochtend bij een flat aan de Rembrandtlaan. Agenten haalden meerdere spullen uit hun huis en namen het in beslag. Het onderzoek is nog in volle gang. En het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen in onze provincie. En dat is al voor de 3e keer dit jaar. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.

London Beat in 1992 en You Bring on the Sun, zeker. Mooie zomerse platen op Radio Zomer in Overijssel. Zometeen weer Bart Kieft vanuit de omgeving. Of misschien wel helemaal in Delden, ik weet het maar nooit. En straks hebben we ook weer een mooi verhaal bij een aangevraagde ponsplaat. Yeah.

0: Amar en Stem in je hart.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, we zijn de hele dag bij het De Rolfstoel Vierdaagse in Delden. Bart, goedemiddag.

0: Een pijnlijk besluit kan ik je wel meer delen met pijn in je hart.
1: Wat voor besluit?
0: Morgen annuleren.
1: Morgen de rolstoel vierdaagse in Delden, de tweede dag, geannuleerd, gaat niet door.
0: Nee. Morgen gaat ook een nationaal hitteplan in werking. We hebben instanties gebeld, zoals het GGD, huisartsen en een revalidatiecentrum. We zijn ontzettend goed bezig, maar uiteindelijk, wanneer het nationaal hitteplan gaat werken en met de doelgroep waar wij voor staan, kunnen wij niet meer de veiligheid garanderen om de mensen veilig en wel thuis te brengen.
1: Ja. Weersverwachtingen voor morgen, Zuidoost-Twente. Het kan 34, 35 graden worden.
0: Ja, dat klopt. Ja. En we hadden gesteld, zeg maar, tussen 8:30, 9:30 starten, 2 uur terug op het uiterlijke. En je ziet vanaf 12:00 dat de temperaturen rond de 32 graden schommelen. Ja, dat is gewoon te gek. Dus kunnen we naar de mensen toe kunnen we dat niet verantwoorden. Dus.
1: Is er overwogen om het hele evenement naar voren te halen? Dus eerder te starten, bijvoorbeeld om 7:30 te starten?
0: Ja, we hebben alles plusjes en minnetjes met elkaar opgeteld. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Nog vroeg starten. Maar goed, je moet rekening houden met de doelgroep en die hebben zorg nodig. En als je naar vanmorgen kijkt, het is al moeilijk om op tijd te starten. In ieder geval om de mensen op tijd aan de start te krijgen. En ook met die kennis dat de mensen 's morgens zorg nodig hebben, dat is niet realiseerbaar. Nee. Dus de mensen om 5:00 uit bed, 6:00 de zorg, 7:00 weg en theoretisch om 8:00 de starten, hebben wij voor gekozen, gaan we niet doen.
1: Oké, dat is de dag van morgen. Praten we over de woensdag. De donderdag, ook warm, iets minder warm, maar wel boven de 30. Ja. Al een besluit genomen?
0: Nee, nog geen besluit genomen. Morgen vroeg zitten we met het bestuur weer bij elkaar. Doen we hetzelfde traject wat we nu gedaan hebben. We gaan plussen minder en voor 12:00 nemen we een beslissing. En als we eerder tot het besluit komen om daar zeg maar, actie te moeten ondernemen, doen we dat. Maar vooralsnog gaat de donderdag en de vrijdag door.
1: Ja, dat is een teleurstelling voor jullie, bestuursleden, organisatie, vrijwilligers, maar vooral ook voor de deelnemers. Ja. Zoiets doet pijn.
0: Ja, ik krijg emotie. Maar.
1: Ja. Ja, dat snap ik, want je bent er zo lang mee bezig.
0: Ja, ik doe dit nu al bijna 25 jaar. En dit is de derde keer dat we deze beslissing moeten nemen. En je doet het voor deze mensen, je staat voor deze mensen, maar ook voor hun gezondheid. Dus verdriet, pijn, teleurstelling.
1: Snap ik heel goed. Voor dit moment, de dag van vandaag, al die deelnemers, het gros, er zijn er een paar binnengekomen inmiddels. Maar het gros moet nog binnenkomen hier in Delden van de 70, de 50, de 30 en de 15 kilometer. Extra glans, extra leuk maken, de entree hier in Delden vanmiddag, om toch nog een beetje feestje van te maken.
0: Nou ja, als er grote groepen binnenkomen, is het altijd één groot feest, spektakel, ja. Parcoursteam.
1: Omdat het morgen niet doorgaat, dat je er vandaag wat extra glans nog aan probeert te geven.
0: Nee, maar wij houden niet op met dat het zeg maar morgen niet doorgaat. Wij maken er vooral vanavond, einde van de middag, begin van de avond, gewoon een groot feest van. Ja. En we nodigen ook de mensen gewoon uit. Als ze hier morgen willen lunchen, wij zijn er ook. En dan vieren we de dag op die manier.
1: Ja. En prachtige dag, een glanzende dag. Ik heb het woord eerder in de mond genomen. Hele mooie weersomstandigheden. Heel veel deelnemers, enthousiaste deelnemers. Alleen, ja, het verstand zegt, morgen kan het gewoon niet doorgaan. Het wordt te warm, het is onverantwoord.
0: Ja, onderbuikgevoel speelt daar ook een grote rol. Het is gewoon echt onverantwoord. Gaan we niet doen.
1: Dank voor je toelichting. Sterkte met dit besluit. En ja, het is dinsdag, woensdag, donderdag is er weer een dag.
0: Donderdag en vrijdag maken we een spektakel van.
1: Dankjewel, voorzitter.
2: En dankjewel, Bart Kieft. Nou Bart, waar ben je dan later deze middag nog te vinden?
1: Ik blijf hier. Ik blijf bij het centrale punt. Start en finish als je het hebt over de rolstoelvierdaagse. Er komen heel veel mensen binnen. En die zijn allemaal nog niet op de hoogte waarschijnlijk van het feit dat morgen, de dag van morgen afgelast is. Maar ja, ze komen toch binnen met een positief gemoed, denk ik. Want vandaag was een fantastische dag. En dat wil ik absoluut registreren.
2: Duidelijk. Dankjewel, man. Ja, kijken we naar TV Oost. Daar staat dan ook die decreet op. Hè, van voor wat heeft het weer van vandaag. Daarop staat, ja, warme lucht. Dat kan kloppen, want... It's...

0: kiss.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is bijna een half minuut over 2:30. Wieke met het laatste regionale nieuws.
4: Goedemiddag. Veel huishoudens in onze provincie hadden ook vorig jaar te maken met energiearmoede. Vooral in Almelo en Enschede hebben veel mensen daar last van, blijven de kosten hoog. Alleen in de gemeente Dinkelland en Rijsseholte is het aandeel gedaald. Het gaat vaak om mensen met een laag inkomen die ook nog in een slecht geïsoleerd huis wonen. Landelijk wil het kabinet 200 miljoen euro uittrekken voor een noodfonds later dit jaar om huishoudens de winter door te helpen. Een groot politieonderzoek in Enschede vanochtend bij een flat aan de Rembrandtlaan. 9 politieauto's. Ook de forensische opsporing deed onderzoek. En zelfs de dierenambulance kwam eraan te pas. Agenten hebben meerdere spullen uit hun huis meegenomen en ook in beslag genomen. De politie zegt dat het onderzoek nog in volle gang is en kan verder nu niet zoveel zeggen. En een treurig besluit in deze vrolijke week. De Twentse rolstoelvierdaagse gaat morgen niet door. Het wordt te warm, zegt de organisatie tegen onze verslaggever.
5: Pijnlijk besluit kan ik je wel meer delen met pijn in je hart. Morgen annuleren.
6: Morgen de rolstoelvierdaagse in Delden, de tweede dag, geannuleerd, gaat niet door.
5: Nee. Morgen gaat ook het Nationaal Hitteplan in werking. We hebben instanties gebeld, zoals GGD, huisartsen en revalidatiecentrum. We zijn ontzettend goed bezig, maar uiteindelijk, wanneer het Nationaal Hitteplan gaat werken en met de doelgroep waar wij voor staan, kunnen wij niet meer de veiligheid garanderen om de mensen veilig en wel thuis te brengen.
4: Ja, er is nog geen besluit genomen over de vierdaagse op donderdag en vrijdag. Ook dan wordt het warm in onze provincie, maar waarschijnlijk niet zo heet als morgen. Meer nieuws uit onze provincie, onder andere over de rolstoelvierdaagse, maar ook de andere zaken, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: We gaan even samen het weer doen, want
4: gezellig.
3: Het scherm waar het weer normaal op staat, die is even op een andere manier bezig, dus ik kan er niet bij.
4: Ik kan er wel bij.
3: Jij kan er wel bij, nou.
4: Ja, vandaag heel veel zon te zien, af en toe een stapelwolkje. Er is een klein briesje, maar het wordt vooral hartstikke warm vandaag. 27 graden. En wat dan wel lekker is, zo'n warme, zwoele zomeravond komt er nog aan. Dus je kunt lang buiten blijven zitten.
3: Heerlijk. En bij deze is er een nieuwe weervrouw geboren.
4: Wat heerlijk.
7: Oene Loonstra.

0: Mooi hoor, oh wat is dit mooi. Sienna Spiro, echt een zomerse plaat. Toch wel Material Lover hoorde je op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: Met een hele bijzondere aanvraag voor een plonsplaat. Demi Robers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het was een tijdje in de uitzending bij Jan-Willem en Wieke, dacht ik. Dat ging over de dag van de tattoo. En toen hebben ze jou gebeld over over jouw gezichtstattoo. Klopt, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En beschrijf hem eens. Hoe ziet de tattoo eruit?
2: Ik heb drie tatoeages op mijn hoofd. Eén aan de zijkant en één aan de andere kant. En één op mijn voorhoofd. Het is op mijn voorhoofd een soort van... Een fiedeltje, een kroon, een soort van, ik weet niet. Aan de zijkant een slang en aan de andere kant een halve mandala.
0: Ah, ik zie de foto.
2: Ja.
0: Ja, mooi. Dus ben je ook echt symmetrisch wel een beetje, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou, nu is het zo, dan heb jij naar aanleiding van de plonsplaat een berichtje gestuurd naar de app. Om welke reden?
2: Nou, ik vraag een plaatje aan, zo van shake it off, shake the haters off.
0: Ja, want wat is er daar, dat jij in de uitzending bent geweest en mensen ook artikelen over jou hebben gelezen. Wat is er gebeurd?
2: Ik krijg bergen met kritiek, omdat het is raar. Voor veel mensen, vooral 50-plussers, is het heel vreemd omdat ze het niet gewend zijn, want ze zijn van oude stempel.
0: Ja, en wat voor reacties krijg je dan?
2: Zoals monster, ze kraken me af, ik heb geen werk, hele respectloze dingen. Ook bedreigingen. Dus,
0: bedreigingen?
2: Ja.
0: Nou ja, wat voor bedreigingen krijg je dan?
2: Dat je denkt dat je alles bent. En dat je jezelf maar van kant moet maken. Dat je geen verstand hebt. Maar ik heb de meeste respect van al die mensen. Dus dat is wel apart.
0: Ja. En positieve berichten dan?
2: Dat ik een hele dikke huid heb. Ik maak TikTok-video's met de haatcomments. Ik haal de ergste haatcomments eruit. Maak ik hele sarcastische TikToks van, want ik ben best wel direct. En dat vind ik leuk. En het gaat best goed.
0: Ja, nou, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen van... Er zijn mensen die dus kritiek hebben. Maar zijn er ook mensen die zeggen van... Hey, fantastisch mooi.
2: Ja, laatst op straat. Zo'n omaatje, dat verwacht je niet. En dat is juist leuk. En die zei van, ik zou het zelf niet doen, maar ik vind het zo mooi. Mijn dochter heeft ook tattoos en dan beginnen ze gelijk weer over zichzelf. Dus ja. Dat is wel leuk.
0: Dus niet alleen maar haatberichten.
2: Nee, maar wel veel.
0: Ja, wel veel. Dat heb je, dat is duidelijk in ieder geval. Dan zeg jij, Shake It Off van Taylor Swift, die past bij mij. Waarom?
2: Omdat mijn haatcomments mijn ene oor ingaan en de andere oor uit. Dus ik dacht, het is wel leuk bij pas niet.
0: Ja, en het klinkt ook nog aardig zo. Dus, je schrijft ook in de app van... ik laat zien dat woorden mij niet klein krijgen. En Shake It Off is een vrolijk, leuk zomers muziek voor de dag. En zou je die willen draaien? Nou, inderdaad, Demi, die wil ik voor je draaien. Wat ben je verder vandaag nog mee bezig?
2: Verder vandaag niet zoveel. Ik ga zo meteen even naar de winkel.
0: Ach, moet ook gebeuren.
2: Ja.
0: Dank voor je verhaal. Sterkte. Ja, moet ik dan sterkte zeggen of gewoon zeggen van maak er een mooie dag van?
2: Maak er een mooie dag van.
0: Gaan we dat doen. Pluk de dag. Carpe diem.
2: Yes.
0: Demi, dankjewel. En Taylor Swift, die komt eraan als...
2: Bedankt.

André Hazes hoorde je en ik meen het. Zo dadelijk na 2 uur gaat Zomer in Overijssel door. Met dan de eerste 2 uur Jan Willem. En na 4 uur met Jan Willem Kobus en Ebby Gersendaal. Veel plezier daarbij. Daar hebben we ook weer een mooie 5 voor 6. Prettige dag nog.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb ze volle holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
16: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen voor onze provincie. En dat is al voor de derde keer dit jaar. Hou oudere mensen en kwetsbaren morgen dus een beetje in de gaten. En vandaag begint het herdenkingsjaar van de Slag bij Ane. Precies 800 jaar na een van de belangrijkste veldslagen uit de geschiedenis van Noordoost-Nederland. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Kom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: The Beatles en rock'n'roll music.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Week 4 van zomer in Overijssel. En ook vandaag tot 6 uur zijn we bij je. We praten hierbij over het allerlaatste nieuws uit Overijssel. We hebben de lekkerste zomerse muziek en het lekkerste zomerse weer buiten. De een vindt het al te warm, maar het is nu nog redelijk te doen, of niet? Ja, het wordt nog wat warmer de komende tijd en dan weer wat rustiger. Nou, in ieder geval zorgen wij voor lekkere muziek die erbij past. Ga er anders eventjes bij zitten en laat het op je afkomen. Je mag er ook over meedenken, want zometeen hebben we weer een pop-up plaat. We gaan later de 5 voor 6 weer doen. En verder hebben we natuurlijk over van alles en nog wat. We zijn op pad in de provincie. Bad Kieft is onderweg en we gaan zo ook nog ergens aan slingeren. Wat precies, dat hoor je zo meteen op radio's. Nu Talk Talk en Such a Shame.

0: Daidai, Shakira en Burna Boy. En mocht je nog niet weten, ja, inderdaad, het was de muziek van het wereldkampioenschap voetbal.
1: Zomer in Overijssel.
0: En dan is het een kleine stap naar Dedemsvaart en een kleine stap naar het wereldkampioenschap touwslingeren. Esther Rikke, jij bent op pad in de provincie.
2: Ja, zeker. Je maakt er gewoon een wereldkampioenschap van. Leo is net gesprongen. Ik ga meteen naar hem toe. Hij klautert via het laddertje met schoen aan. Uit die hoofdvaart. Hoe ging het?
3: Ja, ging goed. Kan altijd beter.
2: Maar even weer, jouw naam. Waar kom je vandaan?
3: Oh, Bakbrug.
2: Oké, en waarom dacht je ik ga meedoen?
3: Oh, ik moest een keer winnen vandaag.
2: Maar heb je vaker meegedaan? Ben je nou zenuwachtig voor dit interview of voor de sprong?
3: Nee, dat was een tijdje geleden.
2: Oké, maar hoeveel meter had je?
3: Dat weet ik niet.
2: Hij ging wel goed, hè, jongens? Ik ga even jullie vragen, want hij is volgens mij nog onder de indruk van de sprong. Hij ging goed, hè?
4: Nou, hij belandde wel half op zijn nek, maar...
2: Oh, heb je zeer gedaan?
3: Nee.
2: Oké, dat niet. Maar jij bent ook geweest, want jij staat ook bijna in je blootje. Je hebt even gezongen. Hoe ging het?
5: Ik heb het meegedaan. Ja, dat ging best goed.
2: Waarom doe je mee?
5: Ja, het is wel een beetje kicken, hè, zo hoog. Moet je probeer het eens een keer.
2: Ja, het is een goeie. Ik ga het Jan-Willem zeggen aan de radiopresentator. Probeer het een keer, Jan-Willem. Weet je, ze staan op een hele hoge stijger, staan ze. Heel groot touw in de hand dat aan een grote truc hangt. En dan pakken ze dat trouw en dan 1, 2, 3. En dan, ja, een aanloop is er niet bij, want daarvoor is het te klein. Maar ik heb al wel gehoord, je moet echt proberen je heel klein te maken. En op het moment dat de touw heel hoog is, loslaten en springen. Douwe Hoekstra, jij bent de speaker van dienst. Waarom speaker jij en sta jij niet op die stijger?
6: Nou, omdat je moet weten waar je talenten liggen, denk ik. Die liggen niet bij touwslingeren bij mij.
2: Heb je talent nodig voor touwslingeren?
6: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval misschien ook niet voor het speakeren. Maar dit past het beste bij mij.
2: Jullie hebben al 54 jaar die Dedemsvaren. Ja, dit is ook al heel oud. Ik hoor net, het wordt alleen maar populairder.
6: Ja, we hadden het toevallig vanmiddag over voordat we hierheen liepen. Daar gaan ze meteen af.
2: Ik ga even vertellen wat er gebeurt.
6: Oké, ja, nou, daar gaan ze tellen af. 1 en... Daar gaat hij, dan springen ze dan vanaf een stijger een meter of 5 hoog. En dan moet je op tijd los kijken. Ze een mooie salto door de lucht jouwen. En dan prachtig in het water. Nou, gemiddeld een meter of 25 à 30 slingeren ze over het water heen.
2: Voor de mannen, de vrouwen zag ik toch wel al iets eerder met de pootjes door het water heen slepen, hè?
6: Jazeker, maar ik durf ook eerlijk te zeggen, er zitten nog een paar vrouwen bij die moeten nog. En die weet ik, die doen elk jaar mee, die halen die afstand ook. Dus dat zegt niet altijd, want er zijn ook echt mannen die nog geen 5 meter halen. Dus...
2: Die krijgen we nog, ja. Maar even terug, populairder dan ooit.
6: Ja, nee, we hadden het er vanmiddag over. Dat er wordt als geklaagd, hè, van ze doen dit al jaren en moet je niet wat anders verzinnen en moet je dit doen. Maar wij zien echt dat de deelnemers schieten door het dak. We hebben nu meer dan 58 deelnemers die er meedoen. En vanavond met de waterspelen ook. Sommige spelen hebben gewoon 80, 90 deelnemers. Dat is echt onvoorstelbaar hoeveel er meedoen. Dus naar ons gevoel leeft het alleen maar meer. En als je kijkt hoeveel mensen hier staan, dan denk ik echt dat we heel trots mogen zijn.
2: Oké, okay, we gaan weer aftellen. 3, 2, 1. Jan-Willem, dan komt de volgende. Ja. Ja, die trekt een beetje zin. Ja. Oh, die komt. Wel bij een afstaatbordje volgens mij, hè? Was niet zo bij de landing.
6: Nee, dit gaat hij morgen wel voelen, vrees ik. Maar dat hoort erbij. En als de mensen die applaudisseert, is ook een beetje leed van maken. Dat is natuurlijk ook wel een beetje leuk.
2: Daarom staat iedereen hier. Nou, Jan-Willem, we gaan hier nog wel even genieten. Het is een beetje warm, maar het water is lekker koud. Dus de deelnemers hebben daar geen last van. Publiek tot nu toe ook niet. Ja, het is wel een feestje hier, hoor. Lekker.
0: Ik heb het gehoord, de perfecte omschrijving. Om een 5 meter hoog ding staan, dan aan een touw slingeren en 25 meter verderop terechtkomen. En dat wil je mij laten doen.
2: Ik ga jou inschrijven voor volgend jaar. De 55e editie, jubileumeditie. Jan-Willem erbij, live op radio. Ik zeg doen.
0: Ja, ik weet het niet. We gaan erover nadenken. Goed, de pop-up plaats voor vandaag. Dat is de Eagles of Don Henley. Heb je daar een goed idee bij? Nou, ik kan wel. Ik ben niet zo van het springen van 5 meter hoog en ver. Ik take it easy. De eerste van de Eagles in de pop-up plaats.

0: De Eagles en Take It Easy op Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, de 5 voor 6 hebben we straks ook weer. Maar de pop-up plaat, die willen we ook van jou weten. Welke pop-up plaat komt bij jou als eerste naar boven als ik de naam noem van Don Henley of The Eagles? De eerste draai ik al eventjes. En heb jij ook een goed idee? Dan kun je die doorgeven op 06-4567-1331. Dus The Eagles of Don Henley, jouw eerste gedachte daarbij. Is het een mooie herinnering? Is het een bepaald nummer wat je graag wil horen? Wat je misschien niet altijd hoort? Of juist wel die ene grote hit? Geef het door op 06-4567-1331.

0: Simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Tuurlijk, het is zover. Ja, ik zat eventjes niet op te letten, want het is namelijk nogal warm. En dan is de aandacht is een beetje weg. En dan denk je van, oh, hoe zit het nou allemaal? En heb jij dat ook wel eens?
9: Nooit.
8: Nee?
9: Nee, joh. Zeker wel.
8: Nee, maar het is natuurlijk best warm op dit moment. Een van de warmste dagen. Maar het gaat nog, om het zo maar te zeggen. Want het is 27 graden in Enschede. En eventjes kijken, Almelo 28. En dan kijken we ook nog even in de buurt van Dalfsen 27 graden. Het nieuws is over IJssel, Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. Veel huishoudens in onze provincie hebben ook dit jaar weer te maken met energiearmoede. Vooral in de gemeente Almelo en Enschede blijft dat aandeel behoorlijk hoog. Alleen in de gemeente Dinkelland en Rijsseholte is het aandeel gedaald. Het gaat vaak om mensen met een laag inkomen die in slecht geïsoleerde huizen wonen. Het kabinet heeft oog voor hen en wil bijna 200 miljoen euro uittrekken om hen te helpen. De brandweer in Zwolle is uitgerukt. De bewoonster van een huis was even vergeten dat ze een pannetje op het vuur had staan. Ze ging toen weg en is dus vergeten het gas dicht te draaien. Er kwam heel veel rook bij vrij. De brandweer was er vlug bij en de schade bleef beperkt. Inmiddels is het huis goed doorgelucht om de rook daar weer te verwijderen. FC Twente is in de weer met oud-doelman Joël Drommel. Drommel, de keeper van PSV, is in beeld om de selectie te versterken. Begon ooit zijn carrière bij Twente, debuteerde 10 jaar geleden, speelde uiteindelijk 136 wedstrijden voor de club. 5 jaar geleden vertrok hij naar PSV. En of hij nu inderdaad weer terugkeert naar Enschede is nog niet helemaal bekend. En het is hartstikke warm vandaag en morgen dan wordt het helemaal bloedheet. De Twentse rolstoelvierdaagse is er ook druk mee bezig. Sterker nog, ze hebben besloten dat het morgen niet doorgaat. Het wordt echt te warm, zegt de organisatie tegen onze verslaggever.
11: Pijnlijk besluit kan ik wel meedelen met pijn in je hart. Morgen annuleren.
12: Morgen de rolstoelvierdaagse in Delden, de tweede dag, geannuleerd, gaat niet door.
11: Nee. Morgen gaat ook een nationaal hitteplan in werking. We hebben instanties gebeld, zoals GGD, huisartsen en een revalidatiecentrum. We zijn ontzettend goed bezig, maar uiteindelijk, wanneer het nationaal hitteplan gaat werken en met de doelgroep waar wij voor staan, kunnen wij niet meer de veiligheid garanderen om de mensen veilig en wel thuis te brengen.
10: Er is nog geen knoop doorgehakt over de vierdaagse op donderdag en vrijdag. Ook dan wordt het warm, maar niet zo heet als morgen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: Ja, kijken we even op de wegen. Geen files, behalve die op de A1. Maar die staat elke dag bij de grens, dat weten we wel. Verder geen vertraging op de wegen op dit moment. En warm wel. Ja, het wordt morgen nog een tikkeltje warm. Daar gaan we nog meer over horen vandaag.

0: kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman kent ook een museumplein. Nou, dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. En wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Zomer. Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place.

0: Ella, Ella van Frans Gal, hoor je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Weer de hoogste tijd voor een pop-up plaat. Wat is jou bij als eerste in gedachten geschoten bij het horen van de naam van Don Henley, oftewel de Eagles? Daar komen heel veel reacties op binnen. Hilbert zegt Last Resort. Cor heeft het ook over de Last Resort. Ik denk dan aan de Eagles. Last Resort, zegt Cor Verduin. Wie heeft nog meer gereageerd? Even kijken. Last Resort vind ik hun mooiste nummer. Echt een plaat met een verhaal, zegt ook Jacqueline. Wellicht dat Last Resort ook nog voorbij komt. Maar ik heb even gekozen voor een ander nummer. Een nummer dat uitkwam in 1989. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik die ook als eerste zelf hoorde. Kreeg je toen nog, kreeg je niet, die moest je ook kopen, op een cd-singeltje. En dat was toen zo'n heel klein ding van 5 bij 5 centimeter. Mooi hoesje en een prachtige cd zat erin. En ook Henk Drijfhout heeft daar goede herinneringen aan. Ook hij wil horen de New York Minute. En juist op deze warme dag, denk dan even bij dat hij uitkwam in het najaar van 89. Koude winden, harde regens, het was herfst. Misschien een beetje koel gevoel daarbij, bij de New York Minute.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM. Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen weer voor onze provincie. Het is al voor de derde keer deze zomer. En de tweede dag van de rolstoelvierdaagse in Delden gaat dus ook niet door vanwege die hitte morgen. Ook andere evenementen in Overijssel denken na over maatregelen. De vestingfeesten in Steenwijk gaan morgen door, maar de Ommerbissing bijvoorbeeld zorgt voor extra water en zonnebrand.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
16: 3 dagen feest, 70x en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
11: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Michael Jackson and The Way You Make Me Feel.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Dat is ook de vraag wat jou voor gevoelens te boven komen als ik de naam van Don Henley of The Eagles noem. Want dat is vandaag de pop-up plaats. Je kunt nog even reageren. We gaan zo meteen nog twee draaien. Eén hele lange versie. Dus die bewaar ik nog even voor later. Er zit ook een goed verhaal bij. Jouw herinnering aan Don Henley, aan The Eagles, wat het eerste maar te boven schiet, dat wil ik graag van jou horen. En dat is dan voor de pop-up plaats. Daar loten we ook weer een winnaar uit die een leuk zomerpakketje krijgt. Dat is zo meteen allemaal. We gaan ook nog even kijken met Bart Kieft, want ook hij is vandaag weer onderweg in de provincie. En waar hij vandaag uit hangt, dat ga je zo meteen meer over horen. En de Beach Boys komen ook voorbij.

0: Luke Combs en Fast Car op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: En dan is het een hele kleine stap richting de rolstoel vierdaagse die wordt gehouden in Delden. De hele dag is Bart Kief daar al in de buurt. Bart, waar zit je nu dan?
2: Nog een gezellig muziekje dat hier galmt over het plein. Als je het hebt over Delden, onder de grote katholieke kerk. En voor restaurant, café, biljart, de burgemeester. Maar ja, er hangt natuurlijk iets boven de markt. De afgelasting van morgen. Het evenement. De tweede dag van de rolstoel, vierdaagse, is gecanceld vanwege de weersomstandigheden. Meneer, u bent zojuist binnengekomen. Ik heb u vandaag eerder gesproken.
3: Jazeker.
2: Met welk gevoel komt u over de finish?
3: Ja, fantastisch. We hebben zich gered. En lekker gefietst, lekker in de zon, heerlijk weertje. Temperatuur is nu nog goed te doen, dus dat is prima.
2: Ja, temperatuur is nu nog goed te doen. Morgen gaat hij richting 34, 35 graden als je het hebt over Zuidoost-Twente. Dat is voor de organisatie aanleiding geweest om de dag van morgen af te gelasten.
3: Ja, helaas. Verstandig, maar zo hoort het erbij. Ja,
2: u had het al gehoord?
3: Ja, we hebben net op de tussenpost hadden ze al ons verteld. Ja,
2: dus... Wat vindt u ervan?
3: Ja, jammer, helaas. Begrijpelijk, maar daar is niks aan te doen.
2: Nee, u had zich erop ingesteld de hele week sportief bezig te kunnen zijn. U heeft hier morgen een rustdag.
3: Nou, ook vervelend. Daar moeten we zijn wat opzoeken. Dus dat moet gebeuren.
2: Okay, dank u wel. Even naar deze meneer. U bent ook zojuist binnengekomen, een van de eerste finishers. Met welk gevoel zit u hier nu? De plek bij start en finish?
4: Ja, de startboog is weg, maar...
2: De finishboog staat er nog.
4: De finishboog staat er, ja. Maar het was een leuke dag. En morgen gaan we weer wat nieuws bedenken dan.
2: Ik ga iets nieuws bedenken, want het evenement morgen is gecanceld, gaat niet door. Grote teleurstelling?
4: Ik heb wel behoefte om te willen fietsen, dus ik weet nog niet in welke hoedanigheid. Maar...
2: Los van de organisatie, los van de rolstoel vierdaagse, gaat hij alsnog het Twentse land verkennen?
4: Lijkt me wel, ja. Ik zou heel graag een keer de Holterberg willen zien.
2: Okay, dat is wel eventjes verderop hier.
4: Ja, maar we hebben een auto.
2: Een mooie uitdaging. Uw collega die nu de kaart stempelt als bewijs van dat hij de eerste dag goed heeft afgerond. Had het over een zwembad.
4: Ja, nou, we hebben een zwembroek bij ons, dus dat behoort ook tot de mogelijkheden.
2: Oké, dank u wel. Optimistisch gemoed dus. En donderdag is er weer een dag, vrijdag ook.
4: Gewoon vroeg opstaan, fietsen en dan 's middags lekker zwemmen.
2: Gewoon in de mood blijven.
4: Juist.
2: Oké, dank u wel. En gefeliciteerd met die eerste dag. Hè?
4: Ja, dank je wel.
2: Alsjeblieft. En hier eventjes peilen. Hoe is de stemming hier? Ja, achter de balie. Morgen, de dag van morgen afgelast.
5: Ja, dat klopt. Helaas is het morgen afgelast. Ja.
2: Wat gaan jullie dan doen? De vrijwilligers?
5: Ja, een dagje thuis denk ik. Ja, of wellicht het bestuur ondersteunen waar nodig. Ja.
2: Voorzitter Roy Kamphuis was eerder vanmiddag emotioneel daarover. Ja. Moeilijk besluit, moeilijke dag, moeilijk besluit. Hoe zit dat met u?
5: Ja, ik vind het ook jammer. Ja, weet je, ik sta hier ook met veel plezier te helpen voor zo'n evenement. En dan is het altijd jammer dat het niet door kan gaan een dag. Maar ja, het is voor de gezondheid beter op deze manier.
2: Dat zijn wijze woorden. Wijze woorden die we eerder vanmiddag ook hoorden van Roy Kamphuis, de voorzitter van de rolstoel vierdaagse hier in Delden. De dag van woensdag, de tweede dag, is dus afgelast. Maar die eerste dag vandaag was een geweldige dag.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: 3 dagen feest, 70 ex en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
12: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
15: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
16: Het is exact 3:30 en in Lichtenberg, daar is het op dit moment 27 graden. In Westmen 27 en halfweg ook 27. Het nieuws en overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
17: Goedemiddag. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over de vergunning voor Lelystad Airport, heeft de rechtbank bepaald. Volgens de rechter duurt het allemaal veel te lang. Die vergunning werd al ruim 6 jaar geleden aangevraagd. En zonder die vergunning kan dat vliegveld niet open voor vakantievluchten. Landbouwminister Van Essen had gezegd dat hij pas in 2030 een beslissing wilde nemen. Maar vanaf van de rechter moet dat half december uiterlijk zijn gebeurd. Het kabinet wil Lelystad Airport volgend jaar openen voor commerciële vluchten. En actiegroepen, ook in Overijssel, zijn daar helemaal niet blij mee. Zij wijzen er al langer op dat de vliegroutes over Salland lopen. Een groot politieonderzoek in Enschede vandaag bij een flat aan de Rembrandtlaan. Er waren meerdere politieauto's bij. De forensische opsporing deed sporenonderzoek. En ook de dierenambulance was erbij betrokken. Agenten hebben meerdere spullen uit hun huis meegenomen en in beslag genomen. De politie zegt dat het onderzoek nog in volle gang is, maar kan daar verder niet zoveel over zeggen. En verzekeraars krijgen de eerste schademeldingen binnen van Nederlanders die zijn getroffen door grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Het gaat nog wel om een beperkt aantal. Mensen bellen vooral met vragen over hun verzekeringen, hun reis en annulering. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer op vakantie willen of juist eerder naar huis willen komen. Verzekeraars denken dat het aantal meldingen de komende dagen verder gaan oplopen. Sommige vakantiegangers zijn geëvacueerd en kunnen pas later bekijken of er schade is aan hun tent of caravan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
16: Geen verkeersinformatie. De wegen zijn filevrij, dus rustig aan, dat natuurlijk nog wel. Nog even iets over het weer, want er is flink wat ruimte voor de zon vandaag. Dat heb je al kunnen merken. Geleidelijk ook enkel stapelwolken hier en daar. En bij een licht briesje warmt het flink op. Op sommige plekken kon het nog tot zo'n 28 graden oplopen. En daarna volgt een warme zomeravond. Vannacht zijn er opklaringen en wordt het niet kouder dan zo'n 16, 17 graden. Morgen boven de 30.

0: Kan niet lang meer duren of het gaat echt los.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik ken het Museumplein in Amsterdam. Maar Lo Badman kent ook een Museumplein. Nou, dat zie je bij de familie Van Zee. De deur gaat open. Goedemorgen, meneer en mevrouw Van Zee. Wat is het voor museum precies?
2: Ik heb een fiets, bromfiets. Museum met een heleboel dingen van nu en van heel vroeger.
0: Ja, dit is Deventer. Deventer is de place to be, om het maar eens even in goed Sallands te zeggen op dit moment. De cricket place

0: Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan op Radio Oost.
1: De pop-up plaats.
0: Tijd voor de derde pop-up plaat alweer van vandaag. En het onderwerp voor de pop-up plaat was dus Don Henley, oftewel The Eagles. We hebben heel veel reacties binnengekregen, zowel voor solo-nummers van Don Henley als voor nummers van The Eagles. Nou, eerst om met die te beginnen. Deze is het net niet geworden.

ook veel aanvragen voor deze. Dat is ook wel een heel mooi nummer. Allemaal heel lange nummers zijn het van de Eagles. Zoals deze Last Resort.

Don Henley dus. Ik draaide al de New York Minute. Dat was een solo hit van hem uit 1989. Ook draaiden we Desperado al op verzoek van Hilbert. Hij zegt, dit is de reden waarom ik LP's heb. En stuurt de afbeelding van de LP Hoes mee. Waar de mannen op staan in een soort jaren 70. Daar kwamen ze natuurlijk ook uit, dat is waar. Maar met echt van die cowboykleding aan en een beetje een vage foto. Maar heel erg mooi, dat nummer dus. Desperado van de Eagles. Maar welke het dan geworden is? Nou, onder andere Wendy Timmons heeft gereageerd. Zij zegt van, ik was bij hun concert op 17 juli 1996 in de Kuip. We zijn allemaal jaloers op je, Wendy, dat je dat hebt meegemaakt. En Jeroen uit Enschede, die zegt, Don Henley en de Eagles, dat doet mij herinneren aan de single Hotel California uit 1976. Ik kreeg hem van mijn vader op mijn verjaardag. En de prachtige live-uitvoering van Hotel California van het album Hell Freezes Over, die hoor je eigenlijk nooit op de radio. En die zou ik nog eens een keer willen horen. Hier komt hij helemaal.

0: Dank u.
1: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
2: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Aarlgaard.
1: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Zijn we toch weer samen?
5: Deze week Maartje. Toch weer samen.
3: Dit is de nieuwe oogst.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
15: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet, neemt alle soorten holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze vallen holt.
16: Korter.
15: Een bult holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT holt.
16: Korter.
15: Holt.

0: Het nieuws in Overijssel. Meerdere politieeenheden hebben onderzoek gedaan in een flat in Enschede aan de Rembrandtlaan. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. De haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht wat betreft het lage waterpeil in de IJssel. En steeds meer evenementen in onze provincie zijn bezig met het Nationaal Hitteplan. Dat gaat morgen in voor onze provincie. Je leest daar meer over in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Onze verbouwing is voltooid. Wij nodigen jou uit. Op 29 juli gaat op het adres Stadsring 60 Noordhoorn jouw nieuwe DM-markt open. Verheug je op een opening met leuke verrassingen, een gevarieerd assortiment, voordelige en vaste DM-prijzen en 10% welkomstkorting tot 1 augustus. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein. Uitgesloten van het DM-prijsvoordeel zijn statiegeld, beeldgoed, cadeaubonnen, iTunes, geschenkboxen, boeken, tijdschriften en volledige zuigelingenvoeding.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Nou, die boytijd die ligt wel een eindje in het verleden.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. 4:06. Het is een zonnig geheel en ook best warm. Het kan nog heter, dat gaan we morgen meemaken. Maar nu zo rond de 6, 7, 28 graden.
2: Warm zat, zou ik zeggen. Maar inderdaad, morgen het Nationaal Hitteplan. Het wordt weer uit de kast getrokken. De derde keer deze zomer. We moeten er een beetje aan gaan wennen, lijkt het inmiddels. Heel veel evenementen zijn er druk mee in de weer. Hoe gaan ze dat bijvoorbeeld doen op morgen wanneer er heel veel deelnemers komen?
0: Ja, zo waren we de hele dag al bij de Vierdaagse. De, niet zomaar Vierdaagse, maar de Rolstoel Vierdaagse in Delden. Die is inderdaad voor morgen in ieder geval al afgelast. En hopelijk dat ze donderdag en vrijdag nog wel kunnen rollen door de mooie omgeving van Delden.
2: We gaan kijken wat er sowieso gebeurt morgen en vanavond nog in onze provincie. We zijn inderdaad op pad in Delden vandaag. En we hebben het vandaag over verzamelen.
0: Oh.
2: Ja, dat vind ik een leuk onderwerp. Mm-hmm. We hebben het over Wim uit Loo, een man van 94... met ook ongeveer 94 fietsen in de schuur.
0: Zo.
2: Hij wil er vanaf, is op zoek naar mensen die dat voor een heel klein prijsje willen overnemen.
0: Ja, dat is toch een mooi verhaal. Over dat ben jij ook een verzamelaar trouwens?
2: Mijn vriend wel.
0: Ja?
2: Dat is bij ons thuis vaak een punt van discussie.
0: Nou, ik herken dit wel zo'n beetje. Met ook dat het mannelijke gedeelte wat meer bewaart dan de ander.
2: Ja, wat is dat toch?
0: Ja, ik zag van de week nog zo'n heel grappig filmpje op Instagram erover. Dat een man zo'n doos heeft met allemaal snoeren. Mm. En dat is heel handig voor als je videocamera aan wil sluiten via de SCART-stekker op je tv.
2: Ja.
0: Ja, dat is gewoon. Dat.
2: Die ene keer in de 33 jaar dat je dat doet.
0: Maar geen enkele tv heeft nog een SCART
2: aansluiting. Precies, wat een onzin.
0: Maar ik heb ook zo'n kiesje. Ja. Ik geef het toe. Ik heb ook zo'n kiesje.

0: Ja, dat was Big Luck van Fleetwood Mac op Radio Oost. Ja, we hebben het natuurlijk weer over het onderwerp van het nieuws van vandaag. En daar hebben we even een gezellig muziekje bij. Hoppakee, daar gaat hij. Ja.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Ja, die gaat vandaag dus over verzamelen. Jij bent er ook zo eentje?
0: Ja, ik verzamel. Ja, ik ben niet echt een verzamelaar van dingen. Ah. Maar ik heb wel heel veel dingen.
2: Oké. Okay.
0: Dus niet specifiek dat ik autootjes of weet ik veel wat. Maar ik heb heel veel bakken met heel veel verschillende dingen.
2: Oké. Nou, misschien kun je er ooit nog van af. Net als Wim van de Zee. Hij is 94 en heeft een verzameling van fietsen, brommers en schaatsen. Hij is op leeftijd, gaat nu die verzameling verkopen. En voor een laag prijsje mag iedereen die dat wil die verzameling overnemen.
0: Ja, moeten natuurlijk wel echt liefhebbers zijn. Ja. Die het ook hartstikke leuk vinden om zoiets te hebben. Hij vertelde aan onze verslaggever dat hij het pijnlijk vindt om de verzameling weg te doen. Maar vooral belangrijk vindt dus dat het naar iemand toe gaat met passie voor fietsen.
3: Het is spul aan iemand verkopen die echt plezier heeft erin wat hij koopt. Is voor mij voldoende en voor mijn vrouw ook. Ze knikt. En dat is dan ook voor haar voldoende dat die kassa zo af en toe nog een keer.

0: naar liedjes over verzamelen.
1: Nou, heb je daar een idee bij? Geef dat dan door. Dat kan op Facebook Radio Oosten. Je mag ook bellen naar 074-245-6665. Misschien heb je ook heel kleine fietsjes.
0: Ja, ja.
1: Dat zou ook wel leuk zijn. Mooi klein fietsje.

0: Ja, dit ken je ergens van. En dat klopt. A Bicyclette van Davin. Natuurlijk de avondetappe. Het spelletje, de rebus, daar hoort dit melodietje bij.
1: Lekker toch?
0: Ja, heerlijk. Frans plaatje. Het gaat dus over die oude fietsen in het kader van de 5 voor 6. Want daarover gaat dus het plaatje, de 5 voor 6. En de eerste was dit. A Bicyclette van Davin. Het gaat over hele oude fietsen.
1: Ja.
0: Van iemand die wil verkopen voor niet te veel, maar wel voor een liefhebber.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Het is inmiddels 4:30.
4: We hebben het ook warm, hè?
3: Ja, nee, maar ik zie nu mijn scherm staat stil. Dus ik zit heel de hele tijd. Oh, we hebben nog een paar minuten.
4: Nee, joh.
3: Maar er zit een bukje in mijn scherm. Ah. Dus dat moet ik even herstatten. Nou, vandaar mijn haperingetje. Wij kijken even naar de temperaturen in de provincie. Die zitten allemaal nog zo'n beetje rond de 27 in Linden. In Boerhaar 27,5. Hamingen 27. Het nieuws in de Overijssel krijgt van Wieke Essendal.
5: Goedemiddag. De sluis van de Deventerhaven gaat vanaf zaterdag dicht. Door de lage waterstand in de IJssel is het verschil met het peil in de haven te groot geworden. En daardoor kunnen schepen vanaf zaterdag die haven niet meer in of uit. Schippers die er nog gebruik van willen maken moeten dus uiterlijk vrijdagavond weg zijn. Volgens het waterschap is het sluiten van de sluis nodig om schade te voorkomen. Als de sluisdeuren het grote waterdrukverschil niet aankunnen, kan de haven leeglopen. En dat kan er weer gevolgen hebben voor de waterwegen richting Lemelerveld en ook voor woonboten. Hoe lang die sluis dicht blijft bij Deventer hangt af van de waterstand in de IJssel de komende tijd. FC Twente wil zich mogelijk versterken met oud-keeper Joël Drommel. De keeper van PSV is in beeld om de club te versterken. Hij begon ooit zijn profcarrière bij Twente, debuteerde in 2015, speelde uiteindelijk 136 wedstrijden voor de club. Een paar jaar geleden vertrok hij naar PSV en of hij nu inderdaad weer terugkomt naar Enschede is nog niet bekend. En de Ommer Bissing is bezig met de voorbereidingen voor de hitte van morgen. De landbouwdag staat op de planning en dus moet er extra goed op de dieren worden gelet, zegt de voorzitter. En ook aan de menselijke deelnemers is gedacht.
6: Alle marktkooplui die weten al willen waar ze terecht kunnen. En alle vrijwilligers van de Bissing die lopen natuurlijk ook altijd rond. Mocht er wat zijn willen, dan kunnen we aanwijzingen geven of we kunnen helpen met de verzorging van water. Dus nee, daar is allemaal goed over nagedacht. Ook met de gemeente, met de BOA's, met de landbouwcommissie en met de vrijwilligers van de Bissing. Dus daar staan we allemaal in nauw contact met elkaar. Dus mocht er wat zijn, dan kunnen we heel snel ingrijpen.
5: De rest van het schema in het centrum en aan de Vecht gaat morgen gewoon door. Wel met extra schaduwplekken, extra waterpunten en extra insmeerpunten. En die zullen druk bezocht zijn, want het evenement verwacht veel bezoekers. Vorig jaar kwamen er namelijk 18.000 mensen op af. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: De wielen zijn filevrij.
5: De file zijn wielenvrij, ja.
3: Gaat helemaal hartstikke lekker.
5: Glaasje water?
3: Het is helemaal niet te warm. Valt best mee. Een zonnige dag is het. Er zijn wat stapelwolken en er staat een licht briesje. Het is zo'n 27 graden geworden over het geheel in de provincie. Vanavond blijft het nog lang warm. Een prima avond voor de tuin of balkon. En morgen en donderdag zijn tropisch, waarbij morgen de warmste dag lijkt te worden. Het kan zo'n 34 graden worden. Donderdag zakt het langzaam iets af naar 30 graden. En vrijdag en zaterdag geregeld zon bij een temperatuur van rond de 25. Graden. Ja, ik moest het ook denken, die sluizen sluiten, vond ik ook
5: ja,
3: wel...
5: Ja, ik raak ook in de war.
3: Was ook een tongbreker. Maar dat vind ik, ja. En daardoor dacht ik van...
5: Dan kan jij er ook wel eentje voor
3: was
5: lopen.
3: Was ik vrij relaxed, maar dan gaat het helemaal mis.
7: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Adela Vita, Tina Turner en Eros Ramazzotti, Can't Stop Thinking About You. Het is nog steeds zomer in Overijssel.
1: Ja, zeker. En dat is het vooral voor onze verslaggever Bart Kieft. Hij is al de hele dag op pad in Delden, waar vandaag de eerste dag van de rolstoelvierdaagse is. En er is van alles te beleven, niet alleen bij de deelnemers, maar ook achter de schermen, waar heel veel vrijwilligers het evenement in goede banen leiden.
0: En dat is een hele operatie. Vanuit een controlewagen midden in het centrum wordt alles gecoördineerd.
2: Al Benny, daar ben ik mee.
3: Mag 2, hier is je P over.
4: Dit is het mobiele telefoonverkeer in de verbindingswagen in het centrum van Delden. Meneer, dit verkeer is nodig om de deelnemers binnen te halen.
3: Ja, zeker. Om de deelnemers binnen te halen. Om de medewerkers, die helpen de hele dag, dus ook hier binnen te halen. En de wagen. Dus we hebben zo nu en dan hebben we hier verbinding met de bezemwagens. En
4: vrijwilligers.
3: Vrijwilligers.
4: Ik hoor het hier, het is een beetje een echo-tent. Het besluit is genomen om de dag van morgen af te gelasten. Hoe is dat bij u binnengekomen hier in die verbindingswagen?
3: Ja, dat is heel netjes gezegd. Gewoon waardeloos. Ja. Want wij hebben gerekend op dus de hele week hier te staan met de verbindingswagen. En dat doen we elk jaar met plezier. En prima zo.
4: Dat is heel vervelend. Snap ik, u wordt er ook een beetje emotioneel van. De voorzitter zojuist ook al. Ik kijk even op de kaart, de laptop die u hier heeft. Je ziet precies waar de vrijwilligers nog actief zijn. Dat contact heeft u vanuit de verbindingswagen. Vandaag is dat allemaal geen probleem, hè, om iedereen op de goede manier binnen te krijgen. Het is fijne temperatuur, windje erbij. Hoe anders gaat het morgen worden? Dus ja, dat besluit kun je alleen maar respecteren.
3: Jazeker, zeker. En dat moeten we ook ten opzichte van de vereniging of van het hele evenement. Dan moet je overlaten aan het bestuur. En iedere gezondheid voor de deelnemers moet je ook weer in acht nemen.
4: Hoe hebben de collega's erop gereageerd? Want u zit hier dus in dit communicatiecentrum.
3: Nou, het is hier allemaal, komt even hard over. Maar verder is het prima zo. Ja.
4: Morgen is de dag woensdag, 34, 35 graden Zuidoost-Twente. Donderdag misschien iets boven de 30. Ja, dat zou dan wel weer kunnen, eventueel.
3: Maar dan moeten we nog even afwachten. En dat horen we dan morgen weer. Dus morgen is een dagje vrij af.
4: Tegen wil en dank.
3: Ja, helaas wel.
4: Niks aan te doen. Dank u wel, heren. U doet uw werk, u blijft uw werk doen. De laatste wielers, rolstoeldeelnemers, die komen langzaam binnen hier in Delden. We hebben een aantal eerder op de middag al gehoord die gefinished zijn. Ik wens u sterkte met het besluit van morgen. En
3: dank u wel.
4: Zien we dat u de dag doorkomt.
3: Ja, dat lukt zeker.
4: Dank u wel. Dag.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt?
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze van holt.
12: Korter.
11: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
11: RTT holt.
12: Korter.
11: Holt.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De haven van Deventer gaat zaterdag dicht door de lage waterstand in de IJssel. De sluis sluit voor onbepaalde tijd. En pas wanneer de waterstand omhoog gaat, dan gaat hij weer open. En het waterschap Vechtstromen verbiedt vanaf vandaag het pompen van water uit kanalen, beekjes en sloten. En ook het sproeien van tuinen is niet meer toegestaan met oppervlaktewater. Het heeft te maken met de droogte. Je leest dat op onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgeleid. De autoriteiten van Lège Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: We build the city als er maar een beetje groen in de wijk zit. Oh, dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want dat helpt een beetje tegen de hitte.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we helpen je een beetje door die hitte. Ja, vandaag gaat het nog, 27 graden, ja. 28. En in het zonnetje is het dan weer super warm natuurlijk. Dat we wel maar voorzichtig een beetje zijn. De schaduw opzoeken en niet te druk maken.
2: En dat geldt vooral voor morgen. Dan wordt namelijk het Nationaal Hitteplan weer uit de kast getrokken voor Overijssel. Het wordt tropisch morgen. En dat heeft ook gevolgen voor wat evenementen in onze provincie. En daar gaan we zo eens even de boel op een rijtje zetten.
0: Ja, en wat verder allemaal vandaag en morgen gebeurt, hoor je ook op een rijtje. En we kijken even naar het rijtje fietsen.
2: Ja, dat is een leuk verhaal. Uit Loo bij Badme. Een man van 94 heeft een prachtige fietsenverzameling. Wil daar nu vanaf? Ben je geïnteresseerd? Dan kun je aankloppen bij Wim. Hoe dan ook, liedjes over verzamelen, die verzamelen wij.
0: Zo is het. Over fietsen, brommers en alles wat er maar bij komt kijken. Geef ze door op 0645671331. Maar eerst hebben we voor jou het nieuws van vandaag verzameld. Over bijvoorbeeld een man uit Almelo. Die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een moord in Duitsland. Slachtoffer, man van 35 uit Enschede, kwam dit weekend om het leven in een hotelkamer. De twee zouden samen die kamer in zijn gegaan na het bezoeken van een vuurwerkshow. Toen de Enschedeër niet meer uitcheckte, werd zijn lichaam gevonden.
2: Bijna overal in Overijssel is de energiearmoede vorig jaar gestegen. Vooral in Almelo en Enschede blijft het aantal huishoudens met lage inkomens en hoge kosten flink hoog. Ook Deventer en Steenwijkerland zitten boven het gemiddelde. Van de grote steden zit Zwolle juist onder het gemiddelde. Het kabinet werkt nu aan een noodfonds dat eind dit jaar geopend moet worden.
0: En dan nog een politieonderzoek in Almelo vandaag. Vannacht vloog een auto in brand. De brandweer was er snel bij en toch bleef er van de auto weinig over. De politie heeft vandaag met buurtbewoners gesproken, maar is nog hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Vorige week was er ook al een autobrand in Almelo. De politie denkt daar aan brandstichting.
2: Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen in 4 provincies, waaronder hier in Overijssel. Organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers krijgen informatie over de warmte van het RIVM. Ze kunnen dan rekening houden met vooral ouderen en kwetsbare groepen. En het is al het 3e hitteplan van dit jaar.
0: En vandaag is het herdenkingsjaar van de slag bij Ane afgetrapt. Ja. Dat is precies 800 jaar na een van de belangrijkste veldslagen uit de geschiedenis van Noordoost-Nederland. Er is vandaag een vlag gepresenteerd en er zijn geschiedenisvideo's gemaakt, zodat mensen er iets van kunnen leren.
3: Dit is het verhaal van de slag bij Ane. Wat hier 800 jaar geleden gebeurde, werkt nog altijd door. Op deze plek begon een verhaal dat onze regio voorgoed veranderde.
0: Ja, en de komende jaren is er van alles te doen. Gastlessen op scholen, theatervoorstellingen, wandel, fietsroutes. Ook tijdens Open Monumentendag is er extra aandacht voor de slag bij Ane. En daar hoor je in september meer over bij Radio Oost. Ja.

0: De nieuws van Ilse de Lange en Something Good.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, dat kunnen we wel concluderen. Het is zomer in Overijssel.
1: Ja, het is nu nog een beetje te doen, maar morgen wordt het mogelijk weer tropisch. Hier en daar zelfs 35 graden. En dus wordt het Nationaal Hitteplan voor de derde keer dit jaar uit de kast getrokken voor Overijssel. En je zou denken, dat plan, dat ken ik wel uit mijn hoofd. Maar we leggen het je nog één keertje uit.
2: Drink voldoende, ook als u geen dorst heeft. Houd uw lichaam koel. Doe rustig aan en blijf in de schaduw. Houd uw woning koel. Gebruik zonwering en zorg voor ventilatie. En zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die hulp kunnen gebruiken.
0: En dat hitteplan heeft ook gevolgen voor evenementen in Overijssel. De rolstoelvierdaagse in Delden bijvoorbeeld. Die is voor morgen afgelast.
3: En je ziet vanaf 12 uur dat de temperaturen rond de 32 graden schommelen. Ja, dat is gewoon te gek. Dus kunnen we naar de mensen toe kunnen we dat niet verantwoorden. Dus.
4: Is er overwogen om het hele evenement naar voren te halen? Dus eerder te starten, bijvoorbeeld om 7:30 te starten?
3: Ja, we hebben alles plusjes en minnetjes met elkaar opgeteld. Zijn ook tot de conclusie gekomen dat dat een van de mogelijkheden zou kunnen zijn. Nog vroeger starten. Maar goed, je moet rekening houden met de doelgroep en die hebben zorg nodig. En als je naar vanmorgen kijkt, het is wel moeilijk om op tijd te starten. In ieder geval om de mensen op tijd aan de start te krijgen. En ook met die kennis dat de mensen 's morgens zorg nodig hebben, dat is niet realiseerbaar. Nee. Dus de mensen om 5 uur uit bed, 6 uur de zorg, 7 uur weg en theoretisch om 8 uur de starten, hebben wij voor gekozen, gaan we niet doen.
1: Donderdag en vrijdag staan vooralsnog wel op de planning voor die vierdaagse. Ook dan wordt het warm, maar niet zo heet als morgen.
3: Nog geen besluit genomen. Morgen vroeg zitten we met het bestuur weer bij elkaar. Doen we hetzelfde traject wat we nu gedaan hebben. We gaan plussen minder en voor 12 uur nemen we een beslissing. En als we eerder tot een besluit komen om daar zeg maar, actie te moeten ondernemen, doen we dat. Maar vooralsnog gaat de donderdag en de vrijdag door.
0: En ook bij de Ommerbissing kijken ze naar de temperaturen, zegt de voorzitter van het zomerevenement. Morgen is het thema landbouw. En dus worden de dieren, deelnemers en bezoekers goed in de gaten gehouden.
5: De bissende koe zal er niet zijn, omdat het te warm is in de middag. De kalverkeuring gaat er wel door en die zal...

0: bij het vechtpodium op de markt. Ja, verder dan gaan we gewoon kijken meer van hoe warm het echt wordt, gaat worden natuurlijk.
1: Ja, dat is in Ommen bij de Blauwvingerdagen in Zwolle. Morgen de laatste van deze zomer trouwens. Daar maken ze zich geen grote zorgen, maar zijn ze wel alert.
2: En de Dedums Varia is ook druk met de voorbereidingen. En daar zijn al een aantal maatregelen genomen voor morgen.
3: Onder andere de vismarathon of de viswedstrijd voor de 55-plussers hebben we af moeten lasten. Is gewoon niet verantwoord om met z'n allen langs de waterkant te zitten met die hitte. En morgen is onze kinderdag, dus we hebben een aantal dingen ook al stop moeten zetten. Er zouden mascottes zijn. Ja, hè, je kunt begrijpen dat het in die pakken niet te doen is met die hitte. Ballonnenclowns hebben we afgezet, want die ballonnen die willen niet hard blijven met de hitte. En we hebben extra maatregelen genomen als zwembadjes, waterpistooltjes, waterpunten. Ja, we zullen creatief moeten zijn. Maar goed, dat zijn we al 54 jaar. Dus dat zijn we ook morgen als het warm is.
1: Ja, en in Steenwijk morgen tijd voor de wekelijkse vestingfeesten. Ook daar wordt het warm. Toch gaan de markt en braderie gewoon door. Volgens de organisatie hebben ook weinig standhouders zich afgemeld. Er staan wel extra waterflessen klaar. En bij extreme hitte wordt de fontein even aangezet voor wat verkoeling.
2: We houden je op de hoogte van al het hittenieuws via oost.nl. En natuurlijk ook in onze app.

0: oude brommers, oude fietsen.
1: Ja.
0: En misschien heeft hij ook nog wel een oude piano. Dat was de gedachte als dit plaatje voor de 5 voor 6. Diana Ross, want daar gaat het nog eventjes over. Dat fantastische verhaal van die man en vrouw in Loo bij Badmen. Die hebben een heel mooi museumpje met allemaal oude fietsen en bromfietsen. En daar willen ze eigenlijk wel vanaf. Maar dan alleen voor een klein prijsje, maar dan wel naar liefhebbers.
1: Ja, vind ik wel terecht ook.
0: Ja, vind ik ook. En ik hoop echt dat ze een paar liefhebbers vinden die daar gewoon een paar centen voor over hebben. En dan ook echt
1: met hart en ziel goed voor gaan zorgen.
0: Daarvan genieten. Wil je meer informatie, kun je ook eventjes mailen en appen met RTV Oost.

0: als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
4: Eén minuut over 5:30 in Lonneker. Daar is het 27,5 graad. In Boskamp 27 en Hasselt 27,5. Het nieuws in de overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
5: Goedemiddag. De minister van Landbouw moet nog dit jaar beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport, heeft de rechter vanmiddag bepaald. De minister wilde eigenlijk pas over een paar jaar een knoop doorhakken, maar dat duurt te lang, vindt de rechtbank. Zonder vergunning kan het vliegveld niet uitbreiden met vakantievluchten. Het kabinet wil dat die vanaf volgend jaar gaan vertrekken. Een actiegroep stapte naar die rechter met zorgen over extra stikstofuitstoot en gevolgen voor de natuur. En ook in onze provincie grote zorgen. De routes van die vliegtuigen lopen namelijk deels over Salland. De haven van Deventer gaat zaterdag dicht door de lage waterstand in de IJssel. De sluis blijft voor onbepaalde tijd gesloten. Schepen moeten vrijdagavond die haven uit zijn, anders zitten ze voorlopig vast. Volgens de gemeente mag die sluis niet meer open als de waterstand in de IJssel te laag wordt. Het verschil met het water in de haven is dan zo groot dat de sluisdeuren beschadigd raken. 8 jaar geleden moest de haven in Deventer om dezelfde reden wekenlang dicht. Siebe van Langen heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Twente. De keeper is nog maar 17, komt uit Denenkamp en ligt nu vast voor de komende jaren. Hij speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Twente en is hartstikke trots dat hij kan tekenen bij de club waar hij als kind al supporter van was. Op dit moment heeft FC Twente daarmee 6 keepers onder contract staan. En het wordt warm morgen. Temperaturen morgen tot ruim 30 graden. En ook het Nationaal Hitteplan is dan van kracht in Overijssel. Het heeft ook gevolgen voor evenementen. Organisaties passen hun programma aan, nemen maatregelen of schrappen onderdelen. En bij de tweede dag van de Dedemsvaria, het grootste feest van Dedemsvaart, zijn ook aanpassingen nodig vanwege de hitte. De organisatie houdt mensen morgen ter plaatse op de hoogte met luidsprekers. Onder andere de viswedstrijd voor de 55-plussers gaat niet door. En ook voor mascottes in hun pakken wordt het morgen veel te warm. Kan ik me iets bij voorstellen? Zij mogen thuis blijven. Net als de ballonnenclowns, die hoeven ook niet te komen. Er worden morgen ook heel veel zwembadjes neergezet voor kinderen. Wat waterpistolen uitgedeeld. En hier en daar wordt water uitgedeeld.
4: Dedemsvaart of Dedemsvaria, wat was het nou?
5: Dedemsvaart.
4: Ja? Ja. Zullen we het even laten horen?
5: Ja. Ja.
6: Voornamelijk op de locatie waar zich alles afspeelt. Dus in het hart van het centrum. Daar hebben we een installatie aan laten leggen. Speciaal voor als er calamiteiten zijn. En ook voor de sfeer, voor een leuk muziekje natuurlijk.
7: Mocht het toch nog warmer worden of wat dan ook, dan nemen jullie maatregelen, denk ik.
6: Ja, dan moeten wij maatregelen nemen. En dan zullen we zorgen dat er genoeg verkoeling en water is. Maar dat zal ook kunnen betekenen dat we toch nog meer dingen af zullen moeten zeggen.
5: Ja, we houden het morgen voor je in de gaten. Al het hittenieuws kun je volgen via oost.nl of in onze eigen app.
4: Geen maatregelen op de wegen, want die zijn filevrij. Meer weernieuws krijg je nu van Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
8: Goedemiddag, Willem.
4: Ja, hoe staat die bij jou, die thermometer?
8: Hij staat nu op 28 graden rond.
4: Zo.
8: Dus een voluit zomerse dag. In bijvoorbeeld Enschede-West, daar praat ik over maxima 29 graden. In Delden zag ik een maxima van 29,6. Dus bij Bouwde Kommen speelt in IJsselmuid ook al een beetje een rol. Giethoorn 27,4, ook al logisch, hè, in de buurt van de meren. En Heino 26,9, dat is een KNMI-station, die ligt in de Tolpenveld. Maar dat geeft in ieder geval aan dat het zomerse dag is. En dat er dus warme lucht binnengestroomd is. En dat met de zuidwestenwind, zo vreemd met al die hitte boven Frankrijk en Spanje, dat met de zuidwestenwind dat het onze kant op komt. Vandaag blijft het nog lang warm. Die paar wolken, ja, zijn hier en daar een beetje bewolking. Maar vooral zonnige, flinke zonnige periode. En vannacht koelt het uiteindelijk af in het open veld rond een graad of 16. In de Bouwde Kom zou het 1 of 2 graden warmer zijn, met een zwakke wind die dan naar het zuidoosten draait. En dan komt dus die tropische lucht binnen. Daar hebben we morgen mee te maken. Droog, veel zon, een paar onschuldige stapelwolken, misschien een keer een vuiltje hoge of middelbare bewolking. En temperatuur, ik denk toch overal de tropische waarde van 30 minimaal. Dat betekent zo'n 31, 32 graden in hetzelfde Giethoorn tot 33, 34 graden langs de oostgrens. En in Boudekom kan het altijd een graadje warmer zijn. En kijk je dan naar de donderdag toe, dan krijgen we in ieder geval de nacht naar donderdag een hele warme nacht. Ik verbaas me niet als we donderdagochtend met Marcel dat we kunnen zeggen dat die steden in de Boudekom dat het boven de 20 is gebleven. Tjoe. Maar donderdag gaat die wind wel iets naar het westen toe en dan komt er langzaam maar zeker wat minder warme lucht binnen. En dat gaan we merken. Donderdag langs de oostgrens toch 30, 31, misschien 20 graden. In het westen 28 graden. Toch warm natuurlijk. En die trend zet wel door. Want kijk je naar de vrijdag, dan zit je ergens rond de 25, 26 graden.
4: Oké. Okay. Nou, dus het schommelt een beetje. Maar even een piekje nu morgen. Dat is eigenlijk
8: ja, een piek morgen. En dan gaat het weer wat minder worden. Ja, minder tussen aanhalingstekens. Ja. Want heel veel mensen zullen het ook aangenaam vinden. Maar er zijn weer aanwijzingen dat zondag, anders maandag, een deel van die warmte weer terugkomt. En als alles meewerkt of tegen zit, dus net hoe je kijkt, zou het hier inderdaad toch weer 30 graden kunnen worden.
4: Ja, oké, okay. Maar het is niet meer die drukkende hitte. Toch? Of komt dat ook
8: nee, die hitte krijgt eigenlijk morgen rond de 9. Dat komt vooral de luchtvochtigheid wat wel mee. Maar morgen is er heel weinig wind. Dat is ook een factor die ze meenemen. Dus dat is toch wel belastend. Maar het is niet die 10 die we gehad hebben eind juni. Met die 6, 37 graden. Een hele hoge luchtvochtigheid. Dat is het gelukkig niet.
4: Nou, gelukkig maar. Dankjewel, Gert.
8: Oké.
9: Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Lekker hoor.
1: Ja.
0: Is 5 jaar oud. John Mayer en Wild Blue hoorde je op Radio Oost. Een beetje de muziek die past bij de avond van vanavond. Want het wordt een hele rustige avond. Je kunt gewoon in je tuinstoel gaan zitten en liggen. Dat doe ik ook weer. Ik hoop dat het iets minder bewolkt is. Het is nu zo'n sluierbewolking.
1: Ja.
0: En dan ga ik weer lekker vliegtuigjes kijken. Ik heb zo'n vliegtuig-app.
1: Ja?
0: Ja, ik ben zo'n nerd. Hmm. En dan zie ik van die knipperlampjes en denk van... Oh ja, oh, die gaat van Berlijn naar Glasgow.
1: En dan?
0: Vind ik leuk.
1: Oh ja. Ieder zijn ding, hè? Wat heerlijk.
0: En ik heb al wel bekeken, de ISS komt vanavond niet over.
1: Ach, kunnen we die even overslaan?
0: Die slaan we nog. Is er morgen nog wat te doen?
1: Het een en ander.
0: Zeker, want dan horen we een heel ander verhaal. De uitspraak in de zaak rond de gemeente Enschede. De toezichthouder wil dat de stad een boete van 6 ton betaalt... vanwege wifi-tracking. Dat is al een heel oud verhaal op zich... maar de gemeente wilde weten hoeveel mensen de binnenstad bezochten... en tellen werd gedaan aan de hand van de mobiele gegevens. Bezoekers van wie de wifi stond ingeschakeld werden in beeld gebracht... en volgens de toezichthouder had dat niet gemogen. De boete van 6 ton werd eerder ingetrokken... Maar morgen wordt er toch een nieuwe poging gedaan bij de Raad van State.
1: Warm, warmer, warmst. Het Nationaal Hitteplan. Vanaf morgen weer aan de hand in Overijssel. Organisaties, zorgmedewerkers en ook mantelzorgers... krijgen informatie van het RIVM. Ze kunnen rekening houden met ouderen, kinderen, kwetsbare groepen. Het is al het 3e hitteplan van deze zomer.
0: En onze verslaggevers laten zich niet uit het veld slaan. Natuurlijk, morgen, ondanks de hitte, gaan we gewoon lekker op pad... Ook lekker vroeg natuurlijk, ja. Want we willen erbij zijn. Bijvoorbeeld bij heel vroeg de weekeuring op de Omme Bissing.
1: Ja.
0: Dan gaat José eens eventjes kalfjes knuffelen.
1: Ach.
0: Dat lijkt me helemaal geweldig. En dan vervolgens lekker afkoelen bij Dedemsvaria. Kortom, er is van alles te beleven. Je hoort het morgen over hier op Radio Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Aske Arelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: The Ordinary van Alex Warren. En daarmee sluiten we langzaam maar zeker af. Want we hebben nog tijd voor 1 5 voor 6 plaatje.
1: Een liedje over het verzamelen van fietsen.
0: Ja, heel veel reacties komen daarop binnen. Ook mensen die ooit een fiets hebben gekocht bij Wim.
1: Dat is
0: 52
1: leuk.
0: Jaar geleden. Nou, dat verhaal kun je nalezen op oost.nl. En het gaat over fietsen. Ja. Dus deze als laatste. I

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De haven van Deventer gaat zaterdag dicht door de lage waterstand in de IJssel. Schepen moeten vrijdagavond voor 10 uur de haven uit zijn, anders zitten ze daar voorlopig vast. En de grote evenementen in onze provincie nemen maatregelen vanwege het Nationaal Hitteplan morgen. Het programma wordt hier en daar aangepast en ook wordt extra water en zonnebrandcrème uitgedeeld. Meer in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin! En daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
5: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
4: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Aske Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Zijn we toch weer samen?
2: Deze week Maartje. Toch weer samen.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
3: Hey, ik blijf nog even.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Bij holtbedrijf RTT in Goren Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt bij RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
7: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
6: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Aralgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

wat even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
7: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
6: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Boedapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
5: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
4: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
6: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
4: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Europa League. Komende donderdagavond de return tegen het Hongaarse Ferencváros. Lukt het de Tukkers om de 2-1 achterstand weg te poetsen in Budapest?
1: Het schot gaat erin en daar is de goal van Asker Adelgaard.
0: Volg het allemaal integraal op Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 8 uur en de wedstrijd vanaf 8:30. Ferencváros FC Twente. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1. 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd, kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. En die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakte meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren 1000 mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd? Als die wetenschappers zich 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken, nou dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
1: dinsdag 28 juli.
2: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
3: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
2: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
4: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdocramp. And after the next step is just to be like unconscious.
2: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
5: The state government sent us a lot of masks in boxes like this. And we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
2: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
6: Mensen die in omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan een longziekte.
2: Een grote politieactie in Amsterdam Nieuw-West.
7: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wild-West.
2: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
7: En die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in.
2: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
8: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
2: De politie is nog op zoek naar de inzittenden van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
9: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
2: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
10: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
10: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
2: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
11: We kwamen hier niet vermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem.
2: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vast komen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
11: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
2: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
11: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
2: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
12: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
13: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
2: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
14: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
2: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
14: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Sheikh in het Parool.
2: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk moeten worden van de VS en China, maar dan moet er nog veel gebeuren.
14: Haroun Sheikh constateert, we halen er nu niet voldoende uit. Stop met langs elkaar heen werken en sla de handen ineen.
2: Het Nederlands Dagblad schrijft over vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Medjugorje is een Maria-beeld beklad met zwarte verf.
14: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en sticht uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
2: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
14: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
2: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
14: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
2: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
14: Kees van Rutten was een groot earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mika Millar was dat, A Little More Time for Love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering, maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittevijn Gómez. Goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
0: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
1: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
0: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Klopt. Dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
1: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering, maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is, is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd. Waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
0: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
1: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van doortakken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden door grote, dichtgegroeide stukken land.
0: Want normaal kan zo'n brand zich verspreiden tot het onderbroken wordt door bijvoorbeeld bebouwing of een weg waar even niets is, waar wat makkelijk vlam vat. Of landbouwgrond waar dan een soort afrastering zit. Of misschien water ergens tussenin kan stromen, dat soort dingen. Maar jij zegt woekerend land, ja, wat eigenlijk niet meer wordt beheerd, is ideaal voor vlammen.
1: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich Er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor, ja, dan krijg je met zulke grote branden te maken.
2: Wat zijn dat dan voor gebieden als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en ja, er dan nog een paar mensen achterblijven?
1: Het zijn bijzondere plekken. Het zijn bijzondere,
2: ja, kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
1: Zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. Dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Er wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stuk land waar er helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
2: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
1: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik ben in een grote stad opgegroeid, dus ik kijk het. Misschien romantiseer ik die toestand.
2: Ja, dat snap
1: maar voor
2: ik
1: de
2: ook.
1: Mensen die moesten weggaan, was het wel een tragische en ook een heel snelle omwenteling. Want die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
2: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
1: Zeker.
2: En het is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
1: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat er vrij loopt.
2: Dat een weiland begraast.
1: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen. Maar we zijn nu, we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze, eigenlijk sneeuwtoestanden met weinig mensen.

0: weer gesproken voor de zaken van altijd en het platteland raakt vergeten.
1: Dus die mensen kunnen zich best wel in de steek gelaten voelen.
0: Zeker, zeker. Ja, ja. En er is zelfs een partij geweest, of het bestaat nog steeds. Ze hebben ooit 1 Kamerlid gekregen voor Leeg Spanje. En ze pleiten bijvoorbeeld voor internetverbinding en betere wegen. Dat soort zaken zijn belangrijk. Maar ook ziekenhuizen. Want niemand wil 200 kilometer van een ziekenhuis vandaan wonen. Het is gewoon niet verstandig.
1: En brandweerkazernes, want die bleken vaak ook nog op best afstand te liggen.
0: Ja, ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar ja, weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Maar ja, dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken en op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
1: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
0: Ja, zeker, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze...
1: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
0: Ja, gelukkig is er veel meer land. Maar ja, het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Het duurt voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat. Maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
1: Dankjewel, Samuel Witteveen-Gomez. Dank je hartelijk.

0: In the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
2: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 1976?
2: Ja, dat was eigenlijk nog een verrassender event, omdat het relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus, bijna geen of bij heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
2: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003... toen kwam er weer een droogte van Nederland, dacht, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk de volgende was in 2018. Nou ja, nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
2: Ja, eigenlijk relatief beperkt, maar dan moet je ook voorstellen dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003, waarbij we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Van wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer op zichzelf aangewezen wat dat betreft.
0: Wat waren de gevolgen toen?
2: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. Gewoon minder. De waterschappen waren nog niet zo sophisticated, voor het Nederlands te woord. Maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment als het op was. Het was ook echt uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar totaal. Dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
0: Dus die konden gewoon niet sproeien?
2: Die konden gewoon niet sproeien op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
0: En oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
2: Ja, dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een gevoelbaardige klap.
0: Maar er was toen niet een gedachte van hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. Dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
2: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken hoe kunnen we dat water beter bij ons houden. Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
0: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
2: Ja.
0: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
2: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar ja, daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer daarmee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En ja, we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
0: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
2: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uitdagend. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon dat wel, maar al die slootjes helemaal voorop staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer een natschade staan, een kelder onder water. Of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst, en nu eigenlijk ook al, krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat is zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
0: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
2: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water wat onder onze voeten zit. Dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld. Daar moeten we het ook vasthouden. Buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven. Daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld. Die anders te lijden krijgt van schade.
0: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
2: Ja.
0: En dat zou ook weer tot woede leiden.
2: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk en doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de vallen heel goed gaat, dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden, omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur. Maar dat later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes, om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren. Dat onze industrie kan blijven lopen. Dat onze landbouwbedrijven in het water kunnen tappen. En dat de natuur blijft voortbestaan.
0: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
2: Ja.
0: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden. Als we het record van 76 breken. En misschien nog wel een paar records daarna.
2: Ja. Ja, dan krijg je,
0: wat krijg je dan?
2: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, daar zie je nu al, als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn of in elk geval grillig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie, onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
0: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
2: Ja, dan. En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat het steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
0: Oh ja, ik hoor best wel doemscenarios. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden, het record 1976.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

0: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
1: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
0: Kan dat eigenlijk makkelijk, van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
1: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen, of ze hebben al dat proberen af te vinken, en ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam, dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft, of wat ze met zich meedragen.
0: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over, dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
0: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden.
1: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
0: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
1: Ja.
0: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
1: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. En uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn. En denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten, om een eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen bijvoorbeeld. Maar ook Ja,
0: nou ja, ja, ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Of is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
1: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van... het gaat voor mij zo diep en het raakt mij zo in mijn identiteit... of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam... die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken... of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact. Want het heeft natuurlijk veel te maken met heel die identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hun vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen... om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En... dan is het vaak, sommige mensen spreek ik, die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
0: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg... over het veranderen van de achternaam... naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders... die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy, een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden, de succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg en ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie, sowieso. Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoer. In zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en daar een gekoppelde refrein natuurlijk. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, if the boys wanna fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Lynott natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere eerste pub wordt gewoon iedere avond rollen over de grond en slaat elkaar over de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd, hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon. Ja, een beetje. Dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott dat een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een. Hij had altijd iets gentlemansachtig over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock-element in zitten.
0: Maar het was een rock'n'roll gentleman, was het eigenlijk. Een keurige rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie, want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1977, 78, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser en dat was heel erg gebaseerd, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zag je platen hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En ze doen ze, ja, dat is een band uit Nederland en van een gitarist. En die heet ze zo. En toen is die gast gaan luisteren. En die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor. Ik dacht dat Gary Moore was, die net weg was. En zodoende werd mijn moeder midden in de nacht gebeld door een gast uit Engeland. Een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Edwin ook thuis? En mijn moeder zei, nou ja, hij is of de stad in of ligt boven in bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je best morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt en te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad ingegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein. En naar Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij me naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie-studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven voor zoiets als dit? Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid, want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar. Van het,
0: want ze deden altijd die twin solo's, hè? Dat was het handelsmerk.
1: Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde, want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet hoeveel jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen een hoop van die lui onder de bandleden en een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik drong niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Ga je hier wel bij thuis voelen? In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix. Wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Die zegt, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui. Terwijl iedereen gewoon dronken of stoned was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of het wat voor mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefst zien dat je je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me maar vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik nog wel even blijven hangen op die verjaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen, maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk. Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummer. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig gitaarwerk ook. Ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus dank je.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy was dat. The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof. Musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermelien in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
0: En rechter in ruste Ibo Buruma over de podcast Goliath.
3: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
0: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
3: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Radio Oost, thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.